0: overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Zet om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien. Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Haïti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haïti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en de militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen op dinsdag 25 augustus. Geregeld zon vandaag, ook wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. Een matige oost-noordoostenwind en het wordt 21 tot 24 graden. Welkom bij Zeeland wordt wakker. Ja, het festivalseizoen in onze provincie is nog volop bezig. In Terneuzen zaterdag een urban festival voor jongeren. Film by the Sea in Vlissingen die nu ook andere kunstvormen laat zien. En, daar hoor je straks al over, de gratis muziekreeks in Middelburg. Yet Rebel opende die zo. Zomeravondconcerten. En verder in het nieuws is de brandweerpost in Cadzand. Ze kijken of ze toch nog verdere juridische stappen gaan nemen tegen hun baas, de veiligheidsregio, om de brandweerpost toch weer open te krijgen, ondanks de rechterlijke uitspraak van gisteren. En de politie doet morgen onderzoek op de N290 bij Ter Hole, waar in juni een schoolklas werd aangereden. De weg is daarom morgen een tijdje dicht. Nu vast even rekening mee houden. Maar eerst gaan we beginnen. Vandaag op dinsdag, jij en ik, ook vanmorgen, zijn we samen.

0: Rhythm is gonna get you. Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine. Als eerste plaat in Zeeland wordt wakker op dinsdag 25 augustus. Als je van videogames houdt, dan moet je vooral naar Keulen, Duitsland. Grote internationale beurs daar, Gamescom. Uitgevers maken daar vaak nieuwe spellen bekend. Bij ons in Zeeland gaat de bouw van nieuwe huizen in Ouwekerk verder. Voor de zomer zijn de heipalen al geplaatst. Straks het eerste deel van het huis. En het gebeurt allemaal aan de Zweedse straat in Ouwekerk. En verder zie ik nog op het lijstje van Peter dat het is de dag van de tweedehands kleding. Maar ook Kiss and Make-up Day. Dus maak het goed met iemand. In Middelburg zijn de Abdijzomeravonden begonnen. Een week lang gratis concerten op het Abdijplein. Nou, vorig jaar voor het eerst, nu dus weer. En Jet Rebel opende die reeks. Omroep Zeeland's Katie van Essen was erbij.
1: We staan inmiddels op een best wel afgeladen Abdijplein. En hoe komt dat? Waarom is het hier zo ontzettend druk?
2: Ja, omdat de Abdijzomeravonden weer zijn begonnen.
1: En wat houdt dat allemaal in?
2: Nou, we hebben vanuit de spot, poppodium, hebben we het Abdijplein een week lang gevuld met live muziek. En dat is gratis toegankelijk. Vandaag is de eerste dag en hebben we optredens van Boas en Jet Rebel. En ja, schijnbaar hebben de mensen ervan gehoord, want het staat inderdaad al goed vol.
1: En het poppodium, het is nu al aardig druk. Hoe goed is dat bezocht vorig jaar?
2: We hebben afgelopen jaar, voor het eerste keer hebben we dat eigenlijk vanuit de spot volledig georganiseerd. Toen hadden we rond de 17.000 bezoekers over de hele week. Maar als ik zo nu het plein zie, dan hoop ik dat we dat gaan evenaren deze week.
1: Je zit hier lekker met een biertje naar muziek te luisteren.
3: Ja, heerlijk. Lekker in de open lucht en onder mooie bomen, dus helemaal geweldig.
1: Wat maakt het zo leuk hier om dit zo mee te maken?
3: Ja, ik denk toch dat vrij toegankelijk. En elke avond andere artiesten. Dat maakt ook interessant.
4: Ja, wij komen eigenlijk voor een Jet Rebel. Wel, ja.
1: Ja. En ga je meer avonden?
4: Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Dit is de enige avond dat ik echt hoorde. En ik dacht, ja, ik ben wel een Jet Rebel fan. Dus ik kom daarvoor wel sowieso langs.
1: Hoe is de sfeer tot nu toe?
4: Ja, heel gezellig. Ja, gewoon veel Middelburgers. Het is gewoon gratis. Het trekken wel leuke mensen aan. Dus ja. Ja.
1: Het is de tweede editie. Vind je dat ze dit vaker mogen doen?
4: Ja, zeker. Ja, ik vind sowieso dat Middelburg gewoon echt meer dingen mag doen. Meer activiteiten. Ja, dus ja. En die open zijn voor iedereen. Dus dat vind ik heel fijn.
1: Ik sta nu in een soort woonkamer midden op het Abdijplein. En dat hoort bij jullie, bij het museum, toch?
5: Ja, dat klopt. Hoort inderdaad bij het Zeeuwse Museum. Dit is onze Kate.
1: En wat wordt hier gedaan?
5: Tijdens de zomeravonden kan je hier langskomen en eigenlijk een aantal verschillende korte stukjes muziek ervaren. Die gemaakt zijn door Marcus. En je kan er gewoon lekker zitten met je drankje en genieten.
1: Hoe is het om als een museum hier te staan op best wel een soort festivalachtig iets? Dat is best wel een bijzondere combinatie.
5: Ja, klopt. Maar het is eigenlijk heel fijn. Want nou ja, het Zeeuws Museum zit natuurlijk aan het Abdijplein. Is een plek waar wij ook aan verbonden zijn. En ik denk dat wij als Zeeuws Museum ook graag juist die verbinding met niet het klassieke museum soort kunst willen. En dat wij dat ook doen. Dus juist die samenwerkingen zijn super belangrijk. Dat je toch met elkaar kunst aan het maken en ervaren bent.
0: Jet Rebel. Gratis muziek op het Abdijplein in Middelburg. Elke avond tot en met zondag. Zondag is natuurlijk ook weer de traditionele picknick met muziek van de Feel Good Band Wannabes. En dat klinkt dan zo. Hoop ik dat je dat hoort. Ja.

Ja, goed, dat is dus voor zondag bij het picknick. De Feel Good Band Wannabes. Het hele programma van dat zomeravondconcert vind je natuurlijk op internet. Kijk even bij de website van De Spot.

Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Wat zijn jouw plannen op deze dinsdag? Waar hou je mee bezig vandaag? Laat het weten. 40-118-499-999. Ik nodig je uit om mij mee te nemen in jouw leven. Vind ik leuk altijd. 0-118-459. Geregeld zon vandaag, wolkenvelden ook wel. Het blijft vrijwel overal droog. Een matige oost-noordoostenwind en de maximumtemperatuur 21 tot 24 graden. Morgen en donderdag is er minder zon, maar dan wel warmer. Dan kan het 26 tot 27 graden gaan worden. Donderdag is er ook kans op regen of onweer. Op dit moment afgaand tij, laagwater in Vlissingen om 5 minuten voor 7:30. Hoogwater 14 over 14:30. De zon onder, 13 voor 7. De zon op natuurlijk. 13 voor 7. De zon gaat onder vanavond om 13 voor 9. En dan de watertemperatuur. De zee bij Vlissingen en Cadzand, daar zie ik 21 graden. De Westerschelde bij Kloosterzanden 20. De hele Oosterschelde is ook 20 graden. Grevelingenmeer 21 graden. En het Veerse Meer, daar is het 21 graden.

0: Ed Sheeran en The American Town. 7:10, goedemorgen Omroep Zeeland. Wat zijn jouw plannen vandaag? Laat maar weten waar jij mee bezig bent via 0118-499-999. Hoor ik nou? Kerstbellen? Hoe kan dat nou weer? Het is nog maar augustus. Seija van Balen in Goes, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Ja, die kerstbellen die zijn voor jou.
1: Ja. Ja, dat klopt.
0: Hoe zit dat?
1: Ik ben begonnen met het maken van mijn kerstkaarten.
0: Ja, die maak je echt allemaal zelf, hè?
1: Ja.
0: Wat voor kaarten maak je dan?
1: Ik maak ze van Diamond Painting en 3D kerstkaarten maak ik.
0: Oké, okay, eventjes de 3D paint. Wat is dat?
1: Die Diamond Painting.
0: Oh, sorry, Diamond is, Painting, ja.
1: Diamond Painting is steentjes plakken. En 3D kerstkaarten, dat is van plaatjes, die knip je uit en dan plak je laagje voor laagje op de kaart.
0: Ja, en ik zag een foto, want die liet je mij zien en toen dacht ik, wauw, ja, dat ziet er mooi uit, zei je.
1: Ja, ja. Ja, maar, dat was Diamond Painting.
0: En waarom ben je daar nu dan al mee begonnen?
1: Het is al bijna september, dus je hebt nog maar 3 maanden. En als je er een behoorlijk aantal nodig hebt, dan moet je toch wel om tijd beginnen. Of tenminste, om tijd. Zo heel vroeg om nu te doen is het ook niet, hoor.
0: Nee.
1: Want, ja, wat ik net zei, het is nog maar 3 maanden. Dan is december, dus ja.
0: Ja, dat is eigenlijk ook wel weer waar. Eigenlijk kunnen we een voorbeeld nemen aan jou. Maar wat voor afbeeldingen maak je?
1: Ja, eigenlijk van alles. Dat varieert van sneeuwbeelden tot kerstmannen, kerstbellen. Van alles.
0: Ja, echt van die typische kerstplaatjes. Terwijl er weer zo'n warme periode aan gaat komen de komende dagen. Dat lijkt me dan wel wonderlijk.
1: Daar kan ik ook niks aan doen. Het is wel komisch af en toe. Ja, dan is het bijna 35 graden. Dan zit ik aan de kerstkaarten. Ja, in de tuin, buiten.
0: Ja, dan zit je sneeuwpop te diamond painten.
1: Nog net geen schaaltje pepernoten erbij, want die heb ik nog niet gezien in de winkel. Maar
0: zou nog kunnen. Vind jij het belangrijk om zelfgemaakte kerstkaarten inderdaad te versturen? Want dat is wat jij gaat doen.
1: Ja, dat klopt. Belangrijk is een groot woord, maar ik knutsel gewoon heel graag. En ik vind dat wel heel leuk. En ik vind sowieso leuker om een kaart te sturen dan een appje of weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Of, ja, en wat je tegenwoordig vaak hoort. Ja, ik doe je kaarten maar ook, ik stuur wel een appje. Ja.
0: Ja, weet je, met kerst vind ik dat zonde. Dan denk je, ja, want die kaarten die hang je ook op aan zo'n lint. Althans, ik doe dat dan wel.
1: Ja, ik ook.
0: Ja. Waarom doe je dat eigenlijk?
1: Ik vind het wel jammer dat de postzegels zo duur worden.
0: Het is hartstikke duur.
1: Er zit bijna geen verschil meer tussen de decemberzegels en de gewone postzegels. Dan heb je natuurlijk die decemberzegels, maar ja, dat scheelt ook bijna niks meer.
0: Toch laat je niet ontmoedigen, zei je van Balen. Je gaat gewoon door met het maken van de kerstkaarten. Mooi zijn ze. Kijk even op mijn website facebook.com/zeelandhetwakker. Daar zie je een voorbeeld van een van de kaarten die Seija heeft gemaakt. Hoeveel moet je er nog?
1: Nog een heleboel. Ja, ik moet best nog wel een aantal. Ik denk dat ik nog een stuk of 30 moet, hoor.
0: Oh, succes ermee. Seija van Balen, hey, dankjewel. Leuk dat je dat hier vertelde. Op Omroep Zeeland.

Small Faces en de Lazy Sunday. Nou, daar wachten we nog eventjes op. Kerst ook in aantocht over 3 maanden. Zij heeft succes met het maken van al minstens 30 van die kerstkaarten... die je allemaal echt zelf maakt met die kleine steentjes die je er dan op plakt bijvoorbeeld. Dankjewel voor jouw mooie verhaal hier in Zeeland wordt wakker. Als jij ook een keertje je verhaal wil doen, weet me te vinden. 0118-499-999. Het is, hoorden we in het lijstje van Peter net, Kiss and Make-up Day. Dus iemand een zoen geven en het dan daarmee goed maken, dat wat er is gebeurd. Kiss and make-up, oftewel zoen voor jou. Dat is hem. Het thema van de plaat om 5 voor 7. Ga maar aan de slag met het vinden van een popplaatje rondom het thema zoen voor jou. Mag over zoenen gaan. Je mag er zelf een make-up of zoenherinnering bij hebben bij dat plaatje. Laat me dat dan even weten. Stuur een appje 0118-499-999. Kiss and Make-up Day. Zoen voor jou. Zoek een plaatje voor 5 voor 7.

0: Nivera en Head Into the City. De zanger uit Middelburg heeft 34.000 euro opgehaald voor het zieke meisje Muk. Via een veiling konden mensen bieden op een privéconcert. Nou, de fanclub en een particulier die boden allebei 17.000 euro. Dus toen dacht Danny van nou, dan krijgen ze toch allebei een concert.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 6:30. De brandweer in Cadzand onderzoekt of ze toch nog iets kunnen doen om de post open te krijgen. Samen met een advocaat bekijken ze de opties. Gisteren kreeg de veiligheidsregio Zeeland van de rechter gelijk dat ze de post Cadzand heeft gesloten wegens personeelstekort. Maar de brandweervrijwilligers willen zich daar toch nog niet bij neerleggen. De politie doet morgenochtend onderzoek naar het ongeluk bij Ter Holen, waarbij 4 mensen omkwamen. De weg N290 is dan enkele uren dicht tussen Ter Holen en Vogelwaarde. Ook fietsers mogen er dan morgenochtend niet langs. Bij het ongeluk in juni kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur uit Aksel om het leven. De verdachte automobilist die ze aanreed zit nog in voorarrest. Vlakbij een woning in Poortvliet heeft brand gewoed in een hoop afval. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg. Het vuur woedde gisteravond aan de Groenewegenweg in Poortvliet. En festival Film by the Sea in Vlissingen zet dit jaar in ook op andere kunstvormen. Zo is er een video-installatie over een gestrande walvis waarbij bezoekers van alle kanten geluid horen. En in een van de bioscoopzalen kun je met een VR-bril op door de natuur lopen. Film by the Sea verwacht ook veel van Passing On, waarbij je met een koptelefoon en een blinddoek op door een onbekende wereld wandelt. Passing On was een grote hit op cultuurfestival Oerol. En het weer, geregeld zon en wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. Een matige oost-noordoostenwind en 21 tot 24 graden gaat het worden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: en Old Town. Straks hoor je natuurlijk een zeer van de dag. Dat gaat over Veres Genoegen, dat is een muziekvereniging waar ze nog één keer een rommelmarkt hebben dit seizoen om geld op te halen om instrumenten te kopen. Maar jij, hè, aan de slag? Kun je met het thema van de plaat al 5 voor 7... en ik weet dat er op sommige plekken nu een soort muziekoverleg bezig is. Oh, wat wil jij? Oh, wat wil jij? En vervolgens komen de appjes bij mij binnen. Zoen voor jou. Dat is het thema van de plaat van 5 voor 7. Komen mooie reacties binnen. Het is namelijk Kiss and Make-up Day. Dus maak het goed met iemand door een zoen te geven. Zoen voor jou. Weet je een plaatje? 0118-499-999.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Alex Warren en Passenger. Ja, zoenen, daar gaat het dus over. Zoen voor jou. Weet je een plaatje, stuur me een appje. 0118-499-999.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Dat is het voor Ruud Sonius van muziekvereniging Veres Genoegen. Ze hopen vandaag namelijk nog één keer te vlammen bij de laatste rommelmarkt van dit seizoen. Ruud, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waren het mooie rommelmarkten tot nu toe?
2: Tot nu toe waren het prachtige rommelmarkten. We hebben geweldig gewerkt en hele mooie resultaten behaald met de rommelmarkt. Met het team wat dat doet.
0: Het gaat natuurlijk vooral om de centen, om het geld dat je ophaalt.
2: Normaal gesproken doen we dat voor het geld, ja. Om de kas van Veres Genoegen een klein beetje sterker te maken.
0: En lukt dat dan?
2: Dat lukt wel, ja, zeker wel. We houden er altijd rekening mee in een begroting en we denken dan, zoveel zou die op moeten brengen. En aan de dag komen we meestal ook wel.
0: Oké, man en paard, tot nu. Hoeveel heb je opgehaald?
2: Tot nu hebben we netto een kleine 7.000 à 8.000 euro opgehaald.
0: Pardon, dat is eigenlijk best wel veel.
2: Ja, zeker wel, want het zijn 8 rommelmarkten en die brengen dat ongeveer netto op.
0: Uiteindelijk het geld, hè, daar willen jullie instrumenten voor kopen. Leg dat eens uit.
2: Nou, je hebt als muziekvereniging heb je dus instrumenten. We hebben ongeveer 50 leden. Dus je hebt 50 instrumenten die leden bespelen. Hmm. Een aantal leden hebben een eigen instrument. Nou ja, dat is fijn, want daar hoeven wij als vereniging eigenlijk niet veel aan te doen, behalve het onderhoud gedeeltelijk betalen van die instrumenten. En dan heeft de gemeente, of de vereniging heeft een groot aantal instrumenten in eigendom.
0: Maar die leen je dan uit, als het ware?
2: Die lenen we uit aan onze leden.
0: Ja, en waarom hoeven ze het dan niet zelf te kopen? Is dat dan te duur of zo?
2: Ja, de instrumenten zijn verschrikkelijk duur. Als je een instrument koopt, bijvoorbeeld, we hebben vorig jaar of 2 jaar geleden, drie jaar geleden al, hebben we bugels gekocht. Ja, die kosten gauw 3500 euro per stuk.
0: Ja, ja. En als je dan even wil uitproberen of het iets voor jou is, dan ga je dat niet kopen. Dan kan je beter bij jullie lenen natuurlijk.
2: Dan kun je natuurlijk het beste gewoon bij ons lenen.
0: Ja. Hey Ruud, kijk eens even naar wat er allemaal nog in het aanbod zit vandaag bij die rommelmarkt. Wat kun je aanbevelen?
2: Nou, we hebben ontzettend veel kleding binnengekregen.
0: Ja.
2: En dat is echt mooie kleding. Er zit kleding bij waar de prijskaartjes nog aan hangen zelfs.
0: Oh.
2: Ja, mensen kopen iets, het past niet. En dan wordt het bij ons binnengebracht eigenlijk.
0: Nou, daar ben jij even goed mee dan.
2: Daar zijn wij goed mee, want het wordt ontzettend goed verkocht.
0: Oké, Ruud.
2: En er zit ook dure kleding bij, echt merkkleding en zo. Wat wij helemaal niet verwachten eigenlijk.
0: Oké, kledingwinkeltje spelen vanavond. Waar is het allemaal te doen?
2: Het is te doen in ons clubgebouw, het Akkoord, ja. In Veren, in de Oude Straat nummer 9. Tijdens de historische markt, die ook in Veren nog steeds draait.
0: Vanaf hoe laat zijn jullie open?
2: Wij zijn open vanaf 10 uur.
0: Oké, vanaf 10 uur. Mensen gaan naar Veren, van de kledingwinkel van Ruud Sonius.
2: kledingwinkel en andere zaken. Okay. Hele mooie spullen hebben we.
0: Ook andere zaken, maar zeker kleding waar de labeltjes nog aan hangen. De prijskaartjes.
2: Ja.
0: Ruud, dankjewel. Mooi verhaal is dat in elk geval. Heel veel succes met het ophalen. Nog één keer dit seizoen geld voor instrumenten. Ruud, je bent de hele dag onze Zeeuw van de Dag.

Wet, wet, wet en sweet surrender. Laat ik eens even kijken om 13 minuten voor 7 bij een paar berichten die ik zo her en der van jou zag. Bijvoorbeeld dat de NS vanaf nu goedkopere treinkaartjes aanbiedt aan mensen die drukkere treinen in de spits mijden. De NS wil treinreizigers aanmoedigen om een rustige trein eerder of later te nemen. Daardoor hebben meer reizigers een zitplaats, schrijft nu.nl. Vooral op dinsdag en donderdagochtend is het in de trein hartstikke druk. De hyperspits hebben ze dan. In een korte tijd van een uur zijn er dan heel veel mensen tegelijk met de trein onderweg. En dat kun je misschien een beetje spreiden door een goedkope treinkaartje aan te bieden, zodat mensen iets eerder of later gaan. Pas op voor nepmails van Ideal. De betaaldienst verandert binnenkort in Wero. En dat is voor criminelen het moment om jou in de val te lokken. In een nepmail die nu rondgaat staat dat Ideal deze week is vervangen door Wero en dat je nog geld te goed hebt of je dan eventjes op dat linkje wilt drukken. Maar daar klopt helemaal niks van. Wero begint pas eind van het jaar. Terugbetalen dat Wero zou doen, helemaal niet waar. Want je moet alleen maar betalen via Wero. Je krijgt nooit geld van ze terug. Dus pas alsjeblieft op, druk niet op dat verdachte linkje in dat mailtje. En om te voorkomen dat voetbalsupporters vuurwerk afsteken in het stadion, moet de toegangscontrole beter. Bijvoorbeeld met slimme camera's, scanpoorten en handscanners. Staat allemaal in een rapport van het auditteam Voetbal in Veiligheid. Een hardnekkig probleem dat ook aangepakt moet worden is gezichtsbedekkende kleding, zoals bivakmutsen, waardoor mensen herkenbaar zijn. Het rapport was in juli al klaar, maar komt nu pas naar buiten omdat de politiek ook nu weer aan de slag is gegaan. En ja, je weet het, hè, net dit weekend was er weer vuurwerk in een stadion. Feyenoord tegen Cambuur, daar ging het eventjes helemaal mis.

0: Laten we Bob en Mo en nog even blijven op deze Kiss and Make-up Day. Maak het goed met een zoen. Dat kun jij doen bijvoorbeeld. En ook door mij een plaatje door te geven. Zoen voor jou. Dat is het thema in elk geval bij de plaat om 6:55. En ik kreeg wel een heel apart berichtje binnen van Jaap. Die liet weten... Oh, wacht even, dit staat helemaal nergens op. Jaap, ik ga zo dadelijk even jouw appje er nog bij pakken. Laat ik horen zo dadelijk. De platen die binnenkwamen, Ramon Alewijnse en Robert Tijn... die kwamen met Elvis Presley, Kiss Me Quick. Mooi liedje. Jan Stuut, dankjewel voor Brian Hyland, Sealed With A Kiss. Leni Bogaert kwam met Paul de Leeuw, Ik Heb Je Lief. Dan naar een berichtje van Evelien Wijnbergen. The Beatles, All My Lovin'. Paula Magielsen kwam met Daryl Hall en John Oates. Kiss On My List. Saatje de Smit en Jaap, die hebben allebei Exile. I Want To Kiss You All Over. Petra Maguta, die herinnert zich een mooi filmpje met jongens die rode lippenstift op hadden. Ze kusten liefdevol en toen hebben zij rode lippenstift gekocht, laat ze weten. En dat komt er allemaal door Mathilde Santing, Appels op het tafelsprei. Peter Koeman heeft herinneringen aan Herman van Veen, Kusje. Flip Reiniersen en Mario Echthuizen komen met Bobby Vinton, Sealed With A Kiss. Dan naar Connie Boudens en Jacqueline Strobos, The Manhattans, Kiss and Say Goodbye. En Jacqueline heeft een keertje jaren terug van een vakantieliefde afscheid moeten nemen. En net op dat moment toen ze dat deden kwam een auto voorbij rijden waarbij dit liedje uit de autoradio kwam. The Manhattans, Kiss and Say Goodbye. Herman de Smit, dankjewel voor Corrie Konings, Zoen van Jou. Dan naar Arnett Kastelein, Right Said Fred, Don't Talk, Just Kiss. Dan dat berichtje van Jaap van Klinken, waar ik het net al over had. Nu kan ik het je wel laten horen.
1: Mwah.
0: Dat bedoel ik. En Komen Gielsen, Marnie Papen, Thomas Schouten, Wim Waleboer, Patrick de Schepper en Ralf Staap. Ralf, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco. Goedemorgen, Zeeland.
0: Ja, zoen voor jou. Welk plaatje heb jij erbij bedacht?
2: Ja, Pop Time Up, Save Your Kisses For Me van Brotherhood of Man.
0: En het is eigenlijk een dag om het goed te maken met iemand. Heb je al iemand op het oog om een zoen te geven?
2: Ja, zeker mijn vrouw. Wie anders?
0: Ja, dat is waar. Die kan je elke dag een zoen geven natuurlijk.
2: Ja, maar ja. Doe ik ook.
0: Ja. Brotherhood of Man and Save Your Kisses For Me. Heb je daar ook nog een herinnering aan, dat liedje?
2: Ja, zeker. Het komt uit mijn zeg maar kindertijd. Dat hebben ze dan overal op de radio gedraaid. Mijn zussen hebben de juiste zenders aan gehad toen. Mijn oudere zussen. En ja... En dat blijft in je hoofd. Ne? En als ik iets hoor, dan popt iets op bij mij.
0: Ja, en dit popte bij jou op bij Zoen voor Jou. Save Your Kisses For Me.
2: En die krijg ik de rest van de week niet meer uit.
0: Nou, dan gaan we er nu maar even instoppen in dat hoofd van jou. The Brotherhood of Man. Ralf Staap, dankjewel. Patrick, Wim, Thomas, Maddie en Cody hadden hetzelfde liedje. The Brotherhood of Man. And Save Your Kisses For Me.

0: A Brotherhood of Man, jaren 70. Winnaar van het Eurovisie Songfestival destijds, laat Maddy nog even weten. Dankjewel, Maddy, voor jouw berichtje over dit liedje nog. The Brotherhood of Man, Save Your Kisses From Me. Dat was de plaat om 6:55 vandaag over de dag waarop je mensen kunt zoenen om iets goed te maken. Of natuurlijk gewoon omdat je het leuk vindt om iemand te zoenen. Straks in Zeeland wordt wakker, dan hebben we het over de 330-300-methode. Was dat nou weer? Maar het heeft wel te maken met bomen bij jou in de buurt. 3 bomen zien vanuit je huis. Zeker 30% van je wijk moet onder de bomen staan. En 300 meter ver naar een park en niet verder. Hoe dat allemaal zit, dat hoor je straks in Zeeland tot wakker. In Middelburg zijn ze namelijk bezig met die methode. 330-300. Alle uitleg straks na het nieuws. Omroep
1: Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
3: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
2: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
4: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd. Hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
2: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
5: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
6: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
7: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
16: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
15: Vodafone.
1: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
0: Goedemorgen op deze dinsdag 25 augustus. Geregeld zon, wolkenvelden, het blijft vrijwel overal droog. Een matige oost-noordoostenwind en het wordt 21 tot 24 graden. In Scandinavië hebben ze een methode voor meer natuur in jouw buurt. 3 bomen vlakbij, 30% bomen in je wijk, een park op hooguit 300 meter. In Middelburg willen ze dat ook. En hoe dat dan precies werkt, dat hoor je straks. En verder in het nieuws vandaag is de brandweerpost in Cadzand. Daar kijken ze of er toch nog verdere juridische stappen mogelijk zijn tegen hun baas, de veiligheidsregio, om de brandweerpost toch weer open te krijgen, ondanks rechtelijke uitspraak. En de politie doet morgen onderzoek op de N290 bij Terholen, waar in juni de schoolklas werd aangereden. De weg is daarom morgen een tijdje dicht. Welkom bij Zeeland wordt wakker.

0: Daryl Hall en John Oates en Kiss on My List. Goedemorgen, Omroep Zeeland. Wat zijn de dingen die jou zowel bezighouden? Die hoor ik dan weer graag via 0118-499-999. Nou, wij gaan jou in elk geval bezighouden met de 330-300-regel. Is bedacht in Scandinavië en daar gaan we vandaag een beetje op inzoomen. Je moet dan vanuit je raam minstens 3 bomen zien. 30% van de wijk moet onder een bladerdak liggen en binnen 300 meter van je huis is een park. Nou, dat is goed voor de gezondheid, tegen de hitte, het absorbeert ook regenbuien en zo. Omroep Zeeland's Ariane Lafort is in dit onderwerp gedoken. De hele dag door doet ze verslag. Ze hoorde bijvoorbeeld dat de gemeente Middelburg ermee bezig wil met die 330-300-regel.
1: Rut Poppe van de fractie van Pro in de Middelburgse gemeenteraad. We staan hier op het Damplein. We zien hier aan de ene kant heel veel geparkeerde auto's. We staan ook met onze rug naar een soort plantsoentje, hè, met het bekende Koningin Emma beeld. Mm-hmm. Dit is volgens jullie nou zo'n typische plek waar het groener zou moeten. Hoe zit dat?
2: Zeker, zeker. Als je kijkt naar die 330-300-regel, waar we het over hebben in het nieuwe coalitieakkoord, dan zeggen we, je hebt zicht op 3 volwassen bomen, 30% bladerdek en 300 meter tot een park. Als je hier kijkt naar bladerdek en dan met name op het stukje Damplein waar alle auto's staan, dan doen we iets niet goed.
1: Hoe zien jullie het voor jullie?
2: Ik zie een heel mooi groen park. Hè? En laten we even de auto's dan wegdenken en laten we goede parkeerplaatsen aan de rand hebben. Maar ik zie een mooi groen park met een aantal kleine weggetjes erdoorheen waar je gewoon heerlijk kan zitten in de schaduw. Want alleen gras, dat werkt ook niet. Als je hier in ieder geval eens begint met al het blik weghalen, dan ben je al een heel end. En je zet daar een paar hele mooie bomen voor in de plek en gras. En bankjes en schaduw, dan volgens mij zou het hier prima moeten kunnen.
1: Zou het een soort Central Park van Middelburg moeten worden?
2: Zo een heel erg mooie gedachte, maar lijkt mij een goed idee. Een iets kleiner Central Park, maar waarom niet? We hebben er allemaal gewoon enorm veel baat bij dat we die regel, dat we die ook navolgen in de gemeente Middelburg. Het zorgt echt voor je betere gezondheid, klimaatadaptatie. Het is gewoon, ik denk dat we gewoon moeten doen.
1: Aan hoeveel plekken denken jullie in Middelburg die aangepakt zouden moeten worden?
2: Dat vind ik een moeilijke vraag, hè? Omdat je op buurtniveau moet gaan kijken van kunnen mensen 300 meter tot het park, haal je dat? Dus ik vind dat er eerst een quickscan zou moeten worden uitgevoerd in heel Middelburg. En dan kijk je, gaan we het wijksbreed pakken of gaan we het buurtbreed? Daar moet je dan echt wel even goed inventarisatie voor maken. En dan moet je op basis van die quickscan gaan kijken van waar missen we dan zaken? En dat we dingen missen, zeker. Maar ik denk dat je daar eerst wel even wat een klein beetje onderzoek voor zou moeten doen.
1: Bij zo'n project, daar hoort toch ook een budget bij. En dat is volgens mij niet mis.
2: Dat zou heel goed kunnen. Ik weet niet wat het budget zou kunnen zijn. Maar de gemeente Middelburg heeft het wel in de omgevingsvisie. Dragen ze het principe ook al uit. Het nieuwe bomenplan, wat in februari is vastgesteld. Ook daarin staat er 330-300. Dus er wordt op voorgesorteerd. En in het bomenplan bijvoorbeeld is ook gewoon budget vrijgemaakt. Voor nieuwe bomen bijvoorbeeld.
1: Maar dan heb je toch wel over miljoenen.
2: Het zou gaan om veel geld. Maar kijk, gezondheid. Die aantal jaren die we dan extra leven en groen en klimaatadaptatie. Stel dan dat je hier een harde bui hebt en er lopen woningen onder. Dan praat je ook over heel veel duizenden euro's. Dus ik denk dat het elkaar wel een beetje in evenwicht houdt als je praat over de lange termijn.
0: Aldus de fractievoorzitter Rut Poppe van de Pro-fractie, voorheen PvdA GroenLinks in de Middelburgse gemeenteraad. Later, dan horen we nog een keertje later vandaag op Omroep Zeeland Radio, TV en internet. Dan in de Middelburgse wijk Douwendalen. Daar zijn ze ondertussen zo'n park aan het inrichten volgens de 330-300-regel. Ga je allemaal horen vandaag op Omroep Zeeland. 13 over 7, dit is Zoë Livaai en Huisje aan de Zee.

0: huisje aan de zee.
1: Zoe Levi op Omroep Zeeland. 14 minuten voor 7:30 is het. Winnen de wolken of juist de zon vandaag? Of krijgen we een beetje van beide? Mario Echthuis, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Remco. Nou, ik denk toch wel beide. Want zojuist werd een prachtige roze zonsopgang gezien met sluierbewolking. En deze hoge uit kristallen bestaande wolken trekken vanuit het zuiden de provincie binnen. In Westdorpen koelde het nog net onder de 11 graden af. En we zien vandaag regelmatig de zon, maar er schuiven dus ook regelmatig van die hogere wolkenvelden langs. De bewolking blijft wel dun genoeg om de zon door te kunnen laten. Dus dat is wel weer een meevaller. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 21 tot 24 graden. En de wind blijft nog wel even in de noordoosthoek en is matig. Kracht 3 tot 4 bedoel ik op de schaal van Beaufort. Morgen draait de wind naar zuid en wordt iets warmere lucht aangevoerd. De bewolking kan er wel wat dikker zijn. En een enkel lokaal buitje sluit ik niet uit. Boven Zeeuws-Vlaanderen denk ik dan vooral. En de temperatuur gaat woensdag lokaal na een zomerse 25 graden. Donderdag komt er nog een schepje bovenop. Dan mogelijk 27 graden. Echter wordt dan de atmosfeer onstabiel en vallen er ook enkele regen- en onweersbuien. Dus vooral donderdag. Vrijdag is de mooie weerperiode echt over met meer buien. En hooguit 21 graden bij een naar zuidwest draaiende wind.
1: Daar gaan we het allemaal mee doen. Hey, dankjewel Mario Echthuis. Een fijne dag, hè?
2: Joe, fijne dag.
1: Anfrantij is het nu met laagwater in Vlissingen om 7:55. Dat is er dus al bijna. Hoogwater 14:02. En de watertemperatuur 21 à 22 graden.

0: George Harrison, I got my mind set on you. Al heel wat mensen hebben ondertussen naar de jurk van mevrouw Stemband en de pyjama van meneer Cactus gekeken in Wemeldingen. Bij de drogist kun je die bekijken. Nou, vandaag verhuizen die allebei naar Goes, zodat je hem daar nog even kunt zien voordat hij wordt geveild. Wat zijn dan de reacties tot nu toe? Nou, dat hoor je straks even na 19:30 hier op Omroep Zeeland. Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone, gemiddeld rond hun 10e, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De helft van de kinderen ziet wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden, maar ze vertellen dat niet aan de ouders omdat ze zich schamen of bang zijn dat pa of ma boos wordt. De staatssecretaris wil daarom opnieuw aandacht voor dat onderwerp, hoewel ze ook weet dat die online wereld kansen biedt.
1: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien. Nou, we vinden dat de platforms daar natuurlijk verantwoordelijk voor zijn, maar we zien ook dat de ouders handvaten nodig hebben om met hun kinderen in gesprek te gaan.
0: Ja, de voor's en de tegens van de smartphone. Nou, er begint een campagne waarin ouders samen met hun kinderen een afsprakenkaart kunnen invullen over hoe ze omgaan met die smartphone. Op spinazie en citrusvruchten zitten gemiddeld het hoogst aantal pesticidenresten, blijkt uit de nieuwe pesticide-eetwijzer. Dat is een ranglijst die elk jaar wordt opgesteld op basis van testresultaten door de Voedsel- en Warenautoriteit. De gemiddelde besmetting met pesticiden blijft nagenoeg gelijk, maar het terugdringen daarvan gaat lastig. Terwijl er wel mogelijkheden zijn, zegt deze onderzoeker bij RTL Nieuws.
2: Er wordt tegenwoordig vaak gewerkt met UV-licht of met infraroodstralen. Je kunt van alles doen. Alleen, ja, er zit altijd een prijskaartje aan, of het is nieuw, of mensen, boeren zijn er onwennig mee, dus het gaat allemaal veel te langzaam.
0: Het kabinet werkt ondertussen aan een convenant dat zou moeten leiden tot het verminderen van het gebruik van pesticiden. Maar ja, dat wordt tot nu toe door geen enkele maatschappelijke organisatie gesteund. En in Den Bosch hebben inwoners gisteravond van zich laten horen over de asielopvang in Engelen. De gemeente wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen. De plannen leiden al maanden tot onrust in dat dorp Engelen. Een paar keer moesten er mee eraan te pas komen. In de raadzaal ging het er rustig aan toe.
3: Ik heb ook recht om mij veilig te voelen in mijn eigen dorp.
4: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
5: Geef ons alstublieft ons dorp terug. Geef ons alstublieft onze veiligheid terug.
0: 31 inwoners konden inspreken bij de gemeente Den Bosch over de situatie in Engelen.
6: Dit is Omroep Zeeland.

Ze haalt inspiratie uit de muziek van Taylor Swift, Miley Cyrus. Dat hoor je ook wel een beetje, maar giet er haar eigen sausje over. Stella Lefty is bezig om onze Nederland, onze harten te veroveren. En dat doet ze met dit liedje, Boston. Tot aan het nieuws van 7:30, Lost Frequencies.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Omroep Zeeland. Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland, kom dichtbij.

0: Betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. De brandweer in Cadzand onderzoekt samen met een advocaat of er toch nog iets kan om de post weer open te krijgen. Gisteren kreeg de veiligheidsregio Zeeland van de rechter gelijk dat die post Cadzand is gesloten wegens personeelstekort. Maar brandweervrijwilligers zijn het daar niet mee eens. Diep teleurgesteld lieten ze weten. En ze bekijken dus toch nog of er opties zijn om verder te procederen. De politie doet morgenochtend onderzoek naar het ongeluk bij Ter Holen, waarbij 4 mensen omkwamen. De weg N290 is dan enkele uren dicht tussen Ter Holen en Vogelwaarde. Ook fietsers mogen er morgenochtend niet langs. Bij het ongeluk in juni kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur uit Aksel om het leven. De verdachte automobilist die ze aanreed zit nog steeds vast in voorarrest. Vlakbij een woning in Poortvliet heeft brand gewoed in een hoop afval. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg. Dat vuur woedde gisteravond aan de Groenewegenweg. Festival Film by the Sea in Vlissingen zet dit jaar ook in op andere vormen van kunst. Zo is er een video-installatie over een gestrande walvis, waarbij bezoekers van alle kanten geluid horen. En Film by the Sea verwacht vooral veel van Passing On, waarbij je met een koptelefoon en een blinddoek op door een onbekende wereld wandelt. Passing On was een grote hit op het cultuurfestival Oerol. Film by the Sea in Vlissingen begint volgende maand. En de 3 Walgense gemeenten komen met lessen voor mensen die hun tuin groener willen maken, maar niet weten hoe ze moeten beginnen. In september zijn er workshops onder leiding van een tuinontwerper. Ze helpt met het maken van een plan voor je eigen tuin. Er kunnen maximaal 30 mensen meedoen met die lessen. En dan het weer nog in Zeeland. Geregeld zon en wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. Een matige oost-noordoostenwind en het wordt 21 tot 24 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Situatie op de weg volgens de ANWB. Files op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 4 kilometer, dat is 6 minuten. En de A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen Rukven en Breda-West. 8 kilometer, dat is 11 minuten vertraging.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Keen en Bend and Break. De zomeravondconcerten op het Abdijplein zijn begonnen. Een week lang elke avond gratis muziek daar. Mooie artiesten. Begon allemaal met Jet Rebel. Nou, daar waren we bij. Straks het verslag op Omroep Zeeland. Eerst eens eventjes naar die oude kleding uit de Grote Meneer Cactus Show. Sinds week of twee kun je die zien in Wemeldingen bij de drogist op van die etalagepoppen. Ja, die jurk van mevrouw Stemband en de pyjama van meneer Cactus trekken veel bekijks. En vandaag, straks om 9:00, dan halen ze het op in Wemeldingen en dan wordt het naar Goes gebracht. Zodat je daar de komende weken nog kunt kijken naar die kleren uit misschien wel jouw favoriete tv-show van toen. En dat is allemaal de opmaat naar een veiling van de rommelroute Wemeldingen. Albert-Jan den Boer, goedemorgen.
1: Een goedemorgen.
0: Ja, die kleren die trekken echt wel een hoop mensen naar Wemeldingen, dacht ik, hè?
1: Ja, het is de afgelopen twee weken is het redelijk druk geweest voor de drogist.
0: Ja, wat voor verhalen hoor je daar?
1: Iemand heeft zelfs een videootje opgenomen voor YouTube. Er komen mensen uit Rotterdam waren er geweest om speciaal te kijken ernaar. Mensen hier ook uit het dorp en uit de omgeving komen er kijken. Dus het is echt een stuk drukker voor de etalage geweest.
0: Maar ontstaan er dan ook echt gesprekken? Weet jij dat?
1: Ik weet van één iemand. Ik heb even met de drogist gesproken. En was inderdaad één iemand die was nog naar binnen gegaan en gevraagd of ze wel echt waren. En hier in het dorp sowieso, ja, wij kennen mevrouw Stemband, hè, omdat hij hier op het dorp woont.
0: Ja.
1: Dus dan ontstaan wel die gesprekken daarover. En ook mensen die het als idool van vroeger hebben, een tv-programma met herinneringen, komen dan boven.
0: Ja, ja. Toch wel, hè? Ja, mevrouw Stemband woont in Wemeldingen inderdaad. Annemieke Hoogendijk, die ooit mevrouw Stemband speelde, heeft nu een B&B in Wemeldingen al een tijdje. Die kleding die heeft zij gedoneerd aan jullie voor de rommelroute. Voordat we daar even over verder gaan, de kleren die verhuizen straks van Wemeldingen naar Goes. Wat gaat er daar dan mee gebeuren?
1: Ja, in Goes gaan ze weer oppoppen in de etalage van Ter de Zon aan de Lange Kerkstraat. Daar heeft Ter de Zon een tweedehands kledingwinkel. En daar komen dan de poppen te zien, omdat Ter de Zon ook een van de goede doelen is waar de opbrengst van deze kleding naartoe gaat.
0: En dan hoop je op nog veel meer verhalen van mensen die herinneringen hebben aan Stemband en Cactus.
1: Zeker. En in Goes is natuurlijk midden in het winkelcentrum. Dus ja, dan gaan mensen ook wel kijken van, hey, wat staat daar nou in een etalage?
0: Ja, lijkt me wel inderdaad. Ik zei het al, het is de opmaat naar uiteindelijk een veiling. Want wat gaat er gebeuren met deze kleding dan bijvoorbeeld?
1: Nou, mensen kunnen bieden via Marktplaats op deze kleding. En op de 5e september, op zaterdag 5 september, staan ze op het Molenplein in Wemeldingen. En daar kunnen mensen ook nog verder bieden. En het hoogste bod, die is de winnaar van de kleding.
0: Ja, en hoeveel moet het opleveren dan?
1: Ja, zoveel mogelijk. Het is voor vier hele goede doelen. Dus we hopen op een mooi bedrag.
0: Wordt er al geboden of wachten mensen nog een beetje tot het einde, omdat ze zich niet in de kaart willen laten kijken?
1: Ja, ik denk dat dat laatste het geval is. Er is een bieding op, hè, van beide, dus er is een startje. Maar we zien dat er heel veel op gekeken wordt op Marktplaats. Meer dan 500 views hebben we inmiddels al. Dus ik denk dat heel veel mensen op het laatste moment dan gaan bieden en dan tegen elkaar op gaan bieden.
0: En uiteindelijk, de veiling is dus op 5 september. Dat is niet komende zaterdag, maar volgende week zaterdag in Wemeldingen. Jij noemt het Modeplein. Ja, dat is geen bestaand plein natuurlijk. Dat is voor de gelegenheid dan eventjes. Welk plein is het wel? Hoe heet het in het echt?
1: Het heet het Koningin Maxima Hof.
0: Juist, daar moet je zijn. Op 5 september om 3:00 middags, dan is die veiling van de kleding van mevrouw Stemband en meneer Cactus vanaf vandaag dus te zien in Goes bij Terre des Hommes. Albert-Jan den Boer, dankjewel.

0: Jam Action, Andy Grammer en A Thing I Love. Om dit minuten over 7:30, melding van de ANWB over de A58. Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Rukven en Breda-West, 9 kilometer files, een kwartier vertraging.
1: Als het goed fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
2: Je bent groter dan je denkt.
3: Ja, lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego!

0: Karol G en Siantes to Hubiera op Omroep Zeeland. Het is nu 13 minuten voor 8. Laat ik eens even kijken naar een paar berichten die ik voor jou zag. Dan zie ik bijvoorbeeld dat het KNMI gaat waarschuwen in hun app vanaf komende week voor lokale zware onweersbuien. Als zo'n zware bui binnen een kwartier op jouw plek wordt verwacht, dan krijg je een melding. Gaat niet om alle buien, alleen zware onweersbuien die overlast kunnen geven. Tot nu toe waarschuwde het KNMI per provincie, maar onweersbuien zitten vaak in kleiner gebied. Dus dat is nu wat er gaat veranderen vanaf komende week in hun app. Later komt het KNMI met nog veel meer plaatselijke waarschuwingen. Verhaal in het AD. Zij zien een opvallende trend. Gemeenten die zelf asielzoekerscentra runnen. Dat is goedkoper en je kunt inwoners van de gemeente er beter bij betrekken, is het idee toch in elk geval. Er zijn nu 16 van die gemeentelijke AZC's, bijvoorbeeld in Os of dichter bij Zeeland. Woensdrecht, het COA die normaal opvang regelt, die betaalt die plaatselijke opvang en ze blijven uiteindelijk ook wel verantwoordelijk. Maar als gemeente het regelen, dan is er ruimte voor meer eigen voorwaarden. Dus dan gaat het misschien ook allemaal wat soepeler. Dat is toch in elk geval het idee. En dan, in Middelburg zijn de abdijzomeravonden begonnen. Een week lang gratis concerten op het Abdijplein. Vorig jaar voor het eerst, nu dus weer. En Jet Rebel opende die reeks. Omroep Zeeland's Katie van Essen, die was er gisteravond.
1: We staan inmiddels op een best wel afgeladen Abdijplein. En hoe komt dat? Waarom is het hier zo ontzettend druk?
2: Ja, omdat de abdijzomeravonden weer zijn begonnen.
1: En wat houdt dat allemaal in?
2: Nou, we hebben vanuit de spot, poppodium, hebben we het Abdijplein een week lang gevuld met live muziek. En dat is gratis toegankelijk. Vandaag is de eerste dag en hebben we optredens van Boas en Jet Rebel. En ja, schijnbaar hebben de mensen ervan gehoord, want het staat inderdaad al goed vol.
1: En het poppodium, het is nu al aardig druk. Hoe goed is dat bezocht vorig jaar?
2: We hebben afgelopen jaar, voor het eerste keer, hebben we dat eigenlijk vanuit de spot volledig georganiseerd. Toen hadden we rond de 17.000 bezoekers over de hele week. Maar als ik zo nu het plein zie, dan hoop ik dat we dat gaan evenaren deze week.
1: Je zit hier lekker met een biertje naar muziek te luisteren.
3: Ja, heerlijk. Lekker in de open lucht en onder mooie bomen. Dus helemaal geweldig.
1: Wat maakt het zo leuk hier om dit zo mee te maken?
3: Ja, ik denk toch dat vrij toegankelijk. En elke avond andere artiesten. Dat maakt ook interessant.
4: Ja, wij komen eigenlijk voor de Jet Rebel. Wel, ja.
1: Ja. En ga je meer avonden?
4: Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Dit is de enige avond dat ik echt hoorde. En ik dacht, ja, ik ben wel Jet Rebel fan. Dus ik kom daarvoor wel sowieso langs.
1: Hoe is de sfeer tot nu toe?
4: Ja, heel gezellig. Ja, gewoon veel Middelburgers. Het is gewoon gratis. Het trekken wel leuke mensen aan. Dus ja. Ja.
1: Het is de tweede editie. Vind je dat ze dit vaker mogen doen?
4: Ja, zeker. Ja, ik vind sowieso dat Middelburg gewoon echt meer dingen mag doen. Meer activiteiten. Ja, dus ja. En die open zijn voor iedereen. Dus dat vind ik heel fijn.
1: Ik sta nu in een soort woonkamer midden op het Abdijplein. En dat hoort bij jullie, bij het museum, toch?
5: Ja, dat klopt. Hoort inderdaad bij het Zeeuws Museum. Dit is onze Kate.
1: En wat wordt hier gedaan?
5: Tijdens de zomeravonden kan je hier langskomen en eigenlijk een aantal verschillende korte stukjes muziek ervaren. Die gemaakt zijn door Marcus. En je kan er gewoon lekker zitten met je drankje en genieten.
1: Hoe is het om als een museum hier te staan op best wel toch wel een soort festivalachtig iets. Dat is best wel een bijzondere combinatie.
5: Ja, klopt. Maar het is eigenlijk heel fijn. Want het Zeeuws Museum zit natuurlijk aan het Abdijplein. Is een plek waar wij ook aan verbonden zijn. En ik denk dat wij als Zeeuws Museum ook graag juist die verbinding met niet het klassieke museum soort kunst willen. En dat wij dat ook doen. Dus juist die samenwerkingen zijn super belangrijk. Dat je toch met elkaar kunst aan het maken en ervaren bent.
0: Jet Rebel. Zijn concert op het Abdijplein in Middelburg. Gratis muziek. Rest van de week nog. Elke avond tot en met zondag. Zondag is er ook weer die traditionele picknick met dan muziek van de Feel Good Band Wannabes. Dit zijn Suzanne en Freek op Omroep Zeeland. 8 voor 8, goedemorgen en welkom.

Suzanne, Freek en halverwege. Straks in Zeeland wordt wakker. Even bellen met de mensen van het filmfestival Film by the Sea. Want ze gaan er ook andere kunstvormen laten zien. Maar waarom eigenlijk? We moeten wel een VR-bril voor opzetten. Uitleg krijg je straks. Tot aan het nieuws, Bruce Springsteen. Dit is I'm on Fire.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
2: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Omroep Zeeland.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
12: Omroep Zeeland.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
14: Ja, er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
13: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat, en dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
15: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
13: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
16: Lieselot, dankjewel. Omroep Zeeland met de melding van de ANWB over de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebrord en Breda-West 8 kilometer, dat is 11 minuten.
4: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
17: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
18: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
19: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
20: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
21: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
22: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
23: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
16: Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Het is nu 8:05.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
16: Omroep Zeeland. Met geregeld zon vandaag, wolkenvelden ook. Het blijft vrijwel overal droog. 21 tot 24 graden gaat het worden. Bij Film by the Sea denk je natuurlijk aan film, maar dit keer is er ook andere kunst. Virtual reality. Straks maar eens eventjes vragen waarom ze dat gaan doen. En verder in het nieuws. De brandweer in Katzand bekijkt samen met een jurist of ze toch nog een poging doen om de kazerne weer open te krijgen. De politie doet morgen onderzoek op de N290 bij Ter Holen, waar in juni de schoolklas werd aangereden. De weg is daarom morgenochtend een tijdje dicht. En Terneuzen maakt zich klaar voor Brute Beach. Dat is een nieuw festival voor jongeren. Hoor je straks over in Zeeland wordt wakker.

0: Patricia McNeilan, ain't that just the way? Ja, je kunt eigenlijk wel stellen dat het festivalseizoen in Zeeland hartstikke bezig is op dit moment. Met natuurlijk de zomeravondconcerten bijvoorbeeld in Middelburg. Komend weekend dat brute beach in Terneuzen. En ook al richting Film by the Sea op 11 september begint dat. In Vlissingen, de kern daar, blijft natuurlijk films. Maar dit jaar is er ook opvallend veel andere kunst bij Film by the Sea. Video-installaties, projecten waarbij je bijvoorbeeld met een VR-bril op door de natuur loopt. Maar eens even checken bij festivaldirecteur Jan Doensen. Jan, goedemorgen.
1: Dag Remco, goedemorgen.
0: Is film niet genoeg?
1: Nou ja, ja. Het is altijd leuk om eens wat anders te proberen. En in het verleden hebben we het ook wel geprobeerd. En is het soms ook wel een beetje gelukt. Maar het zijn natuurlijk, het is niet de hoofdmoot. Het is niet. Wij zijn natuurlijk het festival van de boekverfilmingen. En randprogramma's gaan meestal over film en literatuur bij ons. Maar ja, er zijn zoveel prachtige en bijzondere immersieve programma's, zoals dat heet, met onder andere virtual reality. Maar die zijn erg duur. En het komt, zeg maar, qua regelen van het geld bij ons toch altijd, ja, weet je, op de tweede plaats.
0: Ja, ja. Maar nu kon het dus wel. Nu is er voldoende geld om dat soort dingen. Oké. Laten we eens even kijken wat er gebeurt. Want je zegt immersive. Dat wil eigenlijk zeggen dat je helemaal ondergedompeld wordt. Hoe dan bijvoorbeeld? Ja. Pik er één ding uit waarvan jij denkt van dat moet je vooral zien.
1: Nou ja, het is meer, dat moet je vooral horen. Want het meest bijzondere programma, denk ik, dat we überhaupt hebben dit jaar bij Film by the Sea, dat heet Passing On. Dat is een immersieve wandeling eigenlijk op het strand. Dat doen we vlak voorbij het Nollenstrand. Verzamelen bij fietsenstalling Zwaansdijk. Zwaansdijkseweg, dat is hem. De Vlissingers weten precies waar het is, bij het Nollenbos. Ja, een waanzinnige ervaring waarbij je met koptelefoons op eigenlijk over het strand loopt. En ja, weet je, het klinkt een klein beetje morbide, maar je maakt eigenlijk een wandeling in het grensgebied tussen leven en dood. Ja, ja. En ik heb het meegemaakt op Oerol, op Terschelling. Ik was echt blown away. Ik vond het zo bijzonder. Dus ik heb met die theatermaker Bart van de Woestijnen contact gezocht en gezegd van, ik vind het eigenlijk een film waarbij je de beelden in je hoofd maakt.
0: Oké, dus komt het naar Film by the Sea. Maar tegelijkertijd, en dat bedoel ik niet vervelend, leidt het niet af van de hoofdmoot? Want dat is toch uiteindelijk de films die draaien bij Film by the Sea?
1: Nou, kijk, weet je Remco, voor Passing On zijn in totaal maar 312 tickets beschikbaar voor alle voorstellingen die we hebben. Dus ja, je moet er op tijd bij zijn. En in die bioscoop hebben we natuurlijk duizenden stoelen beschikbaar bij die filmvertoningen. Dus dit zijn echt, het kannibaliseert wat mij betreft absoluut niet op de films.
0: Nou ja, aan de andere kant is ook leuk dat je wat nieuws uitprobeert natuurlijk.
1: Ja, en we gaan ook met virtual reality gewoon de bioscoop in. We hebben een programma dat heet New Reality on Tour. En dat is een zaalprogramma met VR. Dus wij hebben doorheen het hele festival slots daarvoor geboekt. Dan kun je met maximaal 30 mensen gewoon in de bioscoopzaal met een VR-bril op het eens even meemaken. Ja. Want in het verleden, wat we in het verleden deden, daar moest je ook echt voor naar een andere locatie. En dat was ook wel lastig, dat mensen dachten, ja, ik zit lekker in de bioscoop en daar gebeurt het allemaal. Maar nu brengen wij een VR-programma naar de bioscoop.
0: En dat gebeurt dus in Vlissingen bij Film by the Sea. Verschillende virtual reality onderdelen hebben jullie tijdens dat festival. Zeker ook dat Passing On, dat is wel de hit van Oerol, nu dus ook in Vlissingen te zien. Jan Doensen, succes in elk geval bij de uitbreiding van dat festival. Kijken waar dat naartoe leidt. Filmfestival Film by the Sea begint in elk geval op 11 september.

0: Jimmy Nail en Ain't No Doubt. Winnen de wolken vandaag of toch de zon, Mario Echthuizen?
1: Ja, goedemorgen, Remco. Nou, ik denk toch wel beide. Want zojuist werd een prachtige roze zonsopgang gezien met sluibewolking. En deze hoge uit kristallen bestaande wolken trekken vanuit het zuiden de provincie binnen. In Westdorpen koelde het nog net onder de 11 graden af. En we zien vandaag regelmatig de zon, maar er schuiven dus ook regelmatig van die hogere wolkenvelden langs. De bewolking blijft wel dun genoeg om de zon door te kunnen laten. Dus dat is wel weer een meevaller. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 21 tot 24 graden. En de wind blijft nog wel even in de noordoosthoek en is matig. Kracht 3 op 4, tot 4 bedoel ik op de schaal van Beaufort. Morgen draait de wind aan zuid en wordt iets warmere lucht aangevoerd. De bewolking kan er wel wat dikker zijn. En een enkel lokaal buitje sluit ik niet uit. Boven Zeeuws-Vlaanderen denk ik dan vooral. En de temperatuur gaat woensdag lokaal na een zomerse 25 graden. Donderdag komt er nog een schepje bovenop. Dan mogelijk 27 graden. Echter wordt dan de atmosfeer onstabiel en vallen er ook enkele regen- en onweersbuien. Dus vooral donderdag. Vrijdag is de mooie weerperiode echt over met meer buien. En hooguit 21 graden bij een naar zuidwest draaiende wind.
0: Mario Echthuizen, dankjewel. Opkomend tij met volgend hoogwater in Vlissingen om 14:30. Laagwater vanavond om 7:58. En als je vandaag toch nog die duik gaat nemen, de Zeeuwse wateren 21 tot 22 graden warm op dit moment. In de verkeersinformatie ANWB-meldingen over de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk en Dordrecht Centrum 9 minuten vertraging komt door een ongeluk. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Rukven en Breda-West 9 minuten.

0: Harry Styles en As It Was. Kinderen krijgen steeds jongere smartphone. Gemiddeld rond een tiende blijkt allemaal uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De helft van de kinderen ziet ook wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Maar ze vertellen dat niet aan hun ouders omdat ze zich schamen of bang zijn dat pa of ma boos wordt. De staatssecretaris wil daar opnieuw aandacht voor. Maar zegt ze ook, ja, die online wereld biedt natuurlijk ook kansen.
1: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn. En dat ze ook schadelijke content zien. We vinden dat de platforms daar natuurlijk verantwoordelijk voor zijn. Maar we zien ook dat de ouders handvaten nodig hebben om met hun kinderen in gesprek te gaan.
0: En daarom begint er een campagne waarin ouders samen met hun kinderen een afsprakenkaart kunnen invullen hoe ze omgaan met de telefoon. En nog een campagne begint waarin duidelijk wordt gemaakt welke impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben er last van. In de campagnevideo lezen ouders van raadsleden haatberichten voor.
2: Maar ik dacht, misschien is het wel goed om je eens wat te laten lezen wat mensen over mij schrijven.
3: Goed stuk vuil, jeetje mina.
4: Pleeg zelfmoord alstublieft.
5: Moet publiekelijk opgehangen worden.
0: Ook de moeder van raadslid Juliette Broersje komt voor in die video. Ze vond het intens om dat met haar moeder te bespreken.
6: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
0: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. En op spinazie en citrusvruchten zitten gemiddeld het hoogst aantal pesticidenresten. Blijkt uit de nieuwe pesticide-eetwijzer. En die ranglijst wordt elk jaar opgesteld aan de hand van resultaten van de Voedsel- en Warenautoriteit. De gemiddelde besmetting met pesticiden blijft bijna gelijk, maar het terugdringen is lastig, terwijl er wel mogelijkheden zijn, zegt deze onderzoeker bij RTL Nieuws.
7: Er wordt tegenwoordig vaak gewerkt met UV-licht of met infraroodstralen. Je kunt van alles doen. Alleen, er zit altijd een prijskaartje aan, of het is nieuw, of mensen, boeren zijn er onwennig mee, dus het gaat allemaal veel te langzaam.
0: En het kabinet werkt ondertussen aan een convenant dat er toe moet leiden dat er minder gebruik wordt gemaakt van pesticiden. Omroep Zeeland, het is 6 minuten voor 8:30.

0: Eric Clapton en I Shot the Sheriff.
1: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Vooruitblik naar Brutte Beats. Zo dadelijk in Zeeland tot wakker. Nu eerst Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Festival Film by the Sea in Vlissingen zet dit jaar ook in op andere kunstvormen. Zo is er een video-installatie over een gestrande walvis waarbij je van alle kanten geluid hoort. En in een van de bioscoopzalen kun je met een VR-bril op door de natuur lopen. Festivaldirecteur Jan Doensen.
6: Het is altijd leuk om eens wat anders te proberen. En in het verleden hebben we het ook wel geprobeerd. En is het soms ook wel een beetje gelukt. Maar het zijn natuurlijk, het is niet de hoofdmoot.
0: Want die hoofdmoot blijft volgens Doensen wel de films. Het festival begint op 11 september. De brandweer in Cadzand onderzoekt samen met een advocaat of er toch nog iets kan om hun post weer open te krijgen. Gisteren kreeg de veiligheidsregio Zeeland van de rechter gelijk dat de post Cadzand is gesloten wegens personeelstekort. Brandweervrijwilligers zijn daar diep teleurgesteld over en bekijken toch of er nog opties zijn om verder te procederen. De drie Walgense gemeenten komen met lessen voor mensen die hun tuin groener willen maken, maar niet weten hoe ze moeten beginnen. In september zijn er workshops onder leiding van een tuinontwerper. Ze helpt met het maken van een plan voor je eigen tuin en er kunnen maximaal 30 mensen meedoen. Bij Kampeland komt een beweegroute. Langs de fiets- en wandelroute komen verschillende plekken waar je oefeningen kunt doen in het Spuibos, de haven en de ligweide. De gemeente Noord-Beveland betaalt de beweegroute met compensatiegeld voor de aanleg van een stroomkabel voor windenergie. En het weer in Zeeland, geregeld zon en wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. Met een matige oost-noordoostenwind wordt het 21 tot 24 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Op de weg, de ANWB meldt A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk en de Drechttunnel, 20 minuten vertraging, komt door een ongeluk. De A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebord en Breda-West, houd daar rekening met 5 minuten vertraging.
7: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt...

0: Ilse de Lange en Get It Right. Wat houdt jou bezig op dinsdagochtend? Ik hoor je graag weer. Neem mij mee in jouw leven. 4018-499-999. En ik kreeg al een appje net over een bijzonder huwelijk dat straks gesloten wordt. Ga ik er zo dan nog maar even over hebben. Maar eerst naar Terneuzen, want ja, je kent het stadhuis van Terneuzen natuurlijk wel in die brutalistische stijl, maar hoekig en blokkerig en zo. En het lijkt alsof steeds meer mensen houden van dat brutalisme. Er wordt in elk geval van alles georganiseerd met de naam Brut of Brute. Met komende zaterdag Brute Beats. Dat is een urban festival voor jongeren met hip-hop, graffiti en dat soort dingen. Marjolein Poelvliet van Kunst, Educatie, Toonbeeld. Goedemorgen, Marjolein.
1: Goedemorgen.
0: Met Brut en Brute kun je eigenlijk wel alle kanten uit natuurlijk ook.
1: Ja, je kunt er heel veel mee doen. Het allitereert vaak ook wel lekker. En dat helpt ook voor allerlei evenementen. Dus het is een goede titel eigenlijk. Ja.
0: En Brute Beats, wat is dat dan?
1: Brute Beats is de naam van het Urban Festival wat wij aanstaande zaterdag organiseren. Geen idee de hoeveelste editie, in ieder geval de eerste. Maar we gaan zien of het landt en of we daar iets meer van kunnen maken.
0: En dan bedoel je natuurlijk vooral jongeren die dan komen om wat te gaan doen?
1: Ja, we richten ons echt op jongeren inderdaad. Dus het is moeilijk altijd om daar een leeftijd op te plakken. Maar zeg zo 10 tot 24. Mm-hmm. Iemand van 26 met heel veel zin is uiteraard ook van harte welkom.
0: Gelukkig.
1: Wat gaan ze doen? Ja, we hebben we hebben gezocht naar een inrichting van zo'n festival waarvan wij hopen dat die jongeren zich daar thuis voelen. Waar ze eigenlijk wel gewoon lekker kunnen zijn en kunnen hangen, maar ook wat kunnen doen en wat kunnen zien. We hebben het op een aantal pijlers eigenlijk ingericht. Er zijn rap showcases met Donson. Er is een hip-hop afjam, dat is een dance battle. Waarbij ook wat prijzen geldt en een jury en een host en een DJ waar een hele wereld achter zit. Er zijn graffiti workshops. Dus er is een urban print lab waar je zelf je t-shirts of je tassen kunt bedrukken met zeefdrukramen. Dus er is een beetje van alles.
0: Ja, want dat urban, dat slaat natuurlijk op jongeren, maar ook op stad urban, geloof ik.
1: Ja. Klopt, ik vergeet inderdaad nog workshops van de Beatyard in het stadhuis, nu je stad zegt. Dat is dan beats maken en een beetje produceren en allerlei samples en sounds. Dus dat heeft allemaal wel samenhang. Maar het is inderdaad, urban is een beetje alles met een beetje een ruw randje en wat zich op straat afspeelt en wat eigenlijk niet per se heel gepolijst of georganiseerd is. Eigenlijk maak je van heel weinig maak je toch samen iets. Zo is vroeger ook de hiphop ontstaan natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: en dat past natuurlijk ook alweer een beetje bij dat imago van dat brutalistische stadhuis. En dan zijn we weer terug bij de aanleiding van dat alles natuurlijk, het brutalisme.
1: Ja, nou ja, ik hoorde jou in je aankondiging zeggen, hè, van steeds meer mensen zijn er lekker van te gaan houden. Ik denk dat ze in Terneuzen dat ook heel slim aangepakt hebben en dat ze er gewoon... Ja, zoveel positieve aandacht aan geschonken hebben dat mensen toch zijn gaan zien van hey, het is misschien toch wel iets bijzonders. En dat je het niet per se mooi moet vinden om er toch iets anders positiefs van te vinden.
0: Ja.
1: En voor ons is het inderdaad een schitterende backdrop, om het zo maar te zeggen. We hebben het ook in het logo verwerkt. Het stadhuis, de contouren. Dus je kunt er eigenlijk toch verrassend veel mee doen. Ja.
0: Marjolein Poelvliet, dankjewel. Komende zaterdag is het dan dat Brute Beats. Als je aangesproken voelt, als je een jongere bent van tot 24, maar 26 mag ook en 28 misschien ook nog wel. Ga dan vooral even naar de website van Toonbeeld. Kijk bij dat Brute Beats, want er is van alles te doen. Mooie dingen toch in elk geval. Marjolein Poelvliet, dankjewel. Brute Beats, dat is komende zaterdag.

Johnson, dat is dus die rapper die komende zaterdag bij de Brutal Beats in Terneuzen die workshop geeft. Nou, op de website van Toonbeeld kun je veel meer vinden over wat er te doen is bij dat Brutal Beats, dat Urban Festival in Terneuzen komende zaterdag. Berlin is hier en Take My Breath Away.

0: was een liefdesliedje van Ed Sheeran en Perfect. En dat komt ook wel heel goed uit bij het appje dat ik kreeg van Ronald en Diana Krijger. Remco, pak de Oostenrijkse muziek maar vast. Want onze dochter Romy trouwt vandaag op de 25e... in de 25e week van haar zwangerschap. En ook nog een keertje in speciale kleding. Romy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gebeurt er allemaal vandaag?
1: Ja, een hele hoop. Trouwen in Oostenrijkse kledingdracht. Inderdaad, 25 weken zwanger op de 25e. Een hele hoop.
0: Ja, je trouwt vandaag dus. Waar doe je dat? Waar ben je op dit moment?
1: Op de boerderij in Heinkzand.
0: Dat is de gemeente Borselen dan, hè? Dan, denk ik.
1: Ja, gemeente Borselen inderdaad, klopt.
0: En hoe zit dat met die kleding die je aan hebt vandaag? Oostenrijkse klederdracht.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Mijn partner is Oostenrijker en we doen het in twee delen. En vandaag is de deel Oostenrijk aan de beurt. Dus het is lederhoses en dirndls.
0: Hoe zie jij eruit dan op dit moment? Beschrijf jezelf eens.
1: Joh, dat is een lastige vraag, maar een paars-rode combinatie met een jurk en een soort schort ervoor. Met een blouseje.
0: Wauw. Wat leuk. En wat vindt Stefan daarvan? Want hij komt uit Oostenrijk.
1: Ja, hij vindt het geweldig. Hij vindt het echt geweldig.
0: En vind jij het ook geweldig?
1: Dat in Nederland. Ja, superleuk. Dit is toch een droom. De films van Sissi. Als je dat als meisje kijkt. En je mag uiteindelijk zo trouwen in Oostenrijkse klederdag. Dat is een groot cadeau.
0: Ik weet dat je het hartstikke druk hebt. Dankjewel dat je toch even aan de telefoon kwam. Ronald en Diana. Ja, die lieten weten dat jij gaat trouwen met Stefan. Ik wens jou de goede bijeenkomst zo dadelijk. Gewoon ja zeggen. Dat is volgens mij in Duits, Oostenrijks is het ook ja.
1: Ja, ik zal het zeggen.
0: Dankjewel hè. Dag.
1: Hey, super, dankjewel. Hey, bijna dag. Doei.
0: Oproep Zeeland met Zeeland wordt wakker. Bijna einde van deze uitzending in elk geval. Maar blijf gewoon lekker bij de radio. Straks heel veel plezier hè, met Elsa in Goedemorgen Zeeland.

0: Omroep Zeeland.
1: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Leren mediteren. Zen.nl.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
17: Toen sloegen de vlammen over het dak. Intussen is het hele pand verlenigen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
16: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
18: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
19: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
16: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
0: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
20: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
21: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
22: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
23: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
24: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
25: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
24: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
26: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
27: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
26: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
28: Omroep Zeeland.
15: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio en meekijken kan online of via je tv. Veerle heeft vakantie en we gaan er dus met z'n allen toch een gezellige ochtend van maken. En meedoen kan natuurlijk via onze app 0118-4999-99. Als je iets kwijt wil, als je iets wil vragen of als je een foto wil sturen.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

John Mayer en Your Body is a Wonderland. 25 augustus, laten we eens even kijken wat er op die datum allemaal gebeurde in de geschiedenis. Nou, het was het begin van de Belgische opstand in 1830, want op die datum werd in de Muntschouwburg in Brussel de opera La Muette de Portici, de Stomme van Portici, opgevoerd ter gelegenheid van de verjaardag van koning Willem I. Nou, dat stuk dat ging over een opstand tegen de Napolitaanse koninklijke garde. En bij de aria Amour Sacré de la Patrie, de heilige liefde voor het vaderland, sloeg de vlam in de pan. Rond de Brusselse schouwburg had zich al een groep railschoppers verzameld. En zij kregen gezelschap van tientallen bezoekers van de schouwburg. Gezamenlijk sloegen ze ruiten in, plunderden ze winkels en verzamelden ze wapens. Nou, de geest was uit de fles en het was het begin van de Belgische opstand. Het startsein van een onafhankelijk België. Koning Willem I was al 15 jaar koning van zowel de noordelijke als de zuidelijke Nederlanden. En beide gebieden waren samengevoegd tijdens het congres van Wenen, dat Europa na de val van Napoleon opnieuw moest indelen. Maar na 15 jaar waren veel Belgen ontevreden. Veel van de katholieke zuiderlingen waren bijvoorbeeld niet blij met het feit dat Willem I protestants was. En de Franstalige edelen die vonden het dan weer vervelend dat de regering Nederlands sprak. En veel liberalen waren daarnaast van mening dat de koning veel te machtig was. Dus verschillende partijen, om verschillende redenen, waren ze ontevreden. Maar ja, voeg dat bij elkaar. Nou, toen in 1830 in Frankrijk de koning Karel X succesvol werd afgezet, kwamen ook de Belgen in actie. En koning Willem I wilde de zuidelijke Nederlanden koste wat kost in het koninkrijk houden. En hij zette het leger in. Maar al snel splitste het leger zich ook. De zuidelijke militairen die deserteerden op grote schaal. En dat versterkte het onafhankelijkheidsgevoel van de Belgen nog meer. En er werd een nieuwe koning aangesteld, Leopold van Saksen-Coburg, de eerste koning der Belgen, oftewel koning Leopold I. Die legde een jaar later op 21 juli de grondwettelijke eed af. En de 21ste juli is om die reden in België nog altijd de nationale feestdag. Nou, verder op 25 augustus 1609 demonstreerde Galileo Galilei zijn eerste telescoop. In 1875 zwemt Matthew Webb als eerste het kanaal over. En het is ook de datum dat Thomas Alva Edison in 1891 het patent verwerft op de 35 mm film. En in 2006, op die datum, rolt het laatste massageproduceerde filmrolletje van Europa in de Fuji-fabriek in Tilburg van de lopende band.

Costello en She. Je kent hem natuurlijk van Charles Aznavour, maar ook Elvis Costello had er een grote hit mee. En deze Britse muzikant en singer-songwriter wordt vandaag 72 jaar. Nog meerjarige, want Claudia Schiffer, het Duitse supermodel, wordt 56. Tim Burton, de regisseur van Edward Scissorhands, Nightmare Before Christmas. Nou, hij heeft heel veel films gemaakt. Hij wordt 68. Alexander Skarsgård, de Zeeuwse acteur uit True Blood en Big Little Lies, die wordt 50. Billy Ray Cyrus, de countryzanger en vader van Miley Cyrus, wordt 65. En Joop van der Ende, de televisieproducent en theaterproducent, die wordt vandaag 84.

0: Sting en een Englishman in New York. En ondertussen is Remco aangeschoven, dus dat betekent Zeeuws Nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Festival Film by the Sea in Vlissingen zet dit jaar ook in op andere kunstvormen. Zo is er een video-installatie over een gestrande walvis, waarbij je van alle kanten geluid hoort. En in een van de bioscoopzalen kun je met een VR-bril op door de natuur lopen. Festivaldirecteur Jan Doensen.
3: Het is altijd leuk om eens wat anders te proberen. En in het verleden hebben we het ook wel geprobeerd. En is het soms ook wel een beetje gelukt. Maar het is niet de hoofdmoot.
2: Want die hoofdmoot blijven wel de films. Het festival begint op 11 september. De Driewalgense gemeenten komen met lessen voor mensen die hun tuin groener willen maken, maar niet weten hoe ze moeten beginnen. In september zijn er workshops onder leiding van een tuinontwerper. Ze helpt met het maken van een plan voor je eigen tuin. Kunnen maximaal 30 mensen meedoen. Bij Kampeland komt een beweegroute. Langs de fiets- en wandelroute komen verschillende plekken waar je oefeningen kunt doen, in het Spuibos, de haven en de ligweide. De gemeente Noord-Beveland betaalt die beweegroute met compensatiegeld voor de aanleg van een stroomkabel voor windenergie. De politie doet morgenochtend onderzoek naar het ongeluk bij Ter Hole, waarbij 4 mensen omkwamen. De weg, de N290, is dan enkele uren dicht tussen Ter Hole en Vogelwaarde. Ook fietsers mogen er morgenochtend niet langs. Bij dat ongeluk in juni kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur uit Axel om het leven. De verdachte automobilist die ze aanreed zit nog in voorarrest. En het weer in Zeeland. Geregeld zon, wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. Met de matige oost-noordoostenwind wordt het 21 tot 24 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Bluffen levenslang. Wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Festival Film by the Sea in Vlissingen zet dit jaar ook in op andere kunstvormen. Maar de hoofdmoot blijven toch de films. Ik wil weten, wanneer begint dit festival Film by the Sea? 0118-4999-99. Film by the Sea in Vlissingen. Wanneer gaat het van start?

Dusty Springfield and I Only Wanna Be With You. Festival Film by the Sea in Vlissingen zet dit jaar ook in op andere kunstvormen. Maar de hoofdmoot blijven de films. En nou, Rob beantwoordt via de app. Het festival start op 11 september. En dat klopt, dus hij doet mee in de verloting.

0: George Ezra en Green Green Grass. Veel vroeger dan je zou verwachten is de appel- en perenpluk van start gegaan. En ook bij Corné van den Bergen uit Tholen is dat het geval. Corné, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met hoeveel zijn jullie op dit moment aan het werk?
1: We zijn met 27 plukkers bezig op dit moment.
0: Zo. En hoeveel bomen heb je te plukken? Tellen jullie niet in bomen?
1: Wij hebben het meestal over hectares, maar er staan er 3000 op een hectare. En het is 20 hectare, dus 60.000.
0: Zo, 60.000 bomen en dan keer zoveel peren.
1: Het is altijd proberen 100 peren aan een boom. 1 centimeter per peer, dus ja, dat is ook een rekensom.
0: Dus jullie rekenen het inderdaad wel allemaal uit.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en hoe gaat het?
1: Het was natuurlijk een warm en droge zomer. We hebben wel het geluk dat we voldoende zoet water hebben hier op Thailand Tholen.
0: Dus die peren die hebben goed kunnen groeien?
1: Ja, dat klopt. De maat is wel iets kleiner dan normaal. Maar de kwaliteit is super en de smaak ook door de vele zonuren.
0: Ja, maar het is dus door de zon dat die peer beter gaat smaken?
1: Ja, klopt. Er zitten meer suikers in de vruchten. Dat is ook bij appels zo.
0: Oh ja, dus die peren worden gewoon zoeter.
1: Die worden gewoon zoeter, ja.
0: Ja, maar klopt het dat je echt een paar weken of misschien wel heel veel weken eerder bent?
1: Ja, met vorig jaar zijn we een week eerder. Maar toen was het ook relatief vroeg. Maar als je dan 10 jaar terug of nu kijkt, dan zit je wel 2-3 weken vroeger.
0: Dus het maakt wel degelijk verschil?
1: Ja. Ja, dat klopt.
0: En je kunt plukkers genoeg krijgen?
1: Ja, we hebben eigenlijk een vaste groep met Poolse plukkers die al jaren komt. En daar gaat het nu toe nog goed.
0: En Corné, waar gaan deze peren naartoe? Want nog maar kort geleden in het nieuws dat de Nederlander minder peren eet.
1: Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet zo goed.
0: Nee, voor jou niet. Dus hoe ga jij ons aan de peer krijgen?
1: Ja, wij telen voornamelijk het ras Conference.
0: Dat noem ik peren met een handvat.
1: Peren met een handvat, ja. Ja, ja, deze peren die gaan eigenlijk voor een groot deel ook naar andere Europese landen toe. Dus die blijven niet allemaal in Nederland.
0: Ah ja, want bij appels is het zo, appels die niet verkocht worden, die gaan gewoon in de appelmoes. Hè? Maar dat is bij peren toch anders?
1: Bij peren is er ook wel een industrie voor een peer. Maar dat is heel wat minder dan bij appels.
0: Want wat doen ze er dan mee?
1: Ja, dan wordt het verwerkt in sap, bijvoorbeeld.
0: Oh ja. Ja, en je hebt ook wel peren in blik natuurlijk.
1: Ja, maar dat zijn dan weer andere peren.
0: Een ander ras?
1: Een ander ras.
0: Oh ja. En hoe lang zijn jullie nu nog bezig, denk je?
1: We zijn vorige week maandag begonnen. Ik denk dat wij nog anderhalve week in een conference zitten en dan... Door ons de vierde plukweek in de Lucassen.
0: Dat zijn ook peren? Dat
1: zijn ook peren, ja.
0: Maar daar wordt nu wel wat regen afgegeven voor deze week, hè?
1: Ja, we hebben natuurlijk van de zomer eigenlijk geen regen gehad. Voor mij hoeft het ook niet met de regen eigenlijk.
0: Nee. Jij hebt er heel de tijd naar uitgekeken, maar nu even niet.
1: Nu even niet.
0: Tot achter de rug is. Maar ja, daar wordt niet naar gevraagd verder, hè?
1: Nee, klopt.
0: Nee, dus dan is het een kwestie van stoppen? Of kan je dan toch nog doorgaan?
1: Nee, in principe gaan we altijd door. Of het moet echt... Er moet onweer wezen of 35 plus dat het niet meer te doen is. Maar als het regent, dan gaan we gewoon door.
0: Oh ja, en die peer beschadigt niet als die nat is en als er dan iemand met zijn handen aan zit?
1: Nee, dat valt eigenlijk alles mee.
0: Oh ja, het is dus alleen voor de plukkers vervelend.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, nou dan wens ik jou een hele goede pluktijd toe verder.
1: Ja, dankjewel.
0: Corné van den Bergen uit Tholen. Op dit moment dus volop in de perenpluk.

0: Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.
1: Het is 3 minuten voor 10. Graag tot zo.
2: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog 2 vrachtschepen door. Maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werk kort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. En vandaag is er nog 2 keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied de Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. En 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen aan het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
10: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
19: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
20: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heester is een hartebreker. En afgelopen weekend was ze nog op het circuit van Zandvoort. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. Veel heeft vakantie, dus die is er een paar weken niet. Maar we gaan er toch een gezellige ochtend van maken. En als je iets wil laten weten, dan kan dat via 0118 499999.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Barry White. And you're the first, the last, my everything. Zeeland heeft een uitgebreid wandelnetwerk. En om dat in stand te houden, zijn er vrijwilligers die dat netwerk controleren. Nou, het is natuurlijk van belang dat wandelpaden goed onderhouden worden en dat knelpunten gesignaleerd worden en dat dat dan ook opgelost wordt. Nou, daarvoor wordt versterking gezocht. Robin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Al die wandelpaden die vallen onder Landschapsbeheer Zeeland.
1: Een heel groot deel valt inderdaad onder Stichting Landschapsbeheer Zeeland. En daar voeren wij eigenlijk het onderhoud en het beheer voor uit, zodat wandelaars daar altijd van kunnen genieten het hele jaar door.
0: En die controleurs en herstellers die gaan gewoon zelf wandelen om dan zelf te ondervinden van hey, gaat het allemaal wel goed?
1: Een soort van. We hebben ook coördinatoren, dus die zorgen ervoor dat ook daadwerkelijk elk stukje van het wandelnetwerk wordt gecontroleerd. En dat niet bijvoorbeeld één stukje 10 keer wordt gecontroleerd. Dus dat het allemaal in goede banen wordt geleid.
0: Oh ja, dat ook de minder populaire stukjes, daar kan ook iets aan mankeren natuurlijk.
1: Nou, inderdaad, en daar wordt toch ook over gewandeld.
0: Wat onderhouden jullie precies? Is dat alleen maar het pad zelf of ook de dingen die langs het pad staan?
1: We doen eigenlijk een heleboel. We doen ook het pad zelf, dus we maaien bijvoorbeeld. Maar ook de bewegwijzering, de paaltjes die waarschijnlijk iedereen wel eens heeft zien staan. Een klein zwart paaltje met een groen bordje met een gele pijl bijvoorbeeld. Die zorgen ervoor dat iedereen zijn weg kan vinden. En wij zorgen er dan voor dat die ook kloppen.
0: Want dat is wel zo fijn natuurlijk.
1: Nou, inderdaad. We mogen gelukkig ook op heel veel boerenlandpaden lopen. En dan moeten mensen toch ook weten dat ze daar mogen lopen. En dat maakt die hele beleving aan het landschap van Zeeland juist zo mooi. Dat je daadwerkelijk daar ook kan lopen en daarvan kan genieten.
0: Ja, waar zoek je een coördinator voor?
1: Wij zijn erg op zoek naar een coördinator voor het wandelnetwerk in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. En de coördinator die coördineert dus de herstelwerkzaamheden. Dus bijvoorbeeld er is een bordje afgevallen. Of er moet gemaaid worden. Diegene die stuurt dat aan. En hij kan eventueel ook mee op pad om dat ook daadwerkelijk zelf te gaan doen. Daarnaast onderhoudt hij de contacten ook met de controleurs. En hij of zij voert de meldingen van schade in ons systeem. Zodat wij daar ook zicht op hebben.
0: Oh ja, dus je moet van wandelen houden. Maar je moet ook wel een beetje handig zijn met dat computerprogramma.
1: Ja, dat is toch wel handig. Het is wel vrij toegankelijk het programma. Maar het is toch wel fijn als je daar een beetje je weg in kan vinden.
0: En hoeveel werk geeft het?
1: Nou, dat wisselt eigenlijk heel erg. In het wandelseizoen is dat natuurlijk wat meer. Dus ja, van april tot en met september, dan gaan mensen aan de wandel. Want het wordt natuurlijk lekkerder weer. Dus dan komen er ook meer meldingen. Maar ja, dat verder hangt het heel erg af van wat er gebeurt in het landschap. En bijvoorbeeld het weer heeft ermee te maken, maar ook het aantal mensen natuurlijk dat het bezoekt.
0: Ja, ja, ja. En als er een grote storm geweest is, dan heb je grotere kans dat er iets gebeurd is.
1: Nou ja, inderdaad, zulke dingetjes inderdaad.
0: Nou, als je denkt, dit is wel wat voor mij, ik loop graag. En nou ja, het is ook van belang natuurlijk dat het allemaal in stand blijft. Nou, dan kun je aanmelden via 0118-499999. En dan geef ik de gegevens van Robin weer aan je door. I told myself, life is short.

0: los.
1: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Ronan Keating en When You Say Nothing At All.
1: Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
0: En ondertussen is Stefan aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Festival Film bij de Zee in Vlissingen zet dit jaar ook in op andere kunstvormen. Zo is er een video-installatie over een gestrande walvis, waarbij je van alle kanten geluid hoort. En in een van de bioscoopzalen kun je met een VR-bril op door de natuur lopen. Festivaldirecteur Jan Doensen.
4: Het is altijd leuk om wat anders te proberen. En in het verleden hebben we het ook wel geprobeerd. En is het soms ook wel een beetje gelukt. Maar het zijn natuurlijk, het is niet de hoofdmoot.
3: Want films blijven de hoofdmoot. Het festival begint op 11 september. De drie Walcherse gemeenten komen met lessen voor mensen die hun tuin groener willen maken, maar niet weten hoe ze moeten beginnen. In september zijn er workshops onder leiding van een tuinontwerper. Ze helpt met het maken van een plan voor je eigen tuin. Maximaal 30 mensen kunnen meedoen. Bij Kamperland komt een beweegroute. Langs de fiets- en wandelroute komen verschillende plekken waar je oefeningen kunt doen. In het Spuibos, de haven en de ligweide. De gemeente Noord-Beveland betaalt de beweegroute met compensatiegeld voor de aanleg van een stroomkabel voor windenergie. De politie doet morgenochtend onderzoek naar het ongeluk bij Terholen, waarbij 4 mensen omkwamen. De N290 is dan enkele uren dicht tussen Terholen en Vogelwaarde. En ook fietsers mogen er morgenochtend niet langs. Bij het ongeluk in juni kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur van basisschool De Warande in Axel om het leven. De verdachte automobilist die ze aanreed zit nog in voorarrest. Het weer in Zeeland. Geregeld zon en ook wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. Bij een matige oost-noordoostenwind wordt het 21 tot 24 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Mark Armbrin, Good to Be. Ja, de gasprijzen en de prijzen voor elektriciteit, die gaan op en neer. En maar meestal stijgen ze en dalen ze veel minder. Maar daardoor staat het onderwerp energiebesparing bij iedereen weer prominent op de agenda. Theo van der Sluis, hij is manager bij Zeewind en hij weet alles van duurzame energie en over het verduurzamen van de huizen. Hij geeft elke week een tip. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar gaat het vandaag over?
1: Ja, over subsidie. En waar heb ik het nou daarom nu over? Mensen komen terug van vakantie. Ik denk dat ze best wel wat geld hebben uitgegeven, maar tijdens de vakantie ook hebben nagedacht van joh, moeten we misschien eens niet gaan verduurzamen, want die gasprijzen gaan omhoog. Ze lezen natuurlijk.
0: Theo, dat ligt aan je vakantie, denk ik.
1: Ja, dat kan, maar
0: jij ligt misschien op je zonnebedje op het strand, ja, te denken over hoe kan ik mijn huis verduurzamen.
1: Eens, maar heel veel mensen kopen ook een krant juist in de vakantie, want hebben ze er eindelijk tijd voor. En dan zien ze natuurlijk wat er allemaal in de wereld gebeurt. En denken ze, joh, moeten we toch niet ook eens gaan verduurzamen? En dan komen ze thuis en dan zien ze wat de vakantie heeft gekost. En dan is dat verduurzamen in één keer een stuk minder aantrekkelijk. Want dat kost heel veel geld. En daar hebben we gelukkig subsidies voor. Aha. Om je daarmee te helpen.
0: Wat een goed nieuws.
1: Ja.
0: Wie geeft die subsidie?
1: Dat zijn eigenlijk drie verschillende partijen in Nederland. Je hebt de landelijke subsidie, dat is de ISDE. Daar kan je naartoe gaan. Dan krijg je, als je bijvoorbeeld twee verschillende zaken isoleert, bijvoorbeeld een dak en glas, kan je wel tot 30% terugkrijgen van de totale kosten. Als je maar één onderdeel doet, is dat helaas pas slecht 15%. Dan heb je het SIP hier in Zeeland. Dat is het Zeeuws isolatieprogramma. Daar kan je zo'n 2050 euro van terugkrijgen. Dat ligt er een beetje aan hoeveel je zelf spendeert en wat voor materialen je gebruikt. Maar dat is dus echt een Zeeuws initiatief. Die stellen wel wat voorwaarden. Je huis mag bijvoorbeeld geen hogere WOZ-waarde hebben in 2022 dan 500.000 euro. Nou, ik denk dat heel veel woningen daar nog niet aan toe zijn.
0: Dus nee, want als jij een duurder huis kunt betalen, dan kun je ook die isolatie zelf wel betalen, toch?
1: Vaak wel.
0: Dan hoeft
1: inderdaad
0: niet iedereen met belastinggeld eraan mee te helpen.
1: Precies, dus daar ben ik ook geen voorstander van. Je energielabel moet minimaal D, E, F of G zijn. Dus dat is echt laag.
0: Ja, want als je al een A hebt, ja, wat heb je dan nog te isoleren?
1: Precies. Heb je nou geen label, ga dan geen label aanvragen, want dat kost 400 euro. Dat is echt zonder geld. Maar kijk dan of dat je twee verschillende bouwdelen kan isoleren. Dat zou dak en bijvoorbeeld de vloer of het dak en glas. Als je maar twee verschillende soorten hebt of bouwmuur. Het mooie is, je mag het stapelen met het eerder genoemde ISDE van de landelijke. Dus dat kan er bovenop. Dus dan heb je een extraatje.
0: Dus voor hetzelfde. Dus ja. Stel glas, ja, dubbel of driedubbel. Dan kun je dus gewoon bij twee loketjes subsidie aanvragen, precies, ja, voor precies datzelfde,
1: ja,
0: glas.
1: Dus dat helpt enorm, want dan, ja, dan heb je eigenlijk een gestapelde subsidie. Dus heb je, nou ja, meer geld krijg je terug. En dan heb je nog de gemeentelijke subsidies. En ja, die moeten mensen even in hun gemeente navragen. Sommige geven voor thuisbatterijsubsidie. Sommige geven een extra isolatiesubsidie als je gaat isoleren tot 1000 euro. Er zijn verschillende gemeentes, daar kan je een gratis energieadvies krijgen. Dat kan ook via Zeewind, kan je dat aanvragen als je lid bent. Maar dat kan dus ook via verschillende gemeentes. Dan weet je ook wat je moet gaan doen in huis. Dus dat helpt enorm. Warmtescans. Maar bij alle subsidies geldt wel, op is op. En vaak komt er een jaar later wel weer een nieuwe subsidieregeling aan.
0: Dus nu, eind augustus.
1: Ja, ik denk dat er nog wel wat geld in de potten, ja, zit, maar vraag het even.
0: Maar begin januari zit je met een volle pot waarschijnlijk.
1: Dan zit ik met een volle, ja, pot. Maar je kan natuurlijk gewoon even een van deze instellingen bellen. De gemeente of het SIP, ja, kan je contact mee opnemen. En dan zeg je van joh, is er nog wel geld, ja, voordat ik ga isoleren.
0: Ja.
1: Dan heb ik nog drie laatste tips. Wat heel erg belangrijk is. Maak altijd foto's van voor de isolatie of voor de maatregelen en erna. Want bij het ISDE heb je die nodig om, zeg maar, bewijslast te kunnen leveren. Bewaar al je bonnetjes en vraag even bij de kassa of de meldcode van de isolatie erop staat. Want meldcodes gebruiken ze om te controleren hoe goed de isolatiewaarden zijn van bijvoorbeeld glaswol.
0: Oh. En dat, dus, moet je maar net weten.
1: Ja,
0: dan.
1: Dus die meldcode is heel belangrijk en dat bonnetje. Ja. En vaak kan je bij een bouwmarkt ook vragen om gewoon een rekening. Dan printen ze die uit en daar staan sowieso de meldcodes, ja, op.
0: Theo, ik denk dat het in alle gevallen wel geldt dat je het eerst moet betalen. En dat je dan de subsidie pas daarna terugkrijgt.
1: Correct, ja, dus je moet het wel eerst betalen, helaas. Je kan wel er is een warmtefonds waarbij je in sommige gevallen een 0% lening kan vragen. Maar ik ben niet zo van de leningen, zeg maar. Want dat heb je dan toch weer, zeg maar, als extra moet je dat mee gaan dragen. En dat moet gewoon terugbetaald worden. De laatste tip is, pas op voor cowboys. Want er zijn heel veel bedrijfjes die met een heel mooi aanbod komen. Waarbij je denkt van, nou, het kost me bijna niks. Maar 9 van de 10 keer is eigenlijk de factuur hoger. Maar door het zeg maar, eraf halen van de subsidies.
0: Omdat ze weten dat je subsidie krijgt, dan denken ze van, nou, dat tellen we er een deel van bij.
1: Ja, dus als het verhaal mooier lijkt dan dat het is, zeg maar, kijk daarvoor uit. Ga gewoon naar je lokale isolatiebedrijf. Vraag daar even een nette factuur. En die kunnen ook prima uitrekenen wat voor subsidies je op kan krijgen.
0: Oké, als je nog zelf een tip hebt of een vraag, stel hem 0118-499999. Nou, heb jij het over cowboys?
1: Ja.
0: Dan heb ik even een verhaaltje van thuis. Want wij hebben vorig jaar ook via de gemeente subsidie aangevraagd voor glas.
1: Ja.
0: En er zou iemand komen. En die maakte ook een afspraak. Afspraak gemaakt voor een middag.
1: Ja.
0: Kwam iemand in een autootje. Bleek toen dat het alleen dus voor glas was en niet voor dak en zo. Toen zei hij, oh, dan hebben wij geen belangstelling.
1: Oh.
0: Hij gaf mij wel een e-mailadres waar ik dat dan aan kon vragen.
1: Ja.
0: Was via de gemeente, hè? Dus ja. Ik vond het al heel raar.
1: Ja.
0: En toen zei hij ook, ja, hij zegt, ik geef je nog even de tip. Als je het laat doen, hij zegt, dan kun je het best de Polen vragen, want die zijn veel goedkoper. En hij zegt, die doen het zwart. Nou, dat vond ik toen een hele rare gang van zaken.
1: Ja, helaas kan de gemeente ook niet ieder bedrijf natuurlijk controleren. Ik weet wel dat...
0: Ja, maar dit was het bedrijf dat zij dus ingehuurd hadden.
1: Ja.
0: Om bij jou thuis te komen controleren. Of je inderdaad voor subsidie in aanmerking komt.
1: Ja, apart.
0: Ja,
1: maar, ja, maar dat zou de gemeente even moeten controleren. Maar ik weet wel dat er steeds beter gecontroleerd op dat
0: Hij zei
1: dingen.
0: Dus, wij zijn alleen maar geïnteresseerd in grote dingen. En zij deden het voor heel Nederland.
1: Oh.
0: Ik denk, nou, dat is lekker lucratief.
1: Ja, ik weet de reden niet achter. Maar
0: het was dus niet alleen mijn gemeente. Maar hij werkte dus voor alle gemeentes.
1: Altijd, kijk gewoon in de buurt wat voor installatiebureaus en isolatiebedrijven er zijn.
0: Ja, maar hij was dus niet van het bedrijf.
1: Nee, dat snap.
0: Maar dat is dus ook al raar. Dat degene die het komt inspecteren of je in aanmerking komt. Ook dus tevens jou de kaartjes geeft bij wie je het moet laten doen.
1: Ja. Nou, het mooie is, je kan ook via het SIP. Kan je aanvragen voor een huiscontrole. Het kan via Zeewind. Nou, dat zijn gewoon twee partijen hier in Zeeland. Geheel onafhankelijk. Dus wij gaan niet dat soort rare dingen doen.
0: Oké. Dan kijk ik nog even, want er is een appje binnengekomen. Ivan die vraagt, kan ik als niet ingezetene ook subsidie aanvragen voor mijn huis in Krabbendijken?
1: Als de woning hier in Zeeland, maar niet ingezegend, hij is niet zijn eigendom? Of?
0: Ja, of het is een vakantiehuis. Ik weet niet precies wat hij bedoelt.
1: In basis, als het huis hier staat, dan kan die subsidie daarvoor aangevraagd worden. En anders moet hij gewoon even de gemeente vragen hoe ze daarmee mee omgaan. Het SIP gaat volgens mij ook op basis van adres. Dus dat is ook gewoon hier. En ISJ, dat is Nederland.
0: Ja,
1: dus dat maakt niet uit.
0: En Krabbendijken ligt gewoon in Zeeland.
1: Ja, precies. Dus in basis zou dat geen probleem moeten zijn.
0: Oké, nou, Ivan, doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Theo, dank je wel. En graag tot volgende week.

0: zingen Love and Pride om 11:03. Graag tot zo.
1: Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
13: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
14: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
14: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. En volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Leren mediteren. Zen.nl.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Leren mediteren. Zen.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Alvaro Soler en El Mismo Sol. Goedemorgen. Welkom bij alweer het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met straks natuurlijk Check de Plek. Nou, gisteren was die heel moeilijk. En ik ben eigenlijk bang dat die van vandaag ook zo moeilijk gaat zijn. Maar ja, ik zit al te kijken. Zal ik de aanwijzing ietsje makkelijker maken? Maar nee, wij zoeken straks dus weer een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Repeat it.
1: Martin Garrix en Ed Sheeran in Repeat It. Als je geen kattenliefhebber bent, dan kun je nu beter heel even je oren dicht doen. Want ja, rondleidingen door Middelburg, die zijn er al. Maar er was er nog geen die zich focust op de viervoetige inwoners van die stad. En dat zijn de poezen. Sonja Barendsen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa.
1: En jullie dachten, daar moet verandering in komen.
2: Ja, want als ik zelf door het centrum van Middelburg woon, ik ben natuurlijk een beetje verwend, ik ben ermee bekend, dan let ik eigenlijk niet meer zo erg op de gebouwen, maar wel op wat voor viervoetige leuke pluizenbeesten ik allemaal tegenkom. En ja, dat deel ik graag samen met mijn collega Martien, met anderen.
1: Heb je enig idee hoeveel katten er in Middelburg wonen?
2: Nou, ik ben heel snel gaan googlen hoeveel er in Nederland wonen. Ik heb een rekensommetje gemaakt van hoeveel mensen er in Middelburg wonen. En dan kwam ik dus uit op 11.500. Maar nogmaals, dat is veel te kort door de bocht, maar dat zijn er best veel.
1: Dat zijn er heel veel.
2: Dan moeten we toch wel, als we zo rond gaan lopen, iets tegen kunnen komen, dacht ik zo.
1: Ja, en daar ben je dus speciaal op gaan letten.
2: Daar zijn we speciaal op gaan letten. We zijn al maanden, wanneer wij onze wandeltjes door de stad doen, zijn we een beetje aan het opletten wat nou hotspots zijn, waar we veel sightings hebben. En dat hebben we ook echt wel goed in kaart gebracht. En daarnaast hebben we gewoon met een aantal mensen afspraken gemaakt dat we bij hen thuis langs gaan. Dat zij proberen om hun poezen in de vensterbank te lokken, als het een beetje op mensen gerichte poezen zijn. En we gaan ook langs bij mensen die poezen verhalen hebben. Dus ook als we niks in het wild tegenkomen, dan is er voor de deelnemers echt genoeg te zien en te beleven.
1: Ja, nou ja, het is zaterdag 26 september. Ik denk dat het heel erg aan het weer zal liggen, hè? Want als er een zonnetje zit, nou, dan kun je ze in elk geval achter de vensterbanken wel zien, omdat ze dan precies in het zonnetje liggen. Maar als het regent, wordt het natuurlijk een ander verhaal.
2: Ja, dan wordt het wel een beetje een uitdaging. Dus we gaan gewoon voor lekker weer, punt uit.
1: Oké.
2: Okay. Ja, nee, maar als het regent, er zijn buitenom rondwandelende poezen en poezen in de vensterbank, zijn er heel veel andere manieren waarop je iets van poezen mee kan krijgen in het centrum van Middelburg. Echt ook de historie, hoe gebouwen zijn ontworpen. Er zijn gebouwen die naar katten heten. En wat ik zeg, ja, we hebben die verhalen ook nog van echt mensen die een bijzonder verhaal hebben over poezen, of die liefdadigheidswerk voor poezen hebben gedaan. Dus dat soort dingetjes komt ook allemaal voorbij.
1: Ja, een heel bekende is natuurlijk in Londen, Downing Street 10. De kat daar. Is er in Middelburg zoiets van een winkel waar altijd een kat zit, of een café, of iets van de overheid?
2: Dat wisselt door de jaren heen. Maar op zich, op dit moment, zou ik zeggen dat de meeste mensen mij aanspreken op de poes die aan de Kromme Welen heel vaak zit. Een grote zwart-witte kater is dat. En die is ook heel leuk en makkelijk benaderbaar. Het maakt hem niet zo uit of je hem even achter zijn oren krapt of niet. En dat is echt een heel leuk beest en die is heel vaak buiten te zien.
1: Oh ja, ja, ja. Ja, ik had het hier in Soeburg. Hier de buren van de omroep, die kat stapte bij mij in de auto. Ik dacht, nou, dat gaat wel een beetje ver. Want ik bedoel, ja, dat wil je niet, hè, dat je kat meerijdt.
2: Nee, dat zijn dingen die je niet wil, inderdaad.
1: Dus maar ik heb hem er gewoon weer terug uitgezet.
2: Ja, maar die Kromme Welenpoes, die lijkt redelijk verbonden met zijn straten zijn. Ik zie die niet zo snel daar instappen bij iemand.
1: Ja, Sonja, nou zei je al van, ja, de tour is vol.
2: Ja,
1: toen
2: klopt,
1: dacht ik, ja, maar als je nou iets organiseert voor 26 september en hij is nu al vol, dan schreeuwt dat toch om een extra tour?
2: Ja, klopt, op 27 september. En die is ook vol.
1: Nou, dus. Maar er zijn nog veel meer dagen, hè?
2: Er zijn nog veel meer dagen, maar het is echt wel een rondleiding op maat, waarbij we bij veel mensen thuis echt ook langs gaan. Omdat we willen het ook voor die poezen leuk houden. Hè? Dus je gaat niet zomaar met z'n allen met je neus tegen het raam staan bij wildvreemde mensen.
1: Sonja, een hond gaat dan blaffen. Een kat die trekt hooguit één oog half open.
2: Vaak wel, maar toch, er kunnen er ook zijn die schrikken. En we doen het toch ook vanuit liefde voor de diertjes. Dus we willen dat wel heel netjes doen. En we hebben dus gewoon met een aantal mensen echt afspraken gemaakt. Van, hey, zorg dan dat er iets leuks voor je raam hangt. Of lok je beest de vensterbank in met wat brokjes. En ja, dat laat zich nog niet zo makkelijk herhalen. Dus als het nou echt goed bevalt, hè, die 26e en 27e... dan willen we dat zeker nog eens gaan herhalen. Maar daar gaat wel enige tijd tussen zitten. Het is gewoon een leuk, goedkoop, maar wel exclusief uitje.
1: Oké.
2: Ja.
1: Cat Tour Middelburg, ja, je loopt natuurlijk de kans door je verhaal nu dat er toch nog meer van die 11.500 poezenbazen gaat reageren en denkt van nou, ze mogen bij mij ook wel langskomen.
2: Ja, maar dat vind ik echt heel leuk. Als mensen in het centrum van Middelburg wonen, benader ons eventjes via onze Instagram-account @cattourmiddelburg. En lig je op onze route, dan is het echt heel leuk wanneer je even een A4'tje voor het raam hangt met bijvoorbeeld de naam en de leeftijd van je poes, misschien een foto en een favoriete hobby of favoriet eten, dat we een weetje hebben. En ja, heb je een heel erg op mensen gerichte poes die het echt leuk vindt om voorbijgangers te ontmoeten, ja, dan zou je ook met het poezenbeest aan de deur kunnen komen. Dus stuur ons dan vooral gewoon even een berichtje via @cattourmiddelburg.
1: Oké, nou, wie weet wat het oplevert.
2: En, ja, het zou heel leuk zijn als er wat uitkomt.
1: Misschien is er nog iemand die koptelefoons aanbiedt waar je alleen maar kattengeknor op hoort. Hè? Dat is ook al leuk.
2: Ook al gezellig. Ja, alles op kattenvlak is in principe goed.
1: Sonja, heel veel plezier.
2: Dank je wel,
1: Cat Tour Middelburg. En als je dus op die dagen eind september door Middelburg loopt en je ziet een groepje lopen, nou, dan weet je in elk geval wat ze aan het doen zijn.
0: Let's go, girls.

0: The Beatles en All My Loving. Wij spelen zo meteen ons spelletje Check de Plek. Maar eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Elsa. De peren die straks in de supermarkten liggen zijn kleiner, maar ook een stuk zoeter. Dat ze kleiner zijn komt door de droogte. De vele zonuren hebben ervoor gezorgd dat ze zoeter zijn. Teler Corné van den Berg op Tolen zegt dat de peren ook een stuk vroeger worden geplukt.
3: Met vorig jaar zijn we een week eerder, maar toen was het ook relatief vroeg. Maar als je dan 10 jaar terug of nu kijkt, dan zit je wel 2-3 weken vroeger.
2: De fruitteler had genoeg zoet water op Tolen. Op andere plekken in Zeeland zijn telers harder getroffen door de droogte. Festival Film bij de Sea in Vlissingen zet dit jaar ook in op andere kunstvormen. Zo is er een video-installatie over een gestrande walvis, waarbij je van alle kanten geluid hoort. En in een van de bioscoopzalen kun je met een VR-bril op door de natuur lopen. Festivaldirecteur Jan Doensen.
4: Het is altijd leuk om eens wat anders te proberen. En in het verleden hebben we het ook wel geprobeerd. En is het soms ook wel een beetje gelukt. Maar het is niet de hoofdmoot.
2: Want films blijven de hoofdmoot. Het festival begint op 11 september. De drie Walcherse gemeenten komen met lessen voor mensen die hun tuin groener willen maken, maar niet weten hoe ze moeten beginnen. In september zijn er workshops onder leiding van een tuinontwerper. Ze helpt met het maken van een plan voor je eigen tuin. Maximaal 30 mensen kunnen meedoen. De politie doet morgenochtend onderzoek naar het ongeluk bij Terholen, waarbij 4 mensen omkwamen. De N290 is dan enkele uren dicht tussen Terholen en Vogelwaarde. En ook fietsers mogen er morgenochtend niet langs. Bij het ongeluk in juni kwamen 3 kinderen en een directeur van basisschool De Branden in Axel om het leven. De verdachte automobilist die ze aanreed zit nog in voorarrest. Het weer in Zeeland. Geregeld zon en ook wolkenvelden. Blijft vrijwel overal droog. Bij een matige oost-noordoostenwind wordt het 21 tot 24 graden. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

De Jonas Brothers en Leave Before You Love Me. En wij spelen ons spelletje Check de Plek. Wij zoeken weer een plek in Zeeland. Een stad of een dorp of een gehucht, een buurtschap. Of een plek waar helemaal niemand woont. Nou, het kan allemaal. Je krijgt sowieso maar één aanwijzing. En als je denkt te weten welke plek we vandaag zoeken. Nou, gisteren duurde het trouwens een hele tijd. Dan was die toch wat moeilijk. Het bracht mij een beetje aan het twijfelen over deze aanwijzing. Maar ik ga hem toch maar gewoon zo doen. Zijn de bergen in dat water gevallen? 0118-4999-99. Zijn de bergen in dat water gevallen?

Bob Trashink en Mi Corazon. Zijn de bergen in dat water gevallen? Dat is de aanwijzing, de enige aanwijzing die je krijgt in Check de Plek. Ik heb niemand aan de telefoon. En dan geldt de regel dat we naar de app gaan. Nou, Erlin zegt veren, dat is niet goed. Dan heb ik hier waterdunen en nog een keer waterdunen. Dat is ook niet goed. Petra zegt Zandberg, een buurtschap in de gemeente Hulst. Nee, dat is ook niet goed. Sylvia zegt het verdronken land van Saaftingen. Dat is ook niet goed. En ook Peter komt met waterdunen. Maar het is allemaal niet goed. Dus zijn de bergen in dat water gevallen? Denk nog eens even na. 0118 4999 99.

0: Billy Joel en She's Always a Woman. Zijn de bergen in dat water gevallen? Jaap, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Wat denk je, welke plek zoeken we?
1: Nou, dat kwam het eerste van Albumen op toen ik het hoorde. Maar ja, ik dacht, ik ben al niet van dat weten ze. Hè. En ik zat wel niet goed te hebben, maar ik dacht aan bergen niet.
0: Nee, nee, je zit wel in de buurt, laat ik het zo zeggen. Maar het is niet goed. Dus tevens de tip die ik erbij geef. Ja, want ondertussen komt er nog binnen Burgsluis. Nou, dat is niet goed. Dijkwater is niet goed. IJzendijken is niet goed. Brouwersdam is ook niet goed. Zijn de bergen in dat water gevallen?

0: Rondé, never been better. Zijn de bergen in dat water gevallen? Jan, goedemorgen. Oh, geen Jan, heb ik het verkeerd verstaan weer? Hallo, hallo? Nou, dan ga ik maar even kijken bij Erik. Erik, goedemorgen.
1: Ah, goedemorgen.
0: Erik, wat denk je?
1: Ik zat te denken aan Leon Bad.
0: Ah, dat is mooi bedacht.
1: Wat is niet?
0: Nee, maar je zit wel in de buurt.
1: Ah, ja, god.
0: Nou, topografisch gezien zit je in
1: ja,
0: de buurt.
1: Ik snap het, maar waar dan?
0: Nee, ja, maar je mag niet zo. Maar dat is niet goed,
1: nee,
0: trouwens. Maar nee, denk nog eens even na en dan probeer je gewoon opnieuw.
1: Dankjewel.
0: Gaan we naar Jacqueline. Jacqueline, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, als dat in de buurt is, dan had ik het ook niet goed. Maar dan probeer ik iets anders.
0: Ja?
2: Het Dronkenland van het Markiezaat.
0: Nee.
2: Nee,
0: is niet goed. Nou ja, ik kan wel weer zeggen, ook in de buurt. Ik kijk ondertussen met één oog op de app. En daar zie ik ook van alles binnenkomen, maar steeds niet het goede. Omroep Zeeland, goedemorgen.
3: Nee, Koos Stoutjesdijk.
0: Hallo, hallo.
3: Het Engeland. Ik dacht Bergse Diepsluis.
0: Nee, want ook dat is al genoemd.
3: Oh.
0: Maar ja, je zit dus wel in de buurt. Maar,
3: oh, okay.
0: Maar het is gewoon niet goed.
3: Prima.
0: Hè? Er zal nou toch nog wel iemand uitkomen die het goed heeft. Omroep Zeeland, goedemorgen. Hallo. Ik dacht toch dat ik hier Jan had, maar...
4: Ja, Jan, ik denk dat Thomas er hebben staan.
0: Oh, ja, die bedoel ik.
4: Ja.
0: Ja, wat denk maar je?
4: Ik had ook Bergs diepsluis, maar dat is niet goed, dat is genoemd.
0: Maar roep snel iets anders, iets wat er in de buurt ligt.
4: Ja, nee, ik heb geen idee.
0: Geen idee? Echt geen idee. Nee, niks aan te doen. Dan ga ik gewoon naar de volgende. Omroep Zeeland, goedemorgen.
5: Goedemorgen, hij spreekt van Algemene, hè?
0: Hallo.
5: Hoi.
0: Wat denk je?
5: Trabendieke.
0: Nee, want dat is ook al genoemd op de app.
5: Oh,
0: nee.
5: Jammer.
0: Nee, niet goed.
5: Oh, Oké.
0: Zoek verder. Yo. Omroep Zeeland, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jacqueline nog een keer, ik herken de stem. In de herkansing.
2: In de herkansing. Hildernissen?
0: Nee.
2: Ook niet.
0: Denk nou toch eens aan die bergen die in het water gevallen zijn.
2: Ja, dat is een berg water.
0: Nee, ik heb er nog één. Omroep Zeeland, goedemorgen.
6: Met Jaap.
0: Jaap, wat denk je?
6: Ze brachten me op een idee. Ik zou mij niet goed wezen, maar proberen. Steeds. Het Dronkenland van Saftingen.
0: Nee, dat is helemaal weer de verkeerde kant op. Nee, het is niet goed. Nee.
6: Hoi.
0: Ja, ik kijk nog even hier wat ik hier allemaal heb. Rietbergse polder. Nee, Verdronkenland van Rijmerzwaal. Eversdijk. Nee, alweer de Bergse diepsluis in Tolen. De Brouwersdam. Nee, het is niet goed. Wat gaan we er nou mee doen, hè? Oh, hier komt Gerry met Bergen op Zoom. Als je nou eens even verder redeneert, want ook Jan zegt Bergen op Zoom. Maar dat ligt niet in Zeeland. Maar wat dan wel? Zijn de bergen in dat water gevallen? Nou zeg ik het al bijna. Jacqueline zegt nog Loodijken, dat is ook niet goed. Oh, en daar hangt er weer snel iemand op, die heeft zich toch bedacht. Ik kijk ondertussen naar Esme. Esme, zullen wij gewoon maar ondertussen even over Zegduurt maar praten?
7: Vind ik een goed idee. Dan vullen we de tijd even. Wellicht meldt zich nog
0: wie
7: iemand. Ik ben ook niet mee hoor, dus ik snap de luisteraar helemaal. Je hebt het er veel te moeilijk gemaakt. Maar goed, in Zegduurt maar vandaag de stelling, daar val ik maar gelijk mee in huis. Ik heb liever genoeg parkeerplaatsen dan bomen in mijn straat. En dat allemaal vanwege gemeente Middelburg die het wil gaan vergroenen volgens een Scandinavisch principe. Iedereen moet vanuit het raam minstens 3 bomen kunnen zien. 30% van de omgeving moet onder een bladerdak liggen in de zomer. En iedereen moet binnen 300 meter van een park zitten. Vanuit die gedachte willen ze gaan vergroenen. Betekent dus soms ook dat daar dingen voor moeten verdwijnen. Bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Vandaar dus de stelling vandaag in Zegt het maar. Ik heb liever genoeg parkeerplaatsen dan bomen in mijn straat.
0: En het is niet zo dat ze die parkeerplaatsen dan ergens anders maken als een soort pleintje. Maar je moet toch ergens, ja, je kunt je auto maar moeilijk in je voortuin zetten.
7: Ja, exact, maar er zijn ook oprecht al wel dingen vergroend waardoor parkeerplaatsen zijn verdwenen. Dus ik ben benieuwd wat de Zeeuwen daarvan vinden. Hebben ze liever bomen in de straat of genoeg parkeerplek? Je kunt jouw mening delen, dus om 17:30 in Zegt U Het Maar door te bellen naar 0118-499-999. En daarvoor kun je nu ook alvast appen natuurlijk om jouw mening te geven.
0: Ja, dan komt je appje wel tussen al die check de plekkers. Maar ik moet wel zeggen, ik heb een winnaar. Maar er is ook nog iemand aan de lijn. En de regel is, de telefoon gaat altijd voor. Omroep Zeeland, goedemorgen.
8: Hallo.
0: Hallo, met wie?
8: Met Erik.
0: Erik, wat denk je?
8: Nou, van wat?
0: Nee. En ik heb er nog één. Omroep Zeeland, goedemorgen.
8: Goedemorgen, met Kees.
0: Kees, wat denk jij?
8: De badpolder.
0: Nee. Dan ga ik toch gewoon naar de winnaar die het op de app goed had. Het zijn er trouwens twee. Maar ja, dan telt gewoon dat de eerste het is. Zoommeer Rilland. En dat zegt, even kijken. Oh ja, René, dus René Kopmels. En ik heb er nog eentje die dat zegt. En dat is Sabrina. Maar ja, René was echt de eerste. Zoommeer, hè? Bergen op Zoom. De bergen zijn in het water gevallen. En dat is dan het meer. En het Zoommeer, dat ligt in het oosten van Zeeland. Ten zuiden van Tholen. Ten westen van Bergen op Zoom. Op de plaats van het verdronken land van Rijmerzwaal. Dus ja, die hadden we ook al op de app gehad. Maar ja, ik heb dat toch fout gerekend.
7: Streng hoor.
0: Streng, ja, heel streng. Dat dan weer wel. Maar goed, morgen zal ik hem ietsje makkelijker maken. En morgen, nou dat is het al bijna, want het is 12:03. Dus blijf lekker bij Omroep Zeeland. Want zometeen, dan is Esme er.
9: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
10: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
11: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
16: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
17: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
16: Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
19: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
16: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
3: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat meldde Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïnse vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. En dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken, bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
7: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Klopt.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
14: Ik mag graag tuinieren.
15: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
16: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
17: Ik niet.
13: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Esme Bech.
18: Omroep Zeeland.
0: Vanmiddag wordt meer duidelijk over het reserveringssysteem dat de provincie Zeeland openstelt om bloktijden te reserveren als de oostbui straks volgend jaar is afgesloten. Verder in het komende half uur van deze Zeeland Nu kun jij drie bomen zien als je uit je raam kijkt. Middelburg wil de omgeving groener inrichten volgens een Scandinavisch principe. En het nieuws uit binnen- en buitenland hoor je meer over de leeftijd waarop kinderen gemiddeld een smartphone krijgen. Wil je meepraten tijdens de uitzending? Dat mag, of wil je iets kwijt? Dan kun je een appje sturen naar 0118 499 999. Het is 5 minuten over 12. Goedemiddag, mooi dat je luistert naar Zeeland Nu. Langzaamaan wordt steeds duidelijker hoe het reserveringssysteem eruit komt te zien voor de Westerschelde-tunnel in de periode dat de scheur in de oostbuis wordt gerepareerd. Vanaf 11 januari gaat die buis 4 maanden dicht. De andere buis die blijft in bloktijden open. Maar zo'n bloktijd die moet je vooraf aanvragen. Vanmiddag wordt hierover meer bekendgemaakt. Verslaggever Carlijn Splenter, jij volgt alles rond die tunnelscheuren. Waarom zijn die ontheffingen ook alweer nodig?
7: Nou, die zijn nodig om het aantal passages door die westbuis die open blijft terug te dringen. Want als alle passages die nu door de Westerschelde-tunnel door die ene buis moeten, dat wordt lastig. Die westbuis blijft in bloktijden open. 50 minuten de ene kant op, 10 minuten ombouw, 50 minuten de andere kant op. En ja, als al die auto's die er nu doorheen gaan daar in de rij voor gaan aansluiten, dan stopt het in Zeeuws-Vlaanderen, maar ook op Walcheren en de Beverlanden. Dus je moet zo'n bloktijd vooraf gaan aanvragen om die aantal passages drastisch omlaag te krijgen.
0: Ja, en dan over die aanvragen, mag iedereen dat dan aanvragen?
7: Nee, dat was vooraf is dat bekendgemaakt. Kijk, stel je voor, jij wil mij gaan bezoeken straks. Dan is het lastig om zomaar even een ritje door die tunnel te krijgen. Dan moet je het openbaar vervoer pakken. Ook voor naar je werk, hè, wordt gezegd, zoveel mogelijk thuis in die periode. Of met een pendelbus door de bus naar de andere kant. Er zitten dus echt wel voorwaarden aan. Wil je door die buis in die periode? Dus dan moet je een ontheffing voor aan gaan vragen. Daar zijn verschillende categorieën is dat in verdeeld. Dat was al eerder bekendgemaakt. Zo mogen hulpdiensten bijvoorbeeld met sirene er altijd door. Maar bedrijven, instellingen, organisaties die echt met een auto, een eigen auto, door die tunnel moeten, die moeten dus zo'n bloktijd gaan reserveren. En dan alleen als ze die auto echt nodig hebben voor hun beroep.
0: Ja, precies. En wat verwacht je dat er vanmiddag naar buiten komt nog?
7: Nou, de verwachting is, naar aanleiding van de gesprekken van de vorige keer, dat bedrijven en organisaties die, dat was de verwachting, eind augustus zo'n aanvraag al kunnen doen voor die 4 maanden. Nou, het is al bijna eind augustus, dus ik denk dat vanmiddag bekend wordt gemaakt vanaf welke dag die aanvragen kunnen gedaan worden. En hoe dat tijdspad er dan uit komt te zien. Hè. Wanneer je die aanvragen mogen doen, mag dat gelijk voor die 4 maanden. En wanneer die andere categorieën aan de beurt komen. Dus jij en ik, want wij zijn de categorie overig. En eventueel zou er na al die reserveringen misschien nog een plekje voor ons over zijn om zo'n bloktijd te reserveren.
0: Ja, en dan denk ik zeker buiten die spitstijden, want daar
7: dat
0: zal
7: sowieso
0: drukste zijn.
7: Ja, waarschijnlijk niet door de weeks. Denk aan de avonduren, de weekenden. Is er misschien nog wel een gaatje over.
0: Nou, ik ben benieuwd, want dan weet ik of ik jou nog kan bezoeken straks in die 4 maanden. We wachten het af en vanmiddag weten we meer. Dankjewel, Carlijn. Hier wordt gewerkt aan het Meanderpark. Dat staat op een groot bord aan het begin van de Meanderlaan in de Middelburgse wijk Douwendalen. Tientallen parkeerplekken hebben plaatsgemaakt voor een langwerpig park volgens de 3-30-300 regel. Nou, die houdt in dat je vanuit je raam minstens 3 bomen moet kunnen zien. 30% van de wijk moet onder een groen bladerdek liggen. En je moet binnen 300 meter bij een park kunnen komen. En een prettigere leefomgeving, schaduw bij hitte en opvang voor overvloedige regenbuien. Dat is dan het idee. Fractievoorzitter Rut Poppen van de partij Pro ziet dat helemaal zitten en leidt ons rond.
17: Voorheen waren hier allemaal parkeerplaatsen gesitueerd. Dus had je 2 rijen. Ik heb hier zelf ook gewoond, toen was dat ook nog.
0: En waar was ook allemaal blik?
17: Was allemaal blik, ja, stond allemaal blik inderdaad. En wat je nu ziet is een hele herinrichting. Hè? En er moet nog wel wat gebeuren, want je ziet, het is nog vrij kaal, maar met deze droogte kan het ook bijna niet anders. Maar je ziet een hele herinrichting. Dus we hebben echt een soort, de gemeente Middelburg heeft een soort park gecreëerd hier, waar ook wadi's in zitten, hè? Zodat je het water kan afvoeren. Je ziet bomen die nog wel moeten groeien. Je ziet een klein speeltuintje achterin en bankjes. Dus dit is echt wel volgens mij een voorbeeld van die 330-300. Hoe doe je dat nu? Hoe vergroen je nu?
18: En is dit dan naar de maatstaven van dat 330-300 plan, is dit dan een park? Moet dit een park voorstellen?
17: Ja, ik denk dat je dit gewoon, want we hebben het over park, maar dit is wel de vorm waarin je dit wenst. Ja, dus dat waar we het eerder over hadden, die 0,5 tot 1 hectare, dat moet je wel halen hier. Je kunt schaduw opzoeken, je kunt je kunt op een bankje zitten. Ja.
18: Want dit verkoelt dan de omgeving.
17: Zeker, ja, je voelt het eigenlijk ook al. Hè. We staan hier natuurlijk ook wel in de schaduw van de flat. Maar je kan straks in de schaduw van die bomen zitten. En we voelden het net al toen we wandelden. In de schaduw is het scheelt zomaar 10 graden. Dus dat is echt, ja.
18: Dit plan gaat niet alleen over hittestress, maar het gaat ook over het welbevinden van mensen.
17: Ja, ja, klopt. Ja, want onderzoek wijst uit dat als jij 3 bomen vanuit jouw raam kan zien, of vanuit je werkplek of je zorginstelling, dat het zorgt voor de gezondheid, je geestelijke gezondheid, dat die gewoon vooruit gaat. Dat is in Scandinavië ook wel onderzocht dat zo is. Ja.
18: Nu werden we, terwijl we hier rondliepen, aangesproken door nogal bozige buurbewoners. Die zeiden, ja, maar luister, dat is allemaal leuk en aardig. Maar het scheelt hier voor ons 60 parkeerplekken die verdwenen zijn om plaats te maken voor groen. Waar gaan we onze auto neerzetten?
17: Tegenwoordig is de norm een beetje 2 auto's. Hè? Die zijn niet nodig, je hoeft niet 2 auto's voor je deur. Dus je zal toch moeten kijken naar waar kan ik hem dan parkeren. En nu heb je hier nog heel veel parkeerplaatsen. Je hebt bij 3-Wegenhof, dat is dan wat verder lopen, want dat ligt daarachter, heb je ook nog genoeg parkeerplaatsen. Maar ik denk dat het ook gewenning is. We zijn zo gewend om onze auto op 1 meter van een deur te parkeren. En dat kan dan niet meer. En dat voelt heel vervelend. Maar in binnensteden is dat soms ook niet anders. En hier in Douwendalen dan nu ook. Dus
18: de bomen moeten duidelijk nog groeien. Maar wat je ook ziet, is dat parkeerplaatsen, waar je auto kunt neerzetten, dat ook tegenwoordig hele aparte stenen zijn. Ja. Het is niet meer helemaal dicht getegeld. Nee. Maar je ziet allemaal van die groene stroken ertussen.
17: Klopt. Ja, het is waterdoorlatend eigenlijk. Dus het water kan gewoon goed weg. En het vergroent ook. Ja, het is onkruid, het gras. Zelfs die inimini-beetjes onkruid tussen tegels geven al verkoeling.
18: Maar blijkbaar, sommige buurtbewoners moeten er nog een beetje aan wennen.
17: Ja, en sommige buurtbewoners zullen er wel nooit aan wennen, denk ik. Ja. Zo is het. En andere buurtbewoners zijn er waarschijnlijk heel erg blij mee.
0: Zij fractievoorzitter Rut Poppen van de partij Pro in de Middelburgse gemeenteraad tegen verslaggever Ariane Lafort. Andere gemeenten in Zeeland die zijn al langer bezig met die 330-300-regel. Een Scandinavisch principe. Veren onder andere is zo'n gemeente.

0: Mr. Big. To be with you. Het is nog best een mooie dag, maar blijft dat ook zo? Weerman Mario Echthuizen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Esme. Ja, nou, ik denk het wel. De zon schijnt er goed op los. En ook door de sluierbewolking heen, die nu een groot deel van de provincie bedekt. Dus het is een beetje melkachtig soms. De temperatuur is inmiddels opgelopen naar 20 graden in het grootste deel van de provincie. En daar kunnen nog wel een paar graden bij komen. Misschien plaats ik wel 23 of 24 graden. En dan denk ik vooral aan Zuid-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen. Daar zou het best wel eens die 24 kunnen halen. De wind is meest matig uit oost tot noordoost en zwakt komende avond en nacht wat af en draait dan naar zuidoost. En morgen wordt er met die zuidoostelijke wind wat warmere lucht aangevoerd vanuit Frankrijk. We zien 's middags dan temperaturen van rond de 25 graden, pal aan zee rond 22. Er is dan ook zon, maar er zijn ook wel wat dikkere wolkenvelden die soms een beetje voor de zon schuiven. Ik denk wel dat het droog blijft, in ieder geval op de woensdag. Donderdag is dan wel een ander verhaal. Dan komen de maxima in eerste instantie wel uit op 26 à 27. Maar ik denk wel dat er dan een paar regen- en onweersbuien gaan vallen. Vrijdag start dan een wisselvallige periode, had ik gisteren ook al aangekondigd. Ja. Met nog meer buien. En dan is het met 20 à 21 graden beduidend koeler.
0: Ja, en veel regen, hè? De einde van de week.
1: Ja, en veel regen inderdaad. Want dat is dan niet alleen op de vrijdag, maar ook de zaterdag voor een deel toch ook wisselvallig. Dus helaas moet dan de paraplu en de regenjas weer tevoorschijn komen.
0: Die kunnen we dan alvast op gaan zoeken. Maar laten we eerst nog maar even genieten van dat iets warmere weer en het zonnige weer. Dankjewel,
1: Zeker.
0: Mario.
1: Lijkt me een goed plan. Joe.

0: Bruno Mars met All My Soul van zijn nieuwste album, The Romantic, hè, dat in februari uitkwam. Gaan wij eens kijken wat er nog meer gebeurt in de wereld, in het nieuws uit binnen- en buitenland. In een bosrijk gebied in België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een 5-jarig jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. Hij verdween toen samen met zijn vader. De oma van de kleuter zegt dat de kleren overeenkomen met die van haar kleinzoon. Maar er is nog veel onduidelijk, zegt de politie tegen de VRT.
1: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Mogelijk is er een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timio gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
0: Het jongetje is dichtbij de plek gevonden waar hij samen met zijn vader verdween. Die is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had de man ruzie met drugsdealers. De Spaanse regering trekt bij de Europese Unie aan de bel om de migrantencrisis in Ceuta aan te pakken. Er zijn daar nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Spanje hoopt op geld uit Europa om zaken aan te kunnen pakken, zegt deze correspondent.
2: Versterking van, die grens van Ceuta met Marokko, waar de immigranten bijna een maand geleden al massaal overstaken. Geld voor opvanglocaties voor al deze mensen. En geld voor speciale bescherming van alle minderjarigen die er onder die illegale immigranten in Ceuta verblijven op dit moment.
0: Spanje zelf heeft al 180 miljoen euro uitgetrokken om de migrantencrisis daar aan te pakken. De NS geeft vanaf vandaag korting aan mensen die tijdens de spits bewust iets eerder of later reizen. In de hoop de drukte in de trein wat meer te verspreiden, zegt deze woordvoerder.
3: Nou kan niet iedereen dat natuurlijk, dat begrijpen wij ook heel erg goed. Maar het kan soms al heel erg helpen als er zijn treinen bij waarbij 5-6% van de reizigers een trein later neemt of een trein eerder neemt. Dan kan iedereen zitten en dat is natuurlijk wel graag wat wij willen.
0: En in Nederland zijn kinderen gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om meer ouders meer te betrekken bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Want uit de peiling van het ministerie blijkt ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders uit schaamte of angst voor een boze reactie. Het is een ingewikkelde kwestie voor volwassenen om te bepalen wanneer een kind een smartphone krijgt, hoorde Hart van Nederland.
4: Ik moet zeggen, ik ben gelukkig van de generatie dat mijn kinderen al wat ouder zijn. Ja. Mocht ik in de schoenen staan van de huidige generatie, dan lijkt me dat een heel lastig probleem.
5: Ik heb met mijn vrouw afgesproken dat we op zijn minst 12, 13.
6: Ik hoop dat als ik nu kleine kinderen zou hebben, dat ik het zo lang mogelijk zou kunnen uitstellen. Want als ze eenmaal de telefoon hebben, kun je ze niet meer tegen allerlei gekke verhalen en filmpjes beschermen.
0: In de campagne krijgen ouders tips om het gesprek met hun kind aan te gaan. Tot zover het nieuws uit binnen- en buitenland. Straks krijg je een update van het Zeeuwse nieuws. Stefan Danen schuift daar zo voor aan. Eerst nog muziek van Agda en de Munnik. En je hoort ze al van ABBA. Dit is One of Us.

0: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Straks in de Zeeuwse Kamer meer over vlaggen. Eerst een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Stefan Daanen. Goedemiddag, Stefan.
7: Goedemiddag. Middelburg wil de 330-300-regel invoeren. Het principe dat je drie bomen vanuit het raam ziet, 30% van je wijk onder een bladerdak ligt en dat je binnen 300 meter van een park zit. Goed voor je gezondheid en ook nog eens goed tegen hitte en om regenbuien te absorberen. Fractievoorzitter Rut Poppen van Pro ziet het Damplein al voor zich.
8: Ik zie een heel mooi groen park. Hè? En laten we even de auto's dan wegdenken en laten we een goede parkeerplaats aan de rand hebben. Maar ik zie een mooi groen park met een aantal kleine weggetjes erdoorheen waar je gewoon heerlijk kan zitten in de schaduw. Want alleen gras, ja, dat werkt ook niet.
7: Voorwaarde is wel dat er genoeg parkeerplekken buiten het centrum komen voor omwonenden en toeristen. De peren die straks in de supermarkten liggen zijn kleiner, maar ook een stuk zoeter. Dat ze kleiner zijn komt door de droogte. De vele zonuren hebben ervoor gezorgd dat ze zoeter zijn. Teler Corné van den Berg op Tolen zegt dat de peren ook vroeger worden geplukt.
9: Met vorig jaar zijn we een week eerder, maar toen was het ook relatief vroeg. Maar als je dan 10 jaar terug of nu kijkt, dan zit je wel 2-3 weken vroeger.
7: De fruitteler had genoeg zoet water op Tolen. Op andere plekken in Zeeland zijn telers harder getroffen door de droogte. En dit jaar is er opnieuw een bomenweggeefactie. Alle Zeeuwse gemeenten delen in totaal 36.000 bomen en struiken uit. De actie wordt voor het 6e jaar georganiseerd door de Zeeuwse Milieufederatie. Wie een tuin heeft, kan over 2 weken een boompje of struik bestellen via de website van de ZMF. De actie is onderdeel van Plantboom Zeeland, dat als doel heeft om 400.000 bomen te planten in de provincie. Het weer in Zeeland. Zonnig, maar af en toe ook wolkenvelden. Blijft vrijwel overal droog. Bij een matige oost-noordoostenwind wordt het 21 tot 24 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Stefan, dankjewel.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Wie langs de A58 rijdt, die is het misschien al wel opgevallen. De rij aan omgekeerde vlaggen op een akker langs de weg. Je ziet ze steeds vaker bij protesten. Bij de coronademonstraties werden ze gebruikt. Maar ook de boeren laten de Nederlandse vlag regelmatig ondersteboven wapperen. Maar wat symboliseert die vlag eigenlijk? In de studio is David van Berlo aangeschoven, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde. Goedemiddag.
1: Helemaal correct, ja.
0: Ik wist alleen niet dat er zo'n vereniging stond. En jullie bestudeerden met een moeilijk woord, vexillologie.
1: Vexillologie, ja, gewoon vlaggenkunde in Nederland, hoor. En Nederland heeft de oudste vlaggenkundige vereniging ter wereld. Dus,
0: dat heb ik inderdaad gelezen. Ja. Dus is een mooie prestatie. Want hoe lang bestaat die ook alweer?
1: 60 jaar.
0: Yes, ja.
1: Dit jaar. Dus,
0: van harte, dus ook nog een mooi jubileum.
1: Ja,
0: zeker,
1: ja.
0: Even beginnen met de vraag. Hangt er elke dag bij u een vlag thuis?
1: Nee. Nou ja, iedereen heeft zo zijn ding. Hè. Je hebt ook leden die het heel erg leuk vinden om vlaggen te verzamelen. En ook vlaggen uithangen. Maar ja, ik heb ook geen ruimte voor een vlaggenmast, helaas.
0: Dus, daar moet hij dan eigenlijk ook wel aan hangen. Hè. Dan hangt de vlag wel het mooiste.
1: Dat is wel het mooiste, ja.
0: Hoe bent u bij de vereniging terechtgekomen? Waar is de liefde voor vlaggen bij u ontstaan?
1: Ja, nou ja, ik ben zelf historicus, hè, dus ik heb geschiedenis gestudeerd. Dus daar zit wel een kant in. Ik vind ook wel het design, het ontwerpen van vlaggen vind ik wel erg mooi. Maar ook gewoon het gebruiken van het. Het symboliseert gewoon heel veel, zo'n vlag. Er zitten allemaal boodschappen achter. Waarom wordt die uitgehangen? Nou, ja, precies waar we het dadelijk over gaan hebben inderdaad.
0: Dus ja.
1: De hele maatschappelijke kant zit er ook achter. Dus ik vind het leuk dat er heel veel achter weg komt. Dus zo ben ik eigenlijk ook een beetje ingerold.
0: Ja, de interesse daarvan uit. Nou, ja. We gaan de komende 20 minuten daar zeker over hebben. Aan de luisteraar alvast de oproep. Heb je een vraag over een vlag of over vlaggen of over een vraag die ik nog niet heb gesteld? Stuur hem vooral in de app op 0118-499-999. Dan kan David misschien die nog wel beantwoorden voor je. Eerst maar eens even terug naar die omgekeerde vlaggen. Want die zien we nu weer op veel plekken verschijnen vanwege die boerenprotesten. Dat is eigenlijk iets van coronatijd en nu weer.
1: Ja.
0: Hoe is dat ontstaan om die om te draaien? Wat is het symbool daarachter?
1: Ja, dat is een beetje een lang verhaal. Want werd toen ook in het begin, toen de eerste keer dat protest van die boeren begon, werd er gezegd van ja, dat is een teken van dat het land in nood is en dat soort dingen. Maar ja, het is niet helemaal correct. Want eigenlijk is dat meer een soort van Amerikaans of een Brit symbool. Dus vroeger, toen er nog geen natuurlijk radio en geen en dat soort dingen allemaal was, had je een teken nodig natuurlijk als een schip in nood was. En de Britten draaiden toen de vlag om.
0: Mm.
1: En de Amerikanen hebben dat overgenomen. En er zijn ook wel een paar schilderijen van waarin dat te zien is. Maar dat is niet een Nederlandse traditie. Dus in Nederland hadden ze een andere manier om dat duidelijk te maken. Namelijk dat je de vlag in sjouw heet dat. Dan knijp je het midden van de vlag, bind je eigenlijk vast.
0: Okay.
1: Dus dat een soort strikje wordt als het ware. Dat is uiteindelijk een Nederlandse teken voor. Dus
0: eigenlijk doen
1: is
0: die
1: boeren
0: het gewoon hartstikke verkeerd.
1: Nou ja, het is meer een Amerikaanse traditie. Dus in Amerika hebben ze op een gegeven moment, dat zag je al een beetje bij de Vietnamprotesten, maar goed, met name in de jaren 90 en de jaren en in de 21ste eeuw is dat opgekomen in Amerika om daar inderdaad de vlag als protest om te draaien. In het begin vooral aan de rechterkant van het politieke spectrum. Mm. Maar sindsdien ook aan de, nou ja, werd dat breder omarmd. En dat is eigenlijk een traditie die ze vervolgens eerst in de coronatijd en later de boeren hebben overgenomen.
0: Ja, en als ze het eigenlijk volgens de Nederlandse traditie zouden moeten doen, zouden ze eigenlijk allemaal een strik van hun vlag moeten maken.
1: Ja, inderdaad. Dat was ook best wel leuk geweest, toch?
0: Nou,
1: ja.
0: Leuke oproep aan de boeren. Als ze nog eens even vlaggen willen ophangen, doet dus op een andere manier. Ja, op de manier zoals wij het gewend zijn. Maak er een strik van en bind.
1: Ja, de oude traditie. Maar het is allemaal 19e eeuw, hè? Allemaal 19e.
0: Het is toch leuk om dat voor te zetten dan ook weer. Die omgekeerde vlag is nu ook vooral een statement. Hè? Vroeger was het meer dus om te laten zien ik ben in nood. Nu is het meer gewoon de onvrede uiten.
1: Ja, als protestvlag. En je ziet natuurlijk wel de laatste tijd, zie je wel steeds vaker dat vlaggen worden gebruikt door mensen om een mening te geven. Om zich te eindigen. Want oorspronkelijk is het natuurlijk een symbool voor een bepaald gebied of zo. Of een bepaalde, hè, zeker met de komst van de natiestaten, hè, dat landen opkomen en volkeren zich verenigen in landen. Nou, dan moet je een symbool hebben. En er werd dan zo'n vlag voor gekozen. Dus daar is het natuurlijk nog steeds voor. Om te laten zien van, hé, je bent hier in een bepaald gebied of in een bepaalde gemeente of zo. En dan kun je daar een vlag van uithangen. Maar daarnaast heb je dus inderdaad de uitingsvorm dat het ook, nou ja, een manier is om te laten zien waar je voor staat of wat je mening is of wat dan ook. Dus dat kan kan politiek zijn of juist rond de regenboogvlaggen, dat je dus
0: uitspreekt voor de LHBTIQ+ gemeenschap.
1: Dus dat zie je de laatste tijd wel meer opkomen. Eigenlijk sinds de jaren 20 van deze eeuw, dus zie je dat ook wel meer. En de Volkskrant had bijvoorbeeld in 2022 het jaar van de vlag uitgeroepen in zijn jaaroverzicht. Omdat zij dus ook constateerden van dat wordt steeds meer gedaan.
0: We zien het vaker.
1: Ja.
0: Mag het eigenlijk zomaar die vlag omdraaien? Zijn daar geen regels voor?
1: Nee, in Nederland zijn daar eigenlijk helemaal geen regels voor. Kijk, wij hebben natuurlijk een vlag die historisch is ontstaan. Hè? Dus het is niet dat er op een gegeven moment mensen bij elkaar zijn gekomen en een vlag hebben verzonnen of zo. Zoals in heel veel andere landen natuurlijk wel. Maar bij ons is die historisch ontstaan vanuit de Nederlandse opstand. En er was eigenlijk nooit een reden om echt vast te leggen. Pas toen de Fransen kwamen, hè, 1795, werd eigenlijk een nieuw land gecreëerd in Nederland ook, de Bataafse Republiek. Toen is het min of meer vastgelegd, ook het rood-wit-blauw, maar met een in het kanton, zoals dat heet. Hè, dus in de rechterbovenhoek of linkerbovenhoek een afbeelding. Daar, toen is dat min of meer wel vastgelegd, zullen we zeggen. Maar voor de rest is het nooit formeel eigenlijk een ding geweest. Tot in 1937, omdat er toen heel veel discussie was, ook over de Nederlandse vlag, dat werd gezegd van met name over de kleuren. Werd toen ook gezegd van moet die dan niet toch oranje zijn? Hè, een paar oranje.
0: Want waar komt dat rood-wit-blauw vandaan? Het is de Franse vlag op zijn kant. Ook een protest, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Zo zou ik het ook kunnen zien. Maar de Nederlandse vlag was er eerder dan de Franse vlag.
0: Okay. Hè,
1: dus er zijn zelfs theorieën dat de Fransen het van de Nederlandse hebben afgekeken. Oh. Zo van, dat was ook is ook een republiek in die tijd. Dus, maar die komt eigenlijk van de kleuren komen eigenlijk uit het wapen van Willem van Oranje. Dus daar zit rood, wit en blauw in. Op een gegeven moment, toen is ook oranje natuurlijk wel gebruikt. Omdat hij nu eenmaal van Oranje en Nassau heet.
0: Ja.
1: Dat heeft natuurlijk niks te maken met de kleur oranje, maar dat is een streek in Frankrijk. Maar in ieder geval, dus toen die kleuren werden een beetje door elkaar gebruikt. Vaak zie je dan toch wel, bijvoorbeeld als je hier in Zeeland naar het Zeeuws Museum gaat, dan hangen die prachtige wandtapijten van die zeeslagen eind 16e eeuw. Nou, dan zie je allerlei verschillende soorten vlaggen die allemaal iets met oranje en wit en blauw en rood en zoiets hebben. Dus die kleuren die waren nog een beetje gezocht hoe dat dan eruit moet zien. Maar op een gegeven moment werden dat dan banenvlaggen. En in het begin was dat nog heel erg oranje, wit, blauw. In de loop van de 17e eeuw, eigenlijk jaren 20, jaren 30 van de 17e eeuw, dus tussen 26 en 1630, toen is wel min of meer dat oranje eruit gegaan, het vooral rood geworden. En daarna zie je eigenlijk rood, wit, blauw ook overal. Alleen heel af en toe zijn er natuurlijk koningse zinden, of in ieder geval de oranje Nassau gezinden, stadhouder gezinden. Mensen die dan zeggen, moeten we toch dat oranje weer terughalen? Nou, om van die discussie dus voor altijd af te zijn, is in 1937 dus gezegd van we hebben één wetsartikel. En dat is, de Nederlandse vlag is rood, wit en blauw.
0: Geen discussie meer mogelijk.
1: Geen discussie. Er staat verder niks over de vorm of zo. Dat banen moeten zijn of wat dan ook. Staat er allemaal niet. Ook niet wat voor kleur rood of wat voor kleur blauw of wat dan ook. Alleen maar het is rood, wit, blauw. Dat is het kortste artikel in ons wetboek.
0: Ja. Is het eigenlijk niet gek dat wij voor de rest geen regels hebben omtrent het ophangen van vlaggen? Er zijn natuurlijk wel, daar komen we zo nog wel even op.
1: Ja.
0: Regels, of regels zijn geen wetten, maar regels van hier kun je het beste aan houden of zo is het gewenst. Maar in andere landen zijn er wel wat strengere regels toch daarvoor. En waarom hebben wij dat dan als Nederland niet? En is dat niet heel erg gek?
1: Ja. Het mooiste voorbeeld vind ik altijd. Ik weet niet of je de vlag van Nepal kent. Hè, dus die enige vlag die niet rechthoekig is met die punten. Nou, die heeft dus iets van 18 pagina's die in de grondwet zijn vastgelegd met de beschrijving van de vlag. En wat er allemaal wel en niet mee kan. Maar goed, ook gewoon in Europa. De Franse vlag werd ook al gezegd. Hè, die mag dus niet worden verbrand. Daar staat dus echt een boete op.
0: Oh ja.
1: Nou, allemaal van dat soort regels die zijn er in andere landen wel. Maar ja, in Nederland eigenlijk gewoon helemaal niet. Wat ik net zei, dat is de enige regel. Het is wel zo dat bijvoorbeeld voor overheidsorganisaties is er wel een soort van protocol van hoe je op een nette manier dan met de vlag omgaat. Dus op een overheidsgebouw, ja, een gemeentehuis, wat dan ook. Dus dat je hem niet in het donker moet laten hangen. Dat is
0: nachts... vanaf zonsopgang en voor zonsondergang weer binnen.
1: Of dat je hem verlicht. Dus dat soort regels, gewoon om er netjes mee om te gaan. En er zijn ook wel natuurlijk een soort van protocollen over welke volgorde vlaggen moeten hangen. Hè. Dus als je 3 vlaggenmasten hebt, dan is de middelste is de belangrijkste vlaggenmast. Dus daar moet de Nederlandse vlag hangen. En dan daarnaast doe je dan een Europese of een gemeentevlag. Nou, allemaal van dat soort regels zijn er wel voor overheidsgebouwen. Dus als je ergens wil naslaan van hey, hoe doe ik het nou op een nette manier, dan kun je altijd van de Rijksoverheid, zullen we zeggen, dat protocol erbij pakken. Vlagprotocol. Maar voor de rest zijn er geen officiële regels voor gewone burgers. Nee.
0: Je luistert naar de Zeeuwse Kamer, waarin we het vandaag hebben over vlaggen. Welke betekenis heeft een vlag en welke symbolische waarde zit erachter? Wat zijn de regels? Wat is het protocol? Ik praat daarover met David van Berlo van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde. Nog even dan over dat protocol, David. Er zijn dus 3 masten, zeg je net. In het middelste is de belangrijkste. Links en rechts kun je dan iets anders hangen. Wat als je nu 2 masten hebt?
1: Of 4, of als je naar de Verenigde Naties toe gaat, nog veel meer. Dus er zijn allemaal regeltjes voor verzonnen. Ja, nogmaals, de meeste mensen zullen niet meer dan 1 mast hebben. Maar er zijn allemaal regels voor in welke volgorde je dat dan ophangt. Dus als je met de rug naar het gebouw staat en de vlaggenmasten staan dan voor je, mm-hmm, dan is de... in principe de rechter de belangrijkste. Dus daar hang je dan de eerste vlag op. En de linker is dan de secundaire. Dus als je een Nederlandse vlag aan de rechter en dan een gemeentevlag aan de linker. En als je er 3 hebt, dan heb je dus de middelste is de Nederlandse vlag. En dan de secundaire vlag rechts en de tertiaire vlag links.
0: Zo doe je het netjes. Doe je het niet, krijg je geen boete.
1: Nee hoor.
0: Want dat is natuurlijk weer hoe wij het in Nederland... Voor de rest laten we het allemaal lekker los. Ja, op Koningsdag zien we natuurlijk dan vaak ook een vlag. 4, 5 mei. Ja. Ook wel vaak met een wimpel. Wanneer mag dat dan weer? En is het dan goed om het wel te gebruiken? Of kan je gewoon beter zeggen, joh, doe alleen die vlag en vergeet die wimpel?
1: Ja, officieel, daar zijn we natuurlijk wel soort van regels voor. In ieder geval gebruikelijk dat je dat alleen maar doet als er bijvoorbeeld een verjaardag van het Koninklijk Huis is. Hè? Een Koningsdag kun je hem dus wel... ophangen, maar bij 4 en 5 mei hang je dus niet door aan je wimpel uit. Maar goed, daar zit dan wel ook wel weer een leuk Nederlands trekje in, een soort van compromis als het ware. Zo van, de Nederlandse vlag is dus rood, wit en blauw. Maar ja, als je dus je aanhankelijkheid aan het Koninklijk Huis wil tonen, dan hang je toch gewoon die oranje wimpel erbij. Ook daarin is Nederland toch weer een beetje uniek, want andere landen hebben dat dus niet.
0: Niet zo'n aparte wimpel.
1: Nee, exact. Dus ook dat iedereen altijd vraagt, waarom is nou het tenue van het Nederlandse voetbalelftal of een andere elftal dan oranje? Nou, daarom. Maar dat zit er helemaal niet in jullie vlag. Ja, maar we hebben de wimpel.
0: Ja, precies. En die is dan wel weer oranje.
1: Ja.
0: Dan nog over dat vlaggenprotocol. Een tijd geleden bij ons een groot incident, ongeluk in Terholen, waar schoolkinderen en de directeur van een basisschool met leven kwamen. Toen besloten heel veel gemeenten de vlag half stok te hangen. Mogen gemeenten dat dan zelf besluiten om hun medeleven te betuigen door die vlag zo zelf te beslissen, wij gaan hem half stok hangen?
1: Dat mag. En dat lijkt me dit toch ook wel een hele goede reden. We hebben natuurlijk ook wel gezien bij internationale incidenten, hè? Dat gebeurt. Ik heb het ook wel voorbeelden gezien van bijvoorbeeld als een burgemeester komt te overlijden of zoiets. En dan kan, of een wethouder. Dus dat kun je als gemeente gewoon zeggen van hey, dit is een gelegenheid dat wij willen laten zien, dat we medeleven willen tonen. En dan kan dat een manier zijn om dat te uiten. Wat je ook wel vaak ziet, is dat gemeenten dus zelf wel een vlaggenprotocol hebben over hoe ze omgaan met vlaggen. Bijvoorbeeld aan die masten die dan voor het gemeentehuis staan. Dus dit soort dingen kunnen erin staan. Maar dat kan dan ook zijn van, bijvoorbeeld op Coming Out Day of zo, hè, hangen wij de regenboog voor.
0: Ja, daar is ook nog wel eens discussie over, ook hier in Zeeland. Welke gemeenten doen het wel, welke doen het niet.
1: Ja, en Orange the World is ook, ook vaak. Sustainable Development Goals hebben ook een dag. Dan heb je ook vlaggen. Dus sommige gemeenten doen dat wel, andere niet. Nou, vaak is er dan een soort vlaggenprotocol per gemeente om met een lijst van data wanneer
0: er een vlag uitgaat. Ja. Het is wel een manier inderdaad om je te uiten. En er zijn ook heel veel organisaties hebben ondertussen ook wel een vlag. Gemeenten, dorpen, dat zelfs. Wij hadden gewoon onze nationale vlag natuurlijk rood-wit-blauw. Mm-hmm. Maar je hebt ook een oranje-wit-rode vlag. Dat ook wel bekend als de Prinsenvlag.
1: Oranje-wit-blauw, ja. Ja, oorspronkelijk.
0: Wit-blauw, sorry, ik zei rood.
1: Ja. Dus oorspronkelijk was het rood-wit-blauw de Prinsenvlag overigens. Maar, want dat was gewoon. Kwam voort uit de strijd van de Prins van Oranje, natuurlijk, in de opstand. Later is dat veranderd naar inderdaad dat oranje-wit-blauw. Waarbij, eigenlijk het. Zoals ik al zei, in de 17e eeuw is dat oranje-wit-blauw er al eigenlijk uit. Dus begin 17e eeuw is het al gewoon rood-wit-blauw. Dus eigenlijk is dat gewoon de Nederlandse vlag.
0: Ja.
1: Er is eigenlijk weinig. Af en toe komt dat discussie over. Maar formeel is dat ook vastgelegd, hè, in 1937.
0: En nu wordt dus eigenlijk weer zo'n oude vlag, of de oude kleur, weer hergebruikt.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk wel een beetje een negatieve connotatie. Want in de Tweede Wereldoorlog was het juist de NSB, hè, dus de nazi-partij in Nederland, hè, die dus samenwerkte met de Duitse bezetter. Die zei dus van wij zijn nu de baas hier in Nederland. En de Nederlandse vlag hoort oranje-wit-blauw te zijn. En sindsdien heeft dat eigenlijk toch wel een beetje een rechtsextremistische, fascistische connotatie, die vlag.
0: Ja.
1: Dus, en dat heeft het ook wel gehouden daarna. Ook later is dat wel door rechtsextremistische clubs is die vlag ook wel gebruikt. Dus je kunt dat niet helemaal loszien.
0: Niet meer loszien van elkaar.
1: Nee.
0: We hebben nog maar 4 minuten. Ik ben eigenlijk vooral heel erg benieuwd naar uw favoriete vlag.
1: Mijn favoriete vlag? Op zich vind ik de Nederlandse namelijk ook best wel
0: toch wel een favoriet?
1: Ja. Ook historisch is het natuurlijk wel leuk. Want het is een hele oude vlag. En hij is ook een van de eerste vlaggen, nationale vlaggen met dat soort banen. Vaak dus weer overgenomen door andere landen. Dus heel veel van die banenvlaggen.
0: Ja, kijk maar in Europa.
1: Voort, ja.
0: Er zijn er heel veel met banen. Welke kant zou ik opstaan? Ja. België en Duitsland kan ik alleen maar onthouden omdat je de strepen van het land door kan trekken. Dus als je de strepen van Nederland doortrekt, heb je Duitsland. Dus die is horizontaal. Ja. En België doe je naar beneden, dus verticaal. Oh, ja.
1: Mijn trucje is altijd dat de Duitse vlag is een soort opkomende zon.
0: Oh, ja.
1: Dus geel aan de onderkant en rood eromheen en zwart boven van de nacht. Dus, maar in ieder geval, dus er zijn allemaal trucjes voor.
0: Rood-wit-blauw is wel het meest favoriet.
1: En hij is ook heel herkenbaar, omdat het wit in het midden zit en de kleuren dus aan de zijde. Dus hij is heel herkenbaar van een afstand. Dus hij werkt ook technisch eigenlijk als vlag heel goed. Hè, want je moet natuurlijk op zee bijvoorbeeld wel van een afstand te herkenbaar zijn. En wat ook een voordeel is, als hij een beetje slijt aan de buitenkant, dat maakt niet zoveel uit. Want hij wordt dan iets korter en ziet misschien iets minder mooi uit. Maar hij werkt nog steeds. Ja. Hij is nog steeds herkenbaar.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft vind ik wel. Maar qua landenvlaggen, als je het echt zou vragen, vind ik Seychelles ook wel erg mooi.
0: Die moet ik even opzoeken. Dan mag ik het voor de luisteraar even beschrijven.
1: Ja, dan kunnen mensen dat thuis even de vlag van de Seychelles opzoeken. En
0: welke kleuren heeft die vlag?
1: Nou, die heeft 5 kleuren. Een soort van waaier van kleuren die eigenlijk vanuit de linksonderhoek.
0: In de linkeronderhoek gaan een kleurde waaier inderdaad zo van boven naar beneden eigenlijk. Blauw, geel, rood, wit en groen.
1: Dankjewel.
0: Prachtige vlag inderdaad. Dus mocht je het even kunnen opzoeken, de vlag van de Seychelles. Inderdaad een prachtige vlag. Zelf ontwerpt u ze ook?
1: Ik dacht, het
0: ontwerp van vlaggen vind ik heel mooi. Dat u aan het begin van het gesprek
1: had zei. Hoe zo mooi, bijvoorbeeld zo'n Seychelles, kan ik wel waarderen.
0: Dat iemand daar zo goed over nagedacht heeft.
1: Mijn specialiteit is eigenlijk het gebruik van vlaggen gewoon in het hier en nu. Waar we het net over hadden met het oranje-wit-blauw en het rood-wit-blauw. Ook die hele discussie die we natuurlijk hebben gehad over, mag je inderdaad die vlag omdraaien, maar ook hoe ervaren mensen dat?
0: Ja,
1: dat,
0: het wordt ook dat, wel eens als kwetsend ervaren.
1: Ja, dat wordt omgedraaid. En mensen ja, blijf met je vingers van ons symbool af.
0: Ja.
1: Je zag die discussie er ook wel rond de protesten natuurlijk in Den Haag, waar ook het rood-wit-blauw als een soort eigenlijk als de vlag werd toegeëigend van wij zijn de echte Nederlanders.
0: Ja, ja.
1: Wij mogen alleen maar mee. Nee, dat is niet de bedoeling van die vlag. Die is voor ons allemaal. Dus daar zag je ook wel een soort van strijd. En dat heb je in andere landen heb je dat ook gezien. Hè? Dus dat met name aan de rechtse politieke kant probeert men dan de vlag eigenlijk toe te eigenen. Alsof dit
0: is onze vlag.
1: Een deel van het land is. Maar dat je ook vervolgens vaak dan een protestbeweging krijgt van mensen die zeggen nee, het is van ons allemaal. En we hebben dat natuurlijk politiek in Nederland vorig jaar ook gezien.
0: Ja.
1: Ook toen was daar best wel veel discussie over maatschappelijk. Dus dat soort dingen zijn wel heel interessant om te zien in Nederland en in andere landen. Ja. Om dat met elkaar te vergelijken.
0: Interessant, de tijd zit er alweer op.
1: Nou.
0: Deze Zeeuwse Kamer. David van Berlo van de Nederlandse Vereniging van Vlaggenkunde. Ik heb weer een hoop geleerd vandaag over vlaggen en welke protocollen je het beste kunt gebruiken. Dank in ieder geval voor die toelichting. Interessant. En mocht er nog vragen binnenkomen, mensen, stuur ze via de app en dan stuur ik ze nog wel even door om te beantwoorden.
1: Geen probleem.
0: De uitzending van Zeeland Nu zit er bij deze op. Om 4:00 ben ik bij je terug met een overzicht van het laatste nieuws in Zeeland. Graag tot dan. Voor nu een hele fijne middag.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
10: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Leren mediteren. Zen.nl.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-Claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. En klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
19: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
20: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
21: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
20: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
22: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
23: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
24: Wow!
23: Is binnen 3 minuten geregeld.
24: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
23: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
25: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
26: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
27: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
28: Ik mag graag tuinieren.
29: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
30: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
31: Ik niet.
27: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
26: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
27: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
32: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias de

0: Passenger Michael Rosenberg in The Wrong Direction. Je hebt helemaal niet de verkeerde richting gekozen, want je bent aan het juiste adres. Dit is de muziekmiddag op dinsdagmiddag. Met de komende 3 uur heel veel fijne muziek. En elke uur gaan we je op de hoogte brengen van wat er speelt in Zeeland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Mick Fleetwood, Lindsay Buckingham en Miley Cyrus met Secrets. En Buckingham en Fleetwood die komen natuurlijk uit Fleetwood Mac. En er gaan geruchten dat ze weer wat met elkaar gaan doen. Maar ja, dat zijn wel vaker geruchten. Eerst zien en dan geloven bij deze band. Ik ga weer eens even draaien aan mijn rad. Met erop jaartallen vanaf eind jaar 50 tot heden. Om te bepalen welk liedje ik hierna ga draaien. Zo. En eens even kijken, het is 1969 geworden. En dat is het jaar van de maanlanding van Apollo 11. En ook het jaar van het Woodstock Festival. En de Beatles namen het album Abbey Road op dat in september van 1969 zou verschijnen. Maar in datzelfde jaar 1969 brachten ze een liedje uit dat op geen enkel album te vinden was. Namelijk The Ballad of John and Yoko. September van 1969 zou verschijnen. Maar in datzelfde jaar 1969 brachten ze een liedje uit dat op geen enkel album te vinden was, namelijk de

Ja, de lekkerste muziek hoor je bij Omroep Zeeland. Dinsdagmiddag en Janet Jackson. En straks in het tweede half uur van deze show, dan hoor je sowieso dit liedje. Maar geen idee wat het is. Nog een keertje. Ik ga er straks veel meer over vertellen. Voor het antwoord dus blijven luisteren naar Omroep Zeeland. De nieuwe van Ilse de Lange heet Something Good. En die is erg goed.

0: dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. Middelburg wil de 330-300-regel invoeren. Het principe dat je drie bomen vanuit het raam ziet, 30% van je wijk onder een bladerdak ligt en dat je binnen 300 meter van een park zit. Goed voor je gezondheid en ook nog eens goed tegen hitte en om regenbuien te absorberen. Fractievoorzitter Rut Poppe van PRO ziet het Damplein al voor zich.
6: Ik zie een heel mooi groen park. Hè? En laten we even de auto's dan wegdenken en laten we een goede parkeerplaats aan de rand hebben. Maar ik zie een mooi groen park met een aantal kleine weggetjes erdoorheen waar je gewoon heerlijk kan zitten in de schaduw. Want alleen gras, ja, dat werkt ook niet.
5: Voorwaarde is wel dat er genoeg parkeerplekken buiten het centrum komen voor omwonenden en toeristen. Een tankwagen is vanochtend gecrashed in de polder bij Biervliet. Rond 10 uur botste de wagen met mest tegen een boom en belandde daarna in de sloot langs de Driesprongweg. De chauffeur raakte bij het eenzijdige ongeluk gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt HV Zeeland. Met behulp van trekkers en kranen is de tankwagen uit de sloot gehaald. Dit jaar is er opnieuw een bomenweggeefactie. Alle Zeeuwse gemeenten delen in totaal 36.000 bomen en struiken uit. De actie wordt voor het 6e jaar georganiseerd door de Zeeuwse Milieufederatie. Wie een tuin heeft, kan over 2 weken een boompje of struik bestellen via de website van de ZMF. De actie is onderdeel van Plan Boom Zeeland, dat als doel heeft om 400.000 bomen te planten in de provincie. Het weer in Zeeland zonnig, af en toe trekken wolkenvelden over. Het blijft vrijwel overal droog. Bij een matige oost-noordoostenwind wordt het 21 tot 24 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is

Andrew Gold. Succesvol als solo-artiest, als singer-songwriter in de jaren 70 en de jaren 80 zat hij ook in die band Wax. Dit was Never Let Her Slip Away. We doen Raad de Plaat. Mijn vraag aan jou is, herken jij deze hit? Nou, ik ga daar gewoon nog steeds niks over vertellen. Hou de radio aan voor het antwoord. Birds

Ed Sheeran met zijn grote hit en dat was Sapphire. Raad de plaat. Nou, het gaat om Cher met If I Could Turn Back Time. En de locatie van de clip was een Amerikaans oorlogsschip, de US Missouri. En Cher droeg een zeer onthullend zwart pakje, waardoor die videoclip niet in alle landen op alle tijdstippen werd vertoond. Dit is haar grote hit uit 1989, If I Could Turn Back Time.

0: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenin.nl.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja. Ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online.
9: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
11: Omroep Zeeland.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims. En er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. En gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm. 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels.
14: TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
18: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
17: Of,
19: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
17: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Het is onlosmakelijk verbonden aan de COVID-tijd. Master KG, Nam Kembo en Jeruzalem, omdat veel mensen samen een dansje hierop deden. Straks hoor je wat historische feiten van deze 25e augustus. Wat gebeurde in de muziekwereld op deze datum? Je hoort het zometeen van mij, maar eerst Max en Andy Grammer, The Thing I Love.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Elton John en Rocketman. Op deze datum in 1970, 25 augustus, stond hij voor het eerst op een Amerikaans podium. Hij speelde in Los Angeles en begon daarmee aan zijn Amerikaanse tournee van 17 optredens. Ja, in die zaal zaten Don Henley en Quincy Jones, de producer van Michael Jackson. En verder op deze datum overleed zangeres Aaliyah.

kenaar van dit liedje. Het was een cover van een liedje van de Isley Brothers van Aaliyah. Zij kwam om het leven op deze datum in 2001. En ze was maar 22 jaar. En dat gebeurde bij een vliegtuigongeluk.

0: Lekker schuifelen met de Whitney Houston. My love is your love. Straks het laatste Zeeuwse nieuws op deze zender. Maar eerst gaan we terug naar 2013. Toen kwam de film Mannenharten uit in de bioscoop. En wie verzorgde de titelsong? Bluff en Nielsson. Dus hier hebben wij voor 50%...
1: Muziek uit Zeeland.

0: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. Bedrijven die tijdens de reparatieperiode echt door de Westerschelde-tunnel moeten, kunnen vanaf aanstaande maandag ontheffingen aanvragen. De inschrijving gaat stapsgewijs open om op die manier rust te creëren, vertelt projectmanager Aniek Dirks.
1: Op die manier willen we wat rust creëren. Je kan het ook vergelijken met een festival waar je alle tickets op hetzelfde moment ter beschikking stelt. Dat geeft heel veel stress, heel veel gedoe. Waarschijnlijk ook heel veel gevloek achter de computer. We willen absoluut rust en een stukje ook betrouwbaarheid, voorspelbaarheid creëren voor die mensen die op zoek zijn naar een ontheffing en die ook willen aanvragen via het systeem.
0: Particulieren kunnen vanaf 21 december een ontheffing aanvragen. Aan de Panoramaweg in Breskens is vanmiddag een auto in het water terechtgekomen. Meerdere voertuigen van de brandweer rukten uit, ook duikploegen. Vrij snel na aankomst werd duidelijk dat er niemand meer in de auto zat. De bestuurder bevond zich aan de kant van het water. De persoon wordt nog wel nagekeken door ambulancepersoneel. Een tankwagen is vanochtend gecrashed in de polder bij Biervliet. Rond 10 uur botste de wagen met mes tegen een boom en belandde daarna in de sloot langs de Driesprongweg. De chauffeur raakte bij het eenzijdige ongeluk gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt HV Zeeland. Met behulp van trekkers en kranen is de tankwagen uit de sloot gehaald. En dit jaar is er opnieuw een bomenweggeefactie. Alle Zeeuwse gemeenten delen in totaal 36.000 bomen en struiken uit. De actie wordt voor het 6e jaar georganiseerd door de Zeeuwse Milieufederatie. Wie een tuin heeft, kan over 2 weken een boompje of struik bestellen via de website van de ZMF. De actie is onderdeel van Plan Boom Zeeland, dat als doel heeft om 400.000 bomen te planten in de provincie. Het weer in Zeeland zonnig, maar af en toe trekken ook wat wolken over. Het blijft vrijwel overal droog en bij een matige oost-noordoostenwind is het 21 tot 24 graden. Morgen iets meer bewolking, maar ook iets warmer. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Voor het laatste weerbericht kun je terecht op onze site omroepzeeland.nl/weer. Of even kijken in de Omroep Zeeland app voor de actuele weersvoorspelling. Ik ga weer eens even draaien aan mijn rad. Jaartallen daarop van eind jaren 50 tot heden. En dat rad gaat bepalen uit welk jaar ik nu een hit ga draaien. En dat is 2009 geworden. Het jaar dat Barack Obama president werd van Amerika. En een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in dat jaar was het overlijden van Michael Jackson. Hij werd maar 50 jaar en hij overleed op 25 juni 2009. Wat stond er zoal in de hitlijst? Lady Gaga met Poker Face, Cressip met Sweet Goodbyes, Adele met haar cover, met haar Dylan cover, Make You Feel My Love. En ook een dromerig liedje van het eenmansproject Owl City. En dat is Fire.

vertelde gisteren al een heerlijke zomerhit van Bente 321. En nu gaan we even terug naar de zomer van 1988. Breakfast in Bed was een grote hit voor UB40 en Chrissy Hynde. En het was een cover van een liedje van Dusty Springfield uit 1969.

0: naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maak bereikbaar.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
4: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
13: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
14: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Song of the Gang. En ze bestaan nog steeds. En dat is goed nieuws. Natuurlijk niet met deze zanger waarmee ze de grootste successen hadden. James J.T. Taylor. Niet James Taylor van You've Got a Friend. Maar James Taylor J.T. was een hele andere zanger. Ladies Night bij Omroep Zeeland. Nog een uurtje muziekmiddag van Omroep Zeeland. En wie zijn er zoal jarig? Welke bekende namen hoor je straks van me? Maar eerst muziek uit Zeeland van Emma Heesters. Hartenbreker.

Elena Miles, eenmalig een hit voor haar. De Eendagsvlieg. Black Velvet. En in de tekst zitten allerlei verwijzingen naar Elvis. Als je er goed op gaat letten, dan merk je dat. Vandaag jarig op deze 25e augustus. De vader van Miley Cyrus. En dat is Billy Ray Cyrus. Don't tell my heart, my aching-breaking heart. I just don't think he'd understand. 1992 kwam hij met deze enorme country hit. Vandaag 65 geworden. En ook jaar vandaag, Elvis Costello is 72 geworden. En Gene Simmons van de band Kiss, hij is 77 geworden. Ben jij vandaag jarig? Of iemand in jouw omgeving? Iemand in jouw familie? Iemand in jouw wijk? Wij gaan nu even voor die persoon zingen. Congratulations and celebrations. En ik hoop dat je een mooie, mooie verjaardag hebt op deze dinsdag. Coldplay and All My Love. Been through

Hij schreef het voor de depressieve jongeren in de jaren 80. You're only human, je bent mens, je kunt fouten maken. En dat is helemaal niet erg. Dat was de boodschap van dit liedje van Billy Joel.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. Bedrijven die tijdens de reparatieperiode echt door de Westerschelde tunnel moeten, kunnen vanaf aanstaande maandag ontheffingen aanvragen. De inschrijving gaat stapsgewijs open om op die manier rust te creëren. Dat vertelt projectmanager Aniek Dirks.
2: Op die manier willen we wat rust creëren. Hè. Je kan het ook vergelijken met een festival waar je alle tickets op hetzelfde moment ter beschikking stelt. Dat geeft heel veel stress, heel veel gedoe. Waarschijnlijk ook heel veel gevloek achter de computer. We willen absoluut rust en een stukje ook betrouwbaarheid, voorspelbaarheid creëren voor die mensen die op zoek zijn naar een ontheffing en die ook willen aanvragen via het systeem.
1: Particulieren kunnen vanaf 21 december een ontheffing aanvragen. Zeeuwen die thuis nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat

0: vanaf begin september anoniem inleveren in Middelburg en Terneuzen. Volgende week dinsdag start de landelijke inzamelactie aan de Koegorstraat in Terneuzen. Een dag later bij Sportpark Veerse Poort in Middelburg. Sinds 1 augustus is er een verbod op vuurwerk. De overheid hoopt met deze actie te voorkomen dat verboden vuurwerk bij mensen thuis blijft liggen. Een tankwagen is vanochtend gecrashed in de polder bij Biervliet. Rond 10 uur botste de wagen met mest tegen een boom en belandde daarna in de sloot langs de Driesprongweg. De chauffeur raakte bij het eenzijdige ongeluk gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt HV Zeeland. Met behulp van trekkers en kranen is de tankwagen uit de sloot gehaald. Het weer in Zeeland zonnig, maar af en toe trekken ook wat wolken over. Het blijft vrijwel overal droog en bij een matige oost-noordoostenwind is het 21 tot 24 graden. Morgen iets meer bewolking, maar ook iets warmer. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: Vos op de radio. En dat is...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, want hij komt uit Zeeland. René Gilhoed en zijn band Vos. En het liedje heet natuurlijk ook Zeeland. Dus die Zeeuwse link die had je zelf ook wel bedacht natuurlijk. Hè? Ik ga weer even draaien aan het rad om te bepalen... uit welk jaar de volgende plaat komt. Want op dat rad, daar staan allemaal jaartallen... van eind jaar 50 tot nu. En hij... stopt op het jaar 1983. 1983, het was het jaar van deze grote hit. Come on.

Nou, dat blijft voor de rest van de dag in je hoofd zitten natuurlijk. Maar het was ook het jaar van de comeback van Tina Turner. Een jaar later zou zij het album Private Dancer uitbrengen. Maar dit was gelijk een mooie hit voor haar. Let's Stay Together. Let me say the same, babe.

0: Hij is 21 jaar en de wereld ligt aan zijn voeten. Shane Michael Boos, oftewel Somber. En dit was een van zijn hits, Undressed, uit de 2025. Zometeen, na vieren, Zeeland komt thuis, op jouw radio. Een uurtje op de televisie tussen 4 en 5. Met Esme, en wat zijn de onderwerpen in die uitzending?
1: Straks nieuws over het reserveringssysteem van de Westerschelde-tunnel. Bedrijven en organisaties kunnen een ontheffing aan gaan vragen. Particulieren die moeten nog even wachten. En meer over het 330-300-principe. Een Scandinavisch model om wijken groener in te richten. De stelling in Zegt u het maar gaat daar ook over. Ik heb liever genoeg parkeerplaatsen dan bomen in mijn straat. Jouw mening is welkom om 17:30. Bel dan even in op het reactienummer 0118-499-999. Oké.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dag Jaap.
10: Hi.
9: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
10: Ja, we hebben echt veel nodig.
9: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
10: Klopt.
11: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
12: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
13: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
15: De Theater Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
14: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Hey, Remo!
18: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
17: Hey, Remo!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
19: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
20: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Beg.
21: Omroep Zeeland.
22: De provincie en de Westerschelde-tunnel hebben meer bekendgemaakt over ontheffingen die bedrijven en organisaties kunnen aanvragen om gebruik te maken van de Westerschelde-tunnel volgend jaar als die oostbuis 4 maanden dicht is voor reparatie. Verder in het komende half uur van deze Zeeland komt thuis. Eet je wel eens spinazie of citrusvruchten? Let dan zo even op, want wat betreft pesticiden komen ze niet goed uit de bus. En straks maken we weer de figuurlijke oversteek naar Amerika. Het is dinsdag, dus iets na 4:30 bellen we dan altijd even met onze Zeeuw in het buitenland. En vandaag is dat Ineke. Wil je meepraten tijdens de uitzending of iets laten weten? Wil je iets kwijt? Dan kun je een appje sturen naar 0118 499 999. Het is 5 minuten over 4. Goedemiddag, gezellig dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Emergency.

0: De Miami Sound Machine met Dr. Beat. Ondernemers die zich zorgen maken of ze door de Westerschelde-tunnel kunnen in de reparatieperiode, die moeten even opletten. Want de provincie Zeeland heeft samen met de Westerschelde-tunnel meer bekendgemaakt over de procedure voor het aanvragen van ontheffingen. Het toverwoord daarbij is rust, vertelt projectmanager Aniek Dirks aan verslaggever Rick Bolt.
1: Wel, vanaf 31 augustus gaat het ontheffingssysteem live. Hè. Dat wil zeggen dat bedrijven en organisaties vanaf dat moment zich kunnen registreren om een eerste ontheffing aan te vragen. En op die manier al een eerste plekje te kunnen garanderen als straks vanaf 11 januari de tunnel wordt afgesloten.
2: Het gaat in eerste instantie om een beperkt aantal. Waarom gaat het langzaam aanlopen?
1: Wel, we kiezen er heel bewust voor om het systeem voor ontheffingen heel gefaseerd open te zetten. Op die manier willen we wat rust creëren. Hè. Je kan het ook vergelijken met een festival waar je alle tickets op hetzelfde moment ter beschikking stelt. Dat geeft heel veel stress, heel veel gedoe. Waarschijnlijk ook heel veel gevloek achter de computer. Dat willen we absoluut vermijden. We willen absoluut rust en een stukje ook betrouwbaarheid, voorspelbaarheid creëren voor die mensen die op zoek zijn naar een ontheffing en die ook willen aanvragen via het systeem.
2: En het heet opeens ontheffingen, niet meer reserveringen. Waarom is dat?
1: Nou, eigenlijk reserveer je geen ontheffingen. Een reservering kan de indruk wekken dat je die ook meteen krijgt. Wel, in dit systeem is dat niet zo. Je vraagt een ontheffing aan. En als er te veel aanvragen zijn voor een bepaald tijdsblok, zal het systeem, de computer dus zeg maar, loten of je wel degelijk in aanmerking komt voor die ontheffing of niet. Vandaar dat we gekozen hebben om het een ontheffingssysteem te noemen. Wat duidelijker maakt wat het systeem doet.
2: Het is dus niet dat er een beperkt aantal plekken beschikbaar zijn en dus je al heel snel moet inschrijven. Het is dus met loting, hoe gaat dat werken?
1: Het is inderdaad met loting en opnieuw. Ik wil daar benadrukken dat we gekozen hebben voor rust en voorspelbaarheid. Dus in die eerste twee fases maakt het eigenlijk niet uit wanneer je precies je aanvraag doet. Het is het systeem dat na afloop van de eerste en de tweede fase zal bepalen of je de ontheffing toegekend krijgt of niet. Dus of je hem nu op 31 augustus, dan wel op 7 september, dan wel op 13 september indient, dat maakt niet uit.
2: Waar moeten bedrijven wel op letten?
1: Wel, we raden bedrijven aan om alvast te kijken of ze e-herkenning hebben. Want het account aanmaken dat je moet doen in het systeem is op basis van e-herkenning. Dat laat ook toe om de gegevens die je ingeeft heel eenvoudig te valideren. Dus dat is een eerste stap die ze al kunnen zetten. Een tweede ding waar we vragen om rekening mee te houden is ervoor te zorgen dat je een duidelijk e-mailadres hebt. Een e-mailadres dat kan gelden voor de hele organisatie. Dus denk daar vooraf ook goed over na welk e-mailadres je wil opgeven, want dat kan je niet meer veranderen. Dus dat zijn denk ik de twee belangrijkste aandachtspunten vandaag. En uiteraard moet je kijken wanneer je die ontheffingen nodig hebt. Maar in de eerste twee fases kan je daar ook nog wijzigingen aanbrengen.
0: Je hoort de projectmanager Aniek Dirks. En particulieren die zullen nog even moeten wachten. Zij zijn pas in december aan de beurt. Meer daarover, over hoe het voor particulieren werkt, hoor je later in deze uitzending van Zeeland Komt Thuis. En dit nummer is gebruikt voor de film Toy Story 5. En hij is van Taylor Swift.

0: I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Het is best een aangename dag al geweest, maar er komt wel wat verandering aan. Weerman Mario Echthuizen, die praat je bij. Dag Mario.
1: Ja, goedemiddag Esme. Ja, dat klopt. Er komt zeker verandering aan. En de voorboden daarvan, dat zijn de sluierwolken die je misschien vandaag ook gezien hebt. Maar soms zou je kunnen denken, het is wel wat dik voor sluierbewolking. Nou, dat kan dus. We noemen die wolkenvariant in het Latijn cirrus spizatus. Ik zou zeggen 3 keer woordwaarde.
0: Ja, ik ben het er helemaal mee eens.
1: Het lukte Westdorpen in een flinke opklaring om toch nog 25,3 graden te bereiken. Oh. Daar dus een zomerse dag. En vanavond houden we de warmte nog wel even vast. Maar dan koelt het snel af naar 14 tot 17 graden morgenochtend vroeg. Woensdag dan draait de wind naar zuid-zuidoost en is matig en brengt iets warmere lucht nog naar onze omgeving. Het wordt dan een graadje warmer dan vandaag. Er zijn zonnige perioden, maar de bewolking is dan ook wel wat dikker. Nou, donderdag wordt het zelfs 27 à 28 graden bij een naar zuid ruimende wind. Ja, en dat wordt meteen weer afgestraft, want dan komen er ook enkele regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Dat gaat vrijdag ook gebeuren en dan verwacht ik ook nog wat meer neerslag, zeker nu ook Zeeland omgeven wordt door vrij warm zeewater. Dat helpt daar dus ook aan mee. En dan nog even met een oog richting het weekend. Ja, wisselvallig. Veel bewolking. Af en toe wel wat zon. En net als vrijdag rond de 21 graden.
0: Dan is het echt alweer afgekoeld einde van de week. Helaas.
1: Ja, helaas. Ja, het is niet anders.
0: Het is niet anders. Dankjewel voor de update, hè.

0: Can't Stop Loving You. Na 16:30 is het natuurlijk weer tijd voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Nu eerst even het nieuws wat opvalt buiten onze provinciegrenzen. In de zoektocht naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader in de Belgische provincie Namen is een tweede lichaam gevonden. Gisteren werd al een ander lichaam gevonden. De politie is voorzichtig, maar dat eerste lichaam zou om het 5-jarige jongetje kunnen gaan. De jongen en zijn vader waren sinds 2 maanden vermist. De 2 lichamen zijn in de buurt gevonden van de plaats waar de auto van de vader eerder al is gevonden, kort na de verdwijning. Criminelen ruiken hun kans nu het Nederlandse betaalsysteem iDEAL overgaat naar het Europese systeem Wero. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Dan moet je bijvoorbeeld op een link klikken en betalingsgegevens achterlaten. Blijf vooral scherp, waarschuwt het bedrijf achter het betalingssysteem.
1: Criminelen proberen consumenten tot actie aan te zetten, eigenlijk een soort van urgentie te creëren. En ten eerste zijn wij als iDEAL nooit de partij die überhaupt de mail stuurt. En twee, als de bank de consument vraagt om iets te doen, dan is het altijd goed om dat even te checken bij uw bank zelf.
0: De afgelopen maanden kwamen ongeveer 100 meldingen van phishingmails binnen per dag. De natuur heeft ondanks de recente regen het nog steeds zwaar te lijden onder de droogte. Zo is in Noord-Brabant een moeras droog gevallen. Vissen liggen dood op de bodem. Het waterpeil in het afgegraven veengebied daalt al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het helemaal droog te liggen. De boswachter is bezorgd ook over de verschillende boomsoorten in het gebied, zoals de beuk.
2: Die hebben nu zo'n gigantische opdonder gekregen. Eigenlijk staat gewoon 90% van onze beuken staat op dit moment dood te gaan. Maar beuken zijn ook wel de belangrijkste boom voor vleermuizen, voor bosuilen, voor boomarters. Ja, als die in 1 keer met z'n allen de nekslag krijgen, dat heeft gewoon een heel effect op de rest van het ecosysteem.
0: Om dat te herstellen is nog veel meer regen nodig dan de afgelopen tijd is gevallen. En op spinazie en citrusvruchten zit gemiddeld het hoogste aantal pesticidenresten. Dat blijkt uit de nieuwe pesticide-eetwijzer. Deze ranglijst wordt jaarlijks opgesteld op basis van testresultaten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De gemiddelde besmetting met pesticiden blijft nagenoeg gelijk, maar het terugdringen ervan gaat lastig. Terwijl er zeker mogelijkheden zijn, zegt deze onderzoeker tegen RTL Nieuws.
3: Er wordt tegenwoordig vaak gewerkt met UV-licht of met infraroodstralen. Je kunt van alles doen. Alleen, ja, er zit altijd een prijskaartje aan. Of het is nieuw, of mensen, boeren zijn er onwennig mee. Dus het gaat allemaal veel te langzaam.
0: Het kabinet werkt ondertussen aan een convenant dat zou moeten leiden tot vermindering van het gebruik van pesticiden, maar dat wordt tot nu toe door geen enkele maatschappelijke organisatie gesteund. Tot zover het nieuws uit binnen- en buitenland. Stefan Daanen schuift zo aan voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ben je daar ook weer helemaal van op de hoogte? Dat na 16:30. Tot die tijd, Teddy Swims. Dit is Bedroom.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de matatron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
6: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
7: Ja, we gaan zo bellen met onze Zeeuw in het buitenland. Ze is nog in Amerika, maar niet voor lang meer. Daarom zo gauw maar eens even die telefoon pakken en bellen met onze Zeeuw in het buitenland, Ineke. Eerst gaan we over naar een overzicht van het Zeeuwse nieuws.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: En daarvoor is aangeschoven Stefan Dalen. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Bedrijven die tijdens de reparatieperiode echt door de Westerschelde-tunnel moeten, kunnen vanaf aanstaande maandag ontheffingen aanvragen. De inschrijving gaat stapsgewijs open om op die manier rust te creëren, vertelt projectmanager Annick Dirks.
10: Op die manier willen we wat rust creëren. Je kan het ook vergelijken met een festival waar je alle tickets op hetzelfde moment ter beschikking stelt. Dat geeft heel veel stress, heel veel gedoe. Waarschijnlijk ook heel veel gevloek achter de computer. We willen absoluut rust en een stukje ook betrouwbaarheid, voorspelbaarheid creëren voor die mensen die op zoek zijn naar een ontheffing en die ook willen aanvragen via het systeem.
9: 11 januari gaat de tunnelbuis richting Borselen voor 4 maanden dicht. Verkeer mag dan alleen door de andere buis. Er wordt dan gewerkt met bloktijden. Particulieren kunnen vanaf 21 december een ontheffing aanvragen. Zeeuwen die thuis nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat vanaf volgende week inleveren in Middelburg en Terneuzen. Ik ben even buiten adem, Esme.
7: We hebben even moeten rennen.
9: Ik was ietsje te laat, dus het is mijn eigen schuld.
7: Nee, en ik was ietsje te vroeg, dus daar, dat is altijd lastig. Wij hebben hier, misschien leuk om aan de luisteraar toch even kort uit te leggen. Wij moeten een trap naar boven om te kunnen lezen. Ja. En als je dan als nieuwslezer te laat bent, dan wordt het toch een beetje een
9: ik
7: probleem.
9: Ik zat nog een beetje met een paar zinnen en de printer deed het ook nog eens niet op de redactie. Ja, dus dat heb ik boven geprint en een sprintje op de trap. Iedereen zegt dat moet je niet doen, ik doe het toch.
7: Lukt het of moet ik hem even overpakken?
9: Ik ga verder, het komt helemaal goed. Bij Sportpark Veer Support in Middelburg en aan de Koegerstraat in Terneuzen worden die speciale inleverpunten voor vuurwerk geopend. Sinds 1 augustus is er een verbod op vuurwerk. De overheid hoopt met deze actie te voorkomen dat verboden vuurwerk bij mensen thuis blijft liggen. De pyjama van meneer Cactus en de jurk van mevrouw Stemband uit de grote meneer Cactus Show worden binnenkort geveld tijdens een rommelroute in Wemeldingen. Die kleding staat nu tijdelijk uitgestald in een etalage aan de Lange Kerkstraat in Goes. De opbrengst van de veiling gaat naar kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes. Organisator Albert-Jan den Boer verwacht honderden euro's op te halen.
11: We hopen natuurlijk heel veel, omdat het voor een heel goed doel is. Voor 4 hele goede doelen. Maar een paar honderd euro moet het minimaal per stuk op gaan leveren. Er is ooit een pyjama geveld van meneer Cactus voor 471 euro. Van mevrouw Stemband is er nog nooit iets geveld. Dus dit is echt uniek.
9: En volgende week zaterdag start die veiling in Wemeldingen. Tot slot nog het weer, gelukkig. Zonnig, maar af en toe ook wolken. Het blijft wel droog. Bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 24 graden. Morgen iets meer bewolking, maar ook iets warmer. Daarna kans op een regen- of onweersbui. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
7: Kijk, is toch nog goed gekomen, Stefan. Dankjewel.
8: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis.

0: is toch zo'n heerlijk einde van dit nummer, hè? Shocking Blue met Venus. Ja, dat gaan we zo meteen nog doen in deze Zeeland komt thuis. Nou, we hebben het over de fruitpluk, want die is begonnen. Ja, en er is wat wel te doen om die peren. Wat precies, dat hoor je zo, want we gaan eerst eens even bellen met Amerika. En het duurde even voordat ik er te pakken had. Ineke, goedemiddag.
1: Ja, inderdaad. Ja, sorry.
0: Ik heb een goede reden.
1: Ik was wat dingetjes aan het doen, boven, beneden. En toen had ik dus even niet die telefoon in de gaten. Nee. Maar hier ben ik. Hier ben ik.
0: Ja, want jij bent je koffers aan het pakken.
1: Ja, precies. Ik ga weer gezellig een paar weken naar mijn moeder, mijn zus en haar familie. Leuk om straks iedereen weer te zien. Maar ja, het is altijd eventjes van de dagen ervoor van... iedereen die weet dat. Van heb ik dit, heb ik dat.
0: Vreselijk.
1: Een dag daar nog even... Nou ja, en straks dan zit je in het vliegtuig en dan is het van ik heb gedaan wat ik kon en de rest zal even moeten blijven liggen of zo.
0: Ja,
1: maar,
0: ik herken dat heel erg. Die onrust voor vertrek is verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Ik
1: denk dat dat voor iedereen herkenbaar is. Altijd die dingen 2 voor 12. Hè, van, bijvoorbeeld, je kan ook de planten geen 2 weken van tevoren water geven. Dat is ook een beetje lastig.
0: Nee, dat haalt niet veel uit dan inderdaad.
1: Hoe laat moet je dan op
0: jouw tijd in het vliegtuig zitten?
1: De vlucht naar Amsterdam die vertrekt om 6:30 vanavond. Dus dat is wel fijn. Want dan heb je eigenlijk ook nog een beetje wat aan je dag. Dat je zegt van, ik doe nog even vlug dit of dat. En dan ga je langzamerhand naar het vliegveld toe. Dat is voor ons iets van 3 kwartier rijden. Dus
0: dat
1: valt ook heel goed te doen. Ja, gelukkig. Dat zijn een beetje de plannen voor vandaag, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: En dan de plannen voor de komende week, want dat zijn dan Hollandse plannen.
1: Ja, dat zijn inderdaad Hollandse plannen. Ja, ik vind het wel leuk dat ik weer eens een keertje naar de Kapelse Dag kan. Dat is altijd zo'n een leuk event. Zo rond de kerk, al die kraampjes. En leuk om te snuffelen, lekkere dingen meenemen om te eten. En ik denk, dat is echt misschien al 20 jaar geleden of zo.
0: Leuk. Dat, en dat is dit weekend, hè? Dus of deze week?
1: Dat is dit weekend. Deze zaterdag
0: volgens mij ook al.
1: Mooi nagaan. Ik ben blij dat je het zegt. Dat zijn echt van die leuke dingen. En dan verder, je gaat nog eens langs het strand, de Oosterschelde en zo. Dat zijn altijd wel dingen die of ik op het programma heb staan. Ja. Of lekker fietsen. Dus komt goed.
0: Dat kan je dan ook wel weer waarderen. Dat is ook altijd wel weer grappig.
1: Ja, dan is het van, natuurlijk ga ik op de fiets. Ik bedoel hier, als ik dan zie hoe automobilisten met de fietsers op de rijbaan, of die daarmee omgaan. Dan denk ik van, jongen. Want hier, je hebt wel fietspaden, maar niet zoveel. Dus nee. Dan is het echt oppassen.
0: Het is toch anders dan inderdaad bij ons. Jij tipte mij ook nog niet dat ik nou het vliegtuig de andere kant op pak. Zou best willen hoor. Maar dat er ook wat aankomt bij jou thuis nu nog.
1: Ja.
0: Mis je dat dan?
1: Dan ben ik gelukkig net thuis. Dat is een internationaal festival in Neepbeveel. Dat wordt voor de eerste keer georganiseerd. En dan worden vooral die zustersteden van Neepbeveel, die worden dan in het zonnetje gezet.
0: Okay.
1: Dus ik denk, dat is natuurlijk ook leuk. Er zijn 2 zustersteden in Mexico. Eentje is Cancún.
0: Yeah.
1: Een andere, dat durf ik eigenlijk niet uit te spreken. Dus het gewoon de andere.
0: Ja, ik ga hem toch opzoeken even hoor.
1: Ja, tuurlijk. En dan die andere, dat is dan in Slowakije, in Nitra.
0: Okay.
1: Dus ik denk, dat is ook leuk om daar wat over te horen. En voor de rest werd er duidelijk bijgezet, geen politiek. Het gaat alleen over cultuur, er is muziek, dingen om te eten uit die landen. En misschien wat presentaties, misschien wat dansen.
0: Wat
1: dus
0: leuk.
1: Ik denk, goh, leuk, ja,
0: het
1: inderdaad.
0: Het is Pátzcuaro trouwens in Mexico.
1: Oh, nou, bedankt. Jij kan het dus wel goed uitspreken.
0: Denk ik. Ik weet niet of ik het goed doe, maar doe een poging.
1: Ja. En dus ik denk, goh, ja, dat is toch eigenlijk best wel leuk om daar eens eventjes even rond te dwalen. En ja, misschien voor de internationale club dat je nog mensen tegenkomt van... kom gezellig bij ons. En dus ja, we zien wel.
0: Dat is weer voor als je terug bent.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou, lekker genieten van Nederland, van ons kikkerlandje. Ja. En dan horen we je volgende week dus vanuit Zeeland al gewoon.
1: Vanuit Zeeland, ja, inderdaad. Ja, leuk.
0: Ook om, leuk om je daar te horen. Succes met inpakken verder en een goede reis.
1: Ja, dank je. Ja, dankjewel. Dag Zeeland, groetjes, tot gauw.

0: The Course op je radio bij Omroep Zeeland. Het plukken van de appels en peren is begonnen en dat moet snel gebeuren, want de perentelers hebben maar kort de tijd om al het fruit van de bomen te halen. Ja, en de vruchten zijn dit jaar kleiner, maar wel zoeter. Verslaggever Katie van Essen ging langs bij teler René Bal.
1: We staan nu tussen een druk plukproces. Wat wordt er eigenlijk allemaal geplukt, René?
2: We zijn in Confidence peren aan het plukken. Dus eigenlijk sinds vorige week donderdag zijn we hiermee bezig.
1: Ja, en het gaat aardig hard al, want er zijn al hele rijen leeg.
2: Ja, dit moet eigenlijk wel in een 14 dagen gebeuren. Dus we willen heel graag dat die peer, we wachten zo lang mogelijk. Dan is hij zo groot mogelijk, zo rijp mogelijk. En dan moet hij ook in één keer naar binnen om nog te kunnen bewaren en de juiste afscheid te kunnen regelen.
1: Ja, het was ook even spannend, want het is natuurlijk heel droog geweest. Hoe heeft dat uiteindelijk zijn weerslag gelegd op de oogst?
2: De peren zijn kleiner, ze zijn zoeter. Dus de bewaarbaarheid kan daardoor ook iets minder misschien zijn, maar dat is een zorg voor later. Maar vooral kleiner en zoeter en ja, wel lekker.
1: Dan waren er wat zorgen over de peren met schimmels. Is die nachtmerrie uitgekomen?
2: Ja. Ja, absoluut. Nee, dus we zien de laatste twee jaar echt een toename van de schimmels. Stemphylium in dit geval. En ja, dat is nog ongrijpbaar voor ons allemaal. Dus we zijn ook met alle partijen die erbij betrokken zijn, zijn we naar het kijken van waar komt dit nu vandaan? Hoe kunnen we dit oplossen? Wat zien we over het hoofd? Maar het lek is absoluut nog niet boven.
1: En als we nu zo'n peer plukken, hoe heet dat? Ik weet niet of je dat kan doen.
2: Ja, je pakt hem eigenlijk het liefst van onder. Kijk, er zit een breukvlakje, heeft een peer. Dus het steeltje heeft een verdikking bovenaan bij de tak. En dat is eigenlijk het breukvlak. En dat is nu soort van afgerijpt. En als je hem dan naar boven haalt, dan zet hij klik. En dan, kijk, dan heb je een mooi breukvlak. Als je hem te ruw plukt, dus eraan trekt bijvoorbeeld, dan breekt het steeltje en dan heb je een scherp steeltje. En dan is ook het risico dat de nek weer uitdroogt.
1: Dus het is echt best wel een... Je moet goed opletten.
2: Ja, je moet goed opletten. En dat is natuurlijk ook die mensen die komen hier één ding doen. En dat is wel fruit plukken. Dus we moeten ze ook wel een beetje soort van continu wel bij de les houden. Dat er geen verveling toeslaat of noem maar op. En dat ze toch aan die peer beginnen te trekken. Dat is iets dat absoluut niet mag.
1: En wanneer gaan deze peren naar de supermarkt?
2: Dat varieert. Deze peren die we nu plukken gaan denk ik pas in maart of april naar de supermarkt. We hebben de vorige week al wat geplukt. Die gaan van de week al naar de supermarkt. Over het algemeen oosten wij voor bewaring. Dus dat is eigenlijk afzetperiode januari tot en met mei, juni.
0: Nou, voor die peren duurt het dus nog wel even voordat je ze kunt kopen en vinden in de supermarkt. Dit is Sam Fender samen met Olivia Dean. Mooi liedje, Rain Me In.

0: Straks na 5 uur meer over de veiling van het kostuum van meneer Cactus. En je hoort ook waarom akkerranden ook in het najaar ingezaaid gaan worden. Het eerste uur van Zeeland komt thuis sluit ik af met Paul Simon.
1: Goedemiddag, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: De theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Ter Hole, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
12: Omroep Zeeland verkeersinformatie. 1 melding van de ANWB. Gaat over de A16 Rotterdam richting Breda.
3: Tussen Rotterdam Feyenoord en Afrit Dordrecht Centrum 9 kilometer, bijna een kwartier. En nog een kleine herhaling voor mensen die van plan zijn de weg tussen Burgaamstede en Serooskerk op Schouwduiven te gebruiken. Gaat over de N57. Die is dicht tot en met vrijdagochtend vanwege het aansluiten van een nieuwe rotonde daar.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
12: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostart is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostart. It's not a car, it's a BYD.
13: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
14: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks bo.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie, olifant!
17: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
16: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
17: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
18: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Beg.
23: Omroep Zeeland.
3: Niet alleen in het voorjaar, maar ook in het najaar worden akkerranden ingezaaid. En dat komt door de droogte. Verder in het komende half uur van Zeeland komt thuis. Kleding uit de Grote Meneer Cactus Show is te zien in Goes. Mensen kunnen zich nog even vergapen in een etalage aan die kleding uit de populaire tv-show voordat ze geveild worden. En een groene omgeving volgens een Scandinavisch principe. Gemeenten gebruiken het om wijken opnieuw in te richten. Als je iets kwijt wilt tijdens deze uitzending, kun je ons reactienummer gebruiken 0118-499-999. Straks is ook dat het nummer wat je kunt bellen bij Zegt U Het Maar, en dan hebben we het ook over die vergroening. Je kunt reageren vandaag op de stelling: ik heb liever genoeg parkeerplaatsen dan bomen in mijn straat. Dat straks om 17:30. Het is nu 17:06. Goedemiddag, mooi dat je luistert naar Zeeland komt thuis. De droogte van deze zomer laat ook zijn sporen na in de Zeeuwse poldernatuur. Zo kwamen akkerranden die dit voorjaar waren ingezaaid op sommige plekken nauwelijks tot bloei. Zaaien in het najaar kan een tijdelijke oplossing zijn. Aan de telefoon Jimmy Pijken, ecoloog bij Poldernatuur Zeeland. Meneer Pijken, hoe hard heeft de droogte de natuur rond de akkers geraakt?
25: Nou ja, goed, ik begrijp dat van onze veldmedewerkers dat het... Ja, dat een groot deel van de nieuw ingezaaide blokken of akkerranden eigenlijk maar slecht zijn opgekomen. Ja, meestal wordt het toch wel wat later wordt er gezaaid en ja, dan hebben we geen regen meer gezien. Dus is er heel weinig opgekomen. Of ja, wat er dan wel opkomt is vooral veel akkeronkruid, waar de boeren niet altijd op zitten wachten.
3: Nee, en wat Wat is de hoeveelheid van wat opgekomen is? Spreken we dan over de helft of zelfs nog minder?
25: Van nieuw ingezaaide is denk ik minder dan de helft echt opgekomen. Nu is het niet dat in één keer helemaal kaal in de polders is natuurlijk. Want wij vernieuwen eigenlijk altijd maar een derde deel van de akkerrand. Dus er staat altijd een heel groot deel staat er nog van eerdere jaren. Mm. En dat wordt dan eigenlijk elke keer weer, één keer in de drie jaar wordt dat vernieuwd. Dus ja, zo'n grote ramp is het natuurlijk ook niet. Maar het is wel zonde natuurlijk van alles wat is ingezaaid.
3: Ja, want die akkerranden hebben niet voor niks een functie.
25: Nee, ja goed. En die functie houden ze natuurlijk juist omdat er nog wel wat staat, houden ze dat nog wel wat. Maar ja, het is natuurlijk een beetje een triestig beeld dat je je moeite hebt gestoken om alles in te zaaien. En ze willen dat ook laten zien, de boeren, aan ja, de bewoners, aan de mensen die langs fietsen. En dan, ja, dan kun je niet echt iets laten zien van nieuwe bloem. Dus dat is wel zonde.
3: Ja, niet alleen het laten zien aan de mens, maar het is natuurlijk ook goed voor de insecten en voor de biodiversiteit.
25: Ja, absoluut. En, maar goed, daar zeg ik, kijk, twee derde staat er dan nog van eerdere jaren. Dus insecten vinden daar natuurlijk wel een plek. Ja. Maar ja, de echte bloemzoekende insecten die toch wel wat nieuwe eenjarige bloemen nodig hebben, die hebben toch iets minder te vinden nu in die akkerranden.
3: Ja, en dus gaat er nu in het najaar gezaaid worden? Zit er dan ook nog verschil in wat voor zaadmengsels er dan gebruikt worden?
25: Ja, nou goed, dat is een van de oplossingen. Kijk, in sommige gevallen komt er nog wel iets boven nu. Het kan best nog wel zijn dat er nu nog wel wat ingezaaid is, dat nog alsnog boven komt. Dus dat gaan we echt allemaal monitoren. En in sommige gevallen kan het nodig zijn om toch een najaarsmengsel te gebruiken. En dat is een mengsel dat is iets anders samengesteld dan de voorjaarsmengsels. Sommige zaden die komen in het najaar gewoon niet op. Dus dan moet je toch iets, dan zaai je iets anders in. Het is iets minder gevarieerd dan het voorjaarsmengsel. Mm. En dan hebben we in ieder geval voor volgend jaar hebben we dan weer wat staan. En dan heb je bij de droogte al een beetje voor in principe.
3: Ja, en dan hopen dat het maar volgend voorjaar minder droog is dan dit jaar.
25: Ja, inderdaad. En we zorgen altijd, ja, we hopen dat er altijd een soort van afwisseling is in de polder van verschillende soorten mengsels, verschillende soorten hoogtes van leeftijden van die akkerranden. Zodat je eigenlijk voor alle soorten insecten en dieren eigenlijk wat wils kan bieden.
3: En hebben die insecten dan ook wat aan dat najaarsmengsel?
25: Jazeker, ja, er zitten ook best wel wat bloemen. Bloemen zitten ertussen, er zitten kruiden tussen, er zitten grassen tussen. Dus dat zijn allemaal wel dingen die ook voor insecten bijdragen. En ook voor dekking en dergelijke voor de vogels. Maar het echt, het begint pas echt zijn waarde te hebben in het volgende jaar natuurlijk. In de winter komt het een klein beetje boven. Mm. Maar dan komt het echt pas in het voorjaar, al wat vroeger in het voorjaar dan anders, komt het dan tot zijn recht.
3: Ja, dus het zaaien gebeurt over een aantal weken. De echte resultaten zien we dan pas begin 27.
25: Uiteindelijk wel, voor de insecten wel. Je ziet wel wat staan, dus er is al een klein beetje bodembedekking. Dus dat vindt de boer soms ook wel fijn om dat in de winter te hebben. Maar echt, ja, de bloeiwijze die zie je pas volgend jaar. Echt, ja.
3: Jimmy Pijker, ecoloog bij Polder Natuur Zeeland. Dankjewel voor de toelichting.
25: Graag gedaan.

0: Ja, je denkt natuurlijk, wat start ze nu weer in? Maar dit zal echt wel herkenbaar zijn voor wie dit eind jaren 80 op tv heeft gezien. Het introliedje van de grote Meneer Cactus Show. De kleding die Meneer Cactus en mevrouw Stemband aan hadden, die wordt binnenkort in Wemeldingen voor 4 goede doelen geveild. Nou, voor nu staan de originele kledingstukken even in Goes in een etalage. En verslaggever Sander de Jonge ging samen met de organisatie van een roemelroute in Wemeldingen, Albert-Jan den Boer, naar die winkel toe.
1: In de etalage hier zo in Goes staat wel een heel bijzonder kledingstuk. Ik zie een lichtblauwe pyjama en een jurk met een dierenprint. En daar is wel iets bijzonders mee, Albert-Jan. Wat is zo bijzonder aan deze kledingstukken?
2: Ja, voor de mensen die 40 plus zijn, die zullen het zeker herinneren. Dit is de originele kleding van meneer Cactus uit de grote meneer Cactus Show. Dus de pyjama van meneer Cactus en mevrouw Stemband in het printjurkje.
1: U zegt het boven de 40 plus. Genoeg mensen hier in deze winkelstraat vandaag. Al mensen gehoord dat ze het herkennen?
2: Ja, zelfs jongeren die sprak ik. En die hadden het ook wel in herhalingen gezien. Dus nou, het is toch bekend.
1: Ja. Ja, nou staat deze kleding in de tweedehandswinkel niet voor niks. Daar is ook een reden voor.
2: Ja, hier aan de Lange Kerkstraat zit Ter de Zonwinkel. En dat is een tweedehands kledingwinkel. En die staan op het Modeplein tijdens de rommelroute in Wemeldingen. En daar wordt ook de veiling gehouden van deze kleding.
1: Ja, en die veiling die is pas, dus niet deze zaterdag, maar volgende week zaterdag. Maar mensen kunnen nu al bieden.
2: Dat loopt nog niet echt storm, dus er kunnen nog echt biedingen bij gaan komen. Maar ik verwacht dat heel veel mensen op het laatste moment gaan wachten. En dan gelijk door gaan bieden.
1: Ja, want hoeveel verwacht u dat het oplevert?
2: Ja, dat weet je nooit. We hopen natuurlijk heel veel, omdat het voor een heel goed doel is. Voor 4 hele goede doelen. Maar een paar honderd euro moet het minimaal per stuk op gaan leveren. Er is ooit een pyjama geveild van meneer Cactus voor 471 euro. Van mevrouw Stemband is er nog nooit iets geveild. Dus dit is echt uniek.
1: En de jurk van mevrouw Stemband heeft ook wel een Zeeuws tintje.
2: Ja, mevrouw Stemband die woont op Wemeldingen. Annemieke Hoogendijk is dat. Ze woont tegenwoordig op Wemeldingen. Daar heeft ze een B&B. De derde ronde vanwege het liedje van de grote meneer Cactus Show. De eerste ronde, de tweede ronde. En nu heeft ze dan de derde ronde een B&B.
1: U zei het al net, mensen herkennen. Maar als ik zo naar die pop kijk, had misschien ook nog een snorretje bijgekund en nog getekende wenkbrauwen.
2: Ja, we hadden inderdaad meneer Cactus misschien zelf nog in de etalage kunnen zetten. Dat had helemaal leuk geweest. Maar het blijft poppen en het gaat om de kleding tenslotte.
0: Nou, en ook die kleding zal vast wat mensen naar Goes trekken. Nou, de kleding wordt volgende week zaterdag geveild op de rommelroute in Wemeldingen. Je kan de pyjama en de jurk nog tot en met 4 september zien in Goes. Hey.

0: Queen met A Kind of Magic. Het was best een aangename dag vandaag. En ook de temperatuur liep nog best op. Toch, weerman Mario Echthuizen?
1: Ja, goedemiddag, Esme. Het lukte Westdorpen in een flinke opklaring om toch nog 25,3 graden te bereiken. Oh. Daar dus een zomerse dag. En vanavond houden we de warmte nog wel even vast. Maar dan koelt het snel af naar 14 tot 17 graden morgenochtend vroeg. Woensdag dan draait de wind naar zuid tot zuidoost en is matig en brengt iets warmere lucht nog naar onze omgeving. Het wordt dan een graadje warmer dan vandaag. Er zijn zonnige perioden, maar de bewolking is dan ook wel wat dikker. Nou, donderdag wordt het zelfs 27 à 28 graden bij een naar zuid ruimende wind. Ja, en dat wordt meteen weer afgestraft, want dan komen er ook enkele regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Dat gaat vrijdag ook gebeuren en dan verwacht ik ook nog wat meer neerslag. Zeker nu ook Zeeland omgeven wordt door vrij warm zeewater. Dat helpt daar dus ook aan mee. En dan nog even met een oog richting het weekend. Ja, wisselvallig, veel bewolking, af en toe wel wat zon. En net als vrijdag rond de 21 graden.
0: Dankjewel voor de update, hè.
2: Omroep Zeeland. Zeeland. Thuis, op het werk, maar...

0: Agda en de Munnik met Benny. Omgekeerde vlaggen op akkers en aan vlaggenmasten. Je ziet het steeds vaker en dan met name als protest. Bij de coronademonstraties werden ze al gebruikt en ook bij de boerenprotesten, ook de laatste boerenprotesten weer. Ja, waar komt die omgekeerde vlag vandaan en wat symboliseert het eigenlijk? In het radioprogramma De Zeeuwse Kamer eerder vanmiddag werd ik bijgepraat door David van Berlo van de Nederlandse Vereniging van Vlaggenkunde.
1: In het begin, toen de eerste keer dat protest van die boeren begon, werd er gezegd van ja, dat is een teken van dat het land in nood is en dat soort dingen. Maar ja, het is niet helemaal correct, want eigenlijk is dat meer een soort van Amerikaans of een Brit symbool. Dus vroeger, toen er nog geen natuurlijk radio en geen en dat soort dingen allemaal was, had je een teken nodig natuurlijk als een schip in nood was. En de Britten draaiden toen de vlag om. En de Amerikanen hebben dat overgenomen. En er zijn ook wel een paar schilderijen van waarin dat te zien is. Maar dat is niet een Nederlandse traditie. Dus in Nederland hadden ze een andere manier om dat duidelijk te maken. Namelijk dat je de vlag in sjouw, heet dat. Dan knijp je het midden van de vlag, bind je eigenlijk vast.
0: Okay.
1: Dus dat een soort strikje wordt als het ware. Dat is uiteindelijk een Nederlandse teken voor.
0: Dus eigenlijk doen die boeren het gewoon hartstikke verkeerd.
1: Nou ja, het is meer een Amerikaanse traditie. Dus in Amerika hebben ze op een gegeven moment, dat zag je al een beetje bij de Vietnamprotesten, maar goed, met name in de jaren 90 en de jaren en in de 21ste eeuw is dat opgekomen in Amerika, om daar inderdaad de vlag als protest om te draaien. In het begin vooral aan de rechterkant van het politieke spectrum. Maar sindsdien ook aan de, nou ja, werd dat breder omarmd. En dat is eigenlijk een traditie die ze vervolgens eerst in de coronatijd en later de boeren hebben overgenomen.
0: Mag het eigenlijk zomaar, die vlag omdraaien? Zijn daar geen regels voor?
1: Nee, in Nederland zijn daar eigenlijk helemaal geen regels voor. Kijk, wij hebben natuurlijk een vlag die historisch is ontstaan. Hè? Dus het is niet dat er op een gegeven moment mensen bij elkaar zijn gekomen en een vlag hebben verzonnen of zo. Zoals in heel veel andere landen natuurlijk wel. Maar bij ons is die historisch ontstaan vanuit de Nederlandse opstand. En er was eigenlijk nooit een reden om echt vast te leggen.
0: Is het eigenlijk niet gek dat wij voor de rest geen regels hebben omtrent het ophangen van vlaggen? In andere landen zijn er wel wat strengere regels toch daarvoor. En waarom hebben wij dat dan als Nederland niet? En is dat niet heel erg gek?
1: Ja. Ja, het mooiste voorbeeld vind ik altijd, ik weet niet of je de vlag van Nepal kent. Hè, dus die enige vlag die niet rechthoekig is, hè, met die punten. Nou, die heeft dus iets van 18 pagina's die in de grondwet zijn vastgelegd met de beschrijving van de vlag. En wat er allemaal wel en niet mee kan. Maar goed, ook gewoon in Europa. De Franse vlag werd ook al gezegd, hè, die mag dus niet worden verbrand. Daar staat dus echt een boete op.
0: Oh ja.
1: Nou, allemaal van dat soort regels, die zijn er in andere landen wel. Maar ja, in Nederland eigenlijk gewoon helemaal niet.
0: Nou, wat wij dan hebben, zijn dan wel weer protocollen voor het ophangen van vlaggen. Ook daar had David van Berlo nog veel informatie over. Het volledige gesprek kun je nog terugluisteren en kijken in onze app of op de website van Omroep Zeeland. Dan, meer groen in je woon- en werkomgeving is goed voor je gezondheid. En het geeft schaduw bij hitte en verwerkt hevige regenbuien. Dat is het principe van de 3-30-300 regel. Je moet minstens 3 bomen kunnen zien vanuit het raam. Nou, dat is in mijn geval, lukt dat ruim. 30% van de wijk moet onder een bladerdak liggen. En je moet binnen 300 meter een park hebben. Middelburg wil er nu mee gaan beginnen. Veren die is er al een tijdje mee bezig. Met wethouder René de Visser gingen we naar een stukje grond aan de Sievertstraat in Meleskerken, waar naast 6 nieuwe woningen ook veel struiken en bomen zijn geplant.
2: Dit is nu typisch een voorbeeld van hoe we het willen in de toekomst. Wij willen dat wonen in het groen, dat eigenlijk voor iedereen wordt. En dit was een inbreidingsplannetje. Heeft jaren in de school gestaan. Heeft lang braak gelegen. Nou, mooi plannetje gemaakt. 6 woningen, 6 seniorenwoningen. Maar wel ingebed in het groen. En dan kijk je natuurlijk wat je nodig hebt. Zodat die 330-300 regel ook echt in de praktijk opgaat.
3: Want dit stukje gaat het ervoor zorgen dat in deze wijk 30% van de woningen, of liever gezegd 30% van de wijk, dat bedekt is door bladerdek, hè, wat dan wordt gezegd volgens die regel.
2: Ja, dat klopt. Wij denken dat met deze boomsoorten dat we voldoende bomenkronen genereren om die bodem ook te bedekken en schaduw te geven.
3: Nou is natuurlijk de gemeente Veren met al die dorpen en die, ja, die weilanden is al een hele ruimtelijke, hele groene gemeente. Dan kun je natuurlijk als wethouder heel makkelijk zeggen, kijk eens, wij voldoen aan die 330-300 regel.
2: Ja, we hebben een prachtig buitengebied. Dat koesteren we ook, ons landschap. Maar het gaat hier met name ook wel over de kernen. Over de dorpen zelf. In het buitengebied hebben de mensen toch wel voldoende groen. Maar juist in die kernen moeten we zorgen dat het ook daar voldoende is.
3: Zelfs in een landelijke gemeente als Veren?
2: Ja, toch wel. Wij leren ook iedere keer nog hoe je dat in de praktijk kunt doen. Want je krijgt onherroepelijk ook spanningsvelden. Hè? Tussen parkeren, tussen groen, wonen. Die verschillende functies wil je goed combineren in zo'n plan. Nou, als je daar in een vroeg stadium met z'n allen naar kijkt, dan helpt dat.
3: Want veel bewoners zeggen, ja, allemaal leuk en aardig dat groen, maar waar zijn onze parkeerplaatsen gebleven?
2: Ja, nee, dat is ook een belangrijke functie. En toch zou het ook kunnen zijn dat de parkeerplaats direct voor de deur, dat niet altijd haalbaar is, omdat je juist ook een groene wijk wil realiseren.
3: Daar wil de gemeente Veren geld aan uitgeven. Ja. Aan ja, die groenere woonomgeving

0: De bijdrage was van verslaggever Ariane Lafort. Straks in Zegt u het maar praten we er ook verder over. Met de stelling waar je op kunt reageren. Ik heb liever genoeg parkeerplaatsen dan bomen in mijn straat. Want ja, waar vergroend wordt moet soms ook iets verdwijnen. En dat zouden ook zomaar eens parkeerplaatsen kunnen zijn. Dus vind jij het erg of niet erg dat groen extra groen in jouw wijk ten koste gaat van parkeerplaatsen? Nou, jouw mening is van harte welkom vanaf 17:30. Je kunt zo al gaan inbellen hoor op 0118-499-999. En ik hoor je dan heel graag zometeen.
1: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10:00. Tot dan.

0: En kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Het is 17:30 geweest. Stefan Daanen is hier met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Zeeuwse boeren kunnen vanaf december opnieuw subsidie aanvragen voor de aanleg van een zoetwaterbassin. Boeren kunnen maximaal €50.000 krijgen en moeten zelf wel meer dan de helft van de kosten voor hun rekening nemen. Het is de derde keer dat de provincie geld geeft voor bassins. In totaal is ruim €3 miljoen beschikbaar. In de rechtbank in Middelburg vindt volgende maand de eerste voorbereidende zitting plaats in de zaak van het dodelijke verkeersongeluk in Terholen. Die pro forma zitting is op 23 september. Bij het ongeluk op de N290 kwamen 3 leerlingen en de directeur van basisschool De Warande in Axel om het leven. Morgenochtend is de weg rond de plek van het ongeluk afgesloten voor politieonderzoek. De verdachte automobilist die ze aanreed zit nog in voorarrest. Zeeuwen die thuis nog vuurwerk hebben liggen kunnen dat volgende week inleveren in Middelburg en Terneuzen. Bij Sportpark Veerse Poort in Middelburg en aan de Koegorstraat in Terneuzen worden speciale inleverpunten geopend. Sinds 1 augustus is er een verbod op vuurwerk. De overheid hoopt met deze actie te voorkomen dat verboden vuurwerk bij mensen thuis blijft liggen. De pyjama van meneer Cactus en de jurk van mevrouw Stemband uit de grote meneer Cactus Show wordt er binnenkort geveld tijdens een rommelroute in Wemeldingen. Die kleding staat nu tijdelijk uitgestald in een etalage aan de Lange Kerkstraat in Goes. De opbrengst van de veiling gaat naar 4 goede doelen. Organisator Albert-Jan den Boer hoopt zeker honderden euro's op te halen.
5: We hopen natuurlijk heel veel, omdat het voor een heel goed doel is. Voor 4 hele goede doelen. Maar een paar honderd euro moet het minimaal per stuk op gaan leveren. Er is ooit een pyjama geveld van meneer Cactus voor €471. Van mevrouw Stemband is er nog nooit iets geveld. Dus dit is echt uniek.
4: En volgende week zaterdag start die veiling in Wemeldingen. Het weer in Zeeland, zonnig, af en toe ook wolken. Bij een matige oost-noordoostenwind is het zo'n 23 graden. Morgen iets meer bewolking, maar ook iets warmer. Vanaf donderdag kans op een regen- of onweersbui. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Stefan, dankjewel. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. ANWB meldt een korte file op de A256. Goes richting Zierikzee. Tussen Goes de Poel en afrit Wolfartsdijk een kleine 10 minuten in een file van 3 kilometer. De A59 dan, Os richting Zierikzee. Tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Sabina. Zo'n ongeluk gebeurt, staat nu een file van 1 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. Je vertraging is daar nog vrij kort, 5 minuutjes. De A58 dan, berg op Zoom richting Breda, tussen Sint-Willebroort en Etten-Leur, 3 kilometer, 5 minuten.

0: En op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer, 12 minuten.
1: Omroep Zeeland.
2: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Beg.
1: Omroep Zeeland.
0: En dat betekent dat het nu tijd is voor, zegt u het maar, voor jou als luisteraar om jouw mening te geven over de stelling van vandaag. Ik heb liever genoeg parkeerplaatsen dan bomen in mijn straat. Wat vind je van die stelling? Liever bomen of liever parkeerplaatsen? Pak je telefoon, bel 0118-499-999. Dat allemaal vanwege een reportage die we vandaag maakten in Middelburg en Veren over het vergroenen volgens een Scandinavisch principe. Iedereen moet vanuit het raam minstens 3 bomen kunnen zien. 30% van een wijk moet onder een bladerdak liggen. En iedereen moet binnen 300 meter eigenlijk een park hebben. Wat vind je van dat idee? Ook daar mag jij je mening over geven in deze Zegt het maar. En kun jij misschien wel 3 bomen zien als je vanuit je raam kijkt? Of zie je er geen één? Laat dat ook vooral even weten op datzelfde reactienummer 0118-499-999. Ik heb tot iets voor 6 de tijd voor jou om jouw mening te delen. Ik geef je nog even rustig de tijd om na te denken over wat jij liever hebt. Liever genoeg parkeerplaatsen of liever genoeg bomen in jouw straat. Laat het weten op 0118-499-999.

0: Crowded House, Weather With You. En zelfs die 3 minuten 41 was niet genoeg om iemand over te halen, die telefoon op te pakken en eens even te bellen naar de studio van Omroep Zeeland. Want ik kan me niet voorstellen dat niemand een mening heeft over: ik heb liever genoeg parkeerplaatsen dan bomen in mijn straat. Kijk ik even naar ons WhatsApp-kanaal van Omroep Zeeland. Daarin plaatsen wij elke dag ook deze stelling. En dan kun je eens of oneens aanvinken. Nou, er zijn toch behoorlijk wat mensen het daarmee mee oneens. Het is toch ruim bijna 70% dat het er echt mee oneens is. Dus dank daar voor jouw stem om daar jouw stem te geven. Nou, hoor ik ook graag nog stemmen in deze uitzending. Anders wordt het een lang half uurtje en veel muziek, vrees ik. Zal ik dat wachtmuziekje maar eens doen? Wellicht dat dat dan nog helpt en mensen over de streep trekt. Kijk, komt-ie. Ik kreeg ook nog een appje van Corrie binnen. Bomen geeft zeker in het najaar veel overlast en gladheid. Liever mooie kleine bloemenparkjes, ook als verkeersremmers. Gemeenten moeten de parkeervakken kleiner maken en de mogelijkheid bieden dat men ook in de voortuinen kan parkeren. Grotere auto's die niet in een parkeervak passen, die parkeren dan maar op een bedrijfterrein. Dat is Corrie's mening. Dankjewel Corrie om dat te sturen naar de app. Ik heb natuurlijk ook graag bellers. En gelukkig heb ik mijn eerste beller van vandaag. Dag Rinus in Schravenpolder.
1: Goedemiddag, Esme. Ja,
0: goedemiddag.
1: Ik heb vanmiddag ook al geluisterd. En die vlaggenparade.
0: Ja, dat was wel interessant hoor. Daar heb ik een hoop van geleerd.
1: Ja, dan. Wat?
0: Daar heb ik een hoop van geleerd.
1: Ja, maar waarom is die vlag nou bij ons rood, wit, blauw? Wat heeft het rood, wit en blauw nu te maken?
0: Ja, dan moet ik even nadenken wat die man daar ook weer op antwoorden.
1: Ik hoor wat hij gezegd heeft.
0: Nee, dat had te maken, jawel, met het wapen van...
1: Ja, maar rood, wat is rood? Wat betekent dat?
0: Nee, maar dat zat in het wapen van Willem van Oranje.
1: Ja, dat weet ik maar.
0: En rood. Daarop is het dan gebaseerd, dat was het.
1: Maar rood is liefde, en wit is de reinheid, en blauw is de trouw.
0: Ja, nou ja.
1: Nou, ik over die bomen. Ik kan hier naar buiten kijken. Ik kan wel naar buiten kijken, maar dan kijk ik zo in de bomen.
0: In de bomen?
1: Ja.
0: Nou ja, dat is dan mooi, dus er is genoeg.
1: Er staan grote esdoornen binnen mij voor het raam. En ja, goed, ik vind het goed. Ik heb nergens gelast van. En als het herfst wordt, dan verkleurt hij en dan is het een amberkleur.
0: Oh, ook mooi.
1: Wordt helemaal rood.
0: Kan je elke dag steeds weer een beetje meer bladeren zien?
1: Het is hier heel mooi, want ik heb veel bomen voor me. Ze hebben er pas 2 gerooid van die grote. Nou, de mensen aan de overkant hadden last van, op dak en zo. En,
0: ja.
1: Die hebben ze weggehaald. Die waren bijna 75 centimeter doorsneden.
0: Oh ja. Ja, dat is dan wel wat. Maar is toch ook wel weer zonde, hè?
1: Maar nou goed, maar ik kijk in het groen, maar als ik helemaal langs de woningen kijk, want ik woon hoog. Ik woon tenminste maar 1 hoog dan, maar dan kan ik de auto's hier rijden op de A58.
0: Oh ja. Ja, dat kan ik dan niet. Ook al zit ik ook vrij dicht bij de A58, maar ook veel bomen als ik hier vanuit de studio naar buiten kijk.
1: Goed.
0: Hé, hey, dankjewel. Dan ga ik eens naar de volgende beller. Want iemand moet het goede voorbeeld geven, Rinus. De rest volgt.
1: Ja, je krijgt het onder druk.
0: Dankjewel voor het bellen. Gaan we naar Waarden, naar meneer Nieuwenhuizen.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Joost Nieuwenhuizen uit Waarden. Dag Joost, zeg het maar. Zegt u het maar.
2: Ja, zegt u het maar. iedereen wil natuurlijk voldoende parkeerplaatsen. En iedereen wil voldoende groen. Tenminste, ik vind bomen ook prachtig. En voor ons huis staat een prachtige rij met leilinden in Waarden. En we zijn er ontzettend blij mee, ook voor de schaduw, maar ook voor de natuur natuurlijk. Ik denk dat het probleem ergens anders ligt, namelijk er zijn eigenlijk te veel auto's binnen de bebouwde kom. En weet je, de 2 boosdoeners, zogezegd, zijn eigenlijk, denk ik, de opkomst van de ZZP'ers de laatste tientallen jaren.
0: Mm.
2: Want ja, die hebben natuurlijk vaak door werkbus, plus ook nog een privéauto. En plus de werkgevers die gewoon een busje meegeven aan de werknemers.
0: Waardoor je 2 auto's zo snel in de straat hebt staan.
2: Ja, precies. En dan ze hoeven ze geen reiskosten te betalen. Ze nemen iemand aan en ze hebben ze kopen een werkautootje voor die mensen. En die nemen ze mee naar huis. Dat komt allemaal binnen de bebouwde kom te staan. Ik ben benieuwd of er veel luisteraars zijn die dezelfde ervaringen hebben in Zeeuwse dorpen.
0: Dat er veel, dus per huishouden in ieder geval 2 auto's staan. Of ze dat ook herkennen.
2: Ja. Iedereen heeft uiteraard recht op een auto. Maar ja, ze moeten allemaal een plekje krijgen.
0: Ja, ik ben ook een boosdoener hoor.
2: Dat is denk ik een beetje het pijnpunt.
0: Ja, ik denk dat dat helemaal waar is.
2: Ja, dus dat zou ik even aanstippen. Gewoon dat er heel veel auto's bij buiten komen staan.
0: Dit was ook iets wat de wethouder van Middelburg eerder aangaf in een reportage. Die zei ook van ja, we moeten misschien ook gewoon terug naar één auto in de buurt kunnen parkeren per huishouden. En die andere auto's moeten dan maar buiten de wijk staan, op een andere plek. Dat is iets waar we misschien mee moeten leren gaan leven.
2: Ja, of grote bussen bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Dat die op een ander plekje.
0: Ja, pas je op de kop, piep. Maar goed, het is gelukt volgens mij.
2: Dat klinkt helemaal gelukt, ja hoor.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de andere luisteraars ervan vinden. Joost, we gaan het horen.
2: Heel fijn, hè? Succes met de uitzending.
0: Dankjewel, hè. Fijn dat je even belde naar Zegt Het Maar. Gaan we naar draaien in Schoor naar Co?
3: Ja, op het moment op de A29, maar dan onderweg naar Zierikzee.
0: En volgens mij kan je dan doorrijden als ik het even de filemeldingen goed zie. Ja hoor.
3: Nee joh, ik sta stil.
0: Oh echt?
3: Ja, hij nog tunnel. Maar goed, daar bel ik niet voor.
0: Nee, zo is het.
3: Ik vond het zo sneu dat je geen luisteren of bellen zat, maar je had je toch. Het is natuurlijk twee kanten, hè. In heel veel van de huishoudens zijn natuurlijk een dubbele auto.
0: Mm-hmm.
3: Ik was er ook ooit schuldig aan. Ik had er zelfs al drie. Maar,
0: En het stond allemaal in de straat? Oké.
3: Nou goed, dat is over. Maar ik vind wel, wat een meer blik. Dat mag ook wel geweerd worden uit de straat. En sowieso meer groen.
0: Dus ook liever meer bomen dan parkeerplaatsen in de straat eigenlijk?
3: Ja, er kunnen best wel auto's minder in de straat, hoor.
0: En hoe is dat in de Rijschoor?
3: Nou ja, waar ik woon, ik heb nergens last van. Ik heb mijn eigen parkeerplekje, ik heb van niemand last. En ik heb heel veel bomen rond mij.
0: Dus daar is het goed geregeld al?
3: Ja, maar ik woon nergens onder. Ik woon net buiten het dorp. Dus,
0: heerlijk.
3: De Rijschoor is sowieso natuurlijk wel groen. Maar,
0: heel groen. Dat is zeker waar.
3: Maar ook gewoon voor de natuur is het ook best wel goed, vind ik. Want het is alleen, je moet niet jouw tongen in de boom zetten.
0: Nee, dat lijkt me beter van niet dan. Want dan weet je dat je hier naar de wasstraat kunt.
3: Ja.
0: Goed om te weten, Ko, en veel mensen zijn het met jou eens. Zag ik dus ook al in die app waar mensen konden stemmen. Dus, genoteerd jouw mening over deze stelling vandaag.
3: Kijk, dat is mooi.
0: Dankjewel. Ga ik dan gauw door naar de volgende beller? Want het stroomt in één keer vol. Ik zeg net tegen meneer Filius, dan moet er een paar het goede voorbeeld geven. Dan volgt de rest vanzelf, hè? Ja. Dankjewel in ieder geval. Gaan we naar meneer Desseling in Capelle.
4: Ja, hallo, met Dirk Desseling.
0: Hallo, Dirk. Zegt u het maar.
4: Erik, ja, maar
0: geef Erik, me. Sorry, ik verstond Erik.
4: Ik geef helemaal niks. Ja, ik vind het zo jammer dat de stelling is het een of het andere. Terwijl ik denk dat je het heel goed kan combineren. Dus en veel parkeerplekken en bomen. Als je
0: dan
4: de goede bomen daarvoor uitkiest. Dus niet met die te veel grote wortels hebben die te breed geplant moeten worden. Dan kan je gewoon tussen parkeerplekken gewoon bomen plaatsen. En dan sta je auto ook nog lekker in de schaduw. En zorg dan dat je bomen pakt waar niet te veel rotzooi uitvalt. Dan zit je hartstikke goed. Dus volgens mij valt het goed te combineren.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen. Ik weet niet of dat overal zo handig kan, maar ik vind het wel een goed idee.
4: Dus het is jammer dat het is dit of dat, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dat is wel vaak met een stelling bijna. Dat je zegt, ik vind dit of dat. Of één ding en dan ben je het dan wel eens of oneens. Maar je kan het ook met allebei een beetje eens zijn. Ja. Genoeg parkeerplaatsen en bomen graag dan in mijn straat. Maar in ieder geval genoeg bomen. Dat is in ieder geval ook duidelijk.
4: Absoluut.
0: Ja, waarom vind je dat belangrijk?
4: Overal wel. Ik denk dat het gewoon goed is voor het milieu.
0: Ja.
4: Dat zou voor mij ook langs alle snelwegen mogen en noem maar op. Al die dode stukken gras waar we allemaal hebben, die mogen je maar even muiken om vol planten.
0: Gewoon nog meer bomen. Niet per se voor het zicht, maar wel gewoon voor het milieu, voor de zuurstof, zeg maar.
4: Ja, klopt. En voor de bereiniging van de lucht.
0: Ja, en in Capelle is het ook best groen, toch?
4: Ja, absoluut. Capelle gaat er heel mooi en goed mee om.
0: Ja. Nou, iets om waar Middelburg er misschien nog eens even kan komen kijken om een voorbeeld aan te nemen.
4: Ja, nou ja, we hebben sowieso al meerdere bossen. Dus dat scheelt er heel erg natuurlijk.
0: Dat is ook zo. En ik denk ook wel, op elke 300 meter een park. Ja, dat is natuurlijk ook bijna niet te doen in Middelburg.
4: Nee. Dan zou het meer zijn voor een speeltuintje voor kinderen.
0: Ja, vind ik ook een goede suggestie. Ja. Nou, dank voor je mening vandaag en Zegt Het Maar. Dan ga ik eens even horen hoe het in Vlissingen is met dat groen. Meneer Jaspersen.
5: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar, hè.
5: Ik hoorde net over die kleuren rood, wit, blauw.
0: Ja.
5: Wat gaf u aan wat dat betekent?
0: Ja, dat zat in het wapen.
5: Oké.
0: In het wapen van Willem van Oranje.
5: Ja, in het wapen, ja.
0: En daar op basis daarvan hebben ze ooit die vlag zo gemaakt. Het was eerst een beetje meer rood-oranje. En uiteindelijk is het een beetje geëvolueerd. En toen is het nooit echt officieel vastgesteld. Maar werd dit gewoon de Nederlandse vlag. Ja, nee, en meneer Filius gaf de betekenis van de kleuren aan.
5: Ja, maar die wou ik ook even wat dat gaat veranderen. Dat rood werd blauw.
0: Want?
5: Aan benaming. Nou, de mensen die krijgen het steeds slechter. Dus het gaat betekenen, je staat rood, je bent wit en je betaalt je blauw.
0: En dat is een leuke.
5: Ja, nou, dat was hem dan weer.
0: Goed, dankjewel meneer Jaspersen. Ja, ik ging niet helemaal over de stelling, maar vooruit. Ik zie het voor deze ene keer door de vingers.
5: Ja, dankjewel.
0: Gaan we naar Kamperland, naar meneer Geelhoed.
6: Goedendag.
0: Goedemiddag.
6: Ik denk over... groen of parkeerplek erbij. Ja, weet je, ik denk dat je geen generieke maatregel kan treffen. Dat het, zeg maar, we gaan dit doen of dat. Want dat is de stelling eigenlijk. Mm-hmm. De stelling die is heel hard daarin. Als je nou een woonwijk hebt, dan kun je niet heel veel bomen met kwijt. En de samenleving, we moeten toch ook een samenleving leefbaar houden. Mm. En daar hoort ook een parkeerplek bij voor je huis. En als je dat een beetje goed oplost met elkaar, dan en je parkeert er netjes in, dan, ik zie dat maar bij ons op een blok, dan zetten ze de auto's zo netjes dat er gewoon vier kunnen staan.
0: Ja.
6: En dan weer een uitrit van een andere buurman. En als je dat op die manier oplost, ja, zo is het nou eenmaal. En daar kun je natuurlijk weinig in kiezen. Dat is het.
0: Ja, maar u heeft het wel over één auto, hoor ik u zeggen. Een parkeerplaats voor de deur. Maar als de meeste mensen natuurlijk er twee hebben...
6: Van aan de overkant, als je het aan de overkant ook nog zou doen, zeg maar... Je kan maar op één rijtje in een straat. Bij ons kun je maar een auto zetten.
0: Ja, oké.
6: Ja. En anders kun je er niet meer doorheen.
0: Nee.
6: En dan roepen ze wel van, nou, dan gaan we één richting verkeer maken... Maar dat is natuurlijk ook gewoon een hopeloos verhaal. Dus als je het een klein beetje met elkaar oplost... en ze rijden niet al te hard voor de schoolkinders. Ik heb gisteren iets gehoord over parkeerverboden en zo bij de school.
0: Mm-hmm, dat was nou, de stelling van gisteren.
6: De stelling van gisteren. Ik zie ook jonge moeders die naar school gaan... keihard bij mij voor de deur langs gaan... tot ze 200 meter verder bij de school zijn... En dat is natuurlijk, dat zijn de mensen die klagen, maar die rijden ook zelfs super hard.
0: Ja.
6: He, dus het is allemaal mooi, maar je moet het ook wel samen doen.
0: Helemaal
6: samen
0: eens.
6: Oplossen.
0: Helemaal eens, dat is ook zo. Maar ik was wel vooral benieuwd van, goh, zouden mensen nu liever graag voor de deur parkeren? Of zouden ze dan toch liever naar een boom kijken als die er nog niet is? Dat was een beetje het antwoord waar ik ook nog naar op zoek was. Ja.
6: Ja.
0: En ik hoopte eigenlijk dat mensen, dat is even mijn mening, een boom gingen zeggen. Want ik heb ook, wij hebben ook twee auto's. Ik loop dan liever nog 5 minuutjes naar huis en heb dan een boom in mijn straat.
6: Ja, maar goed, ik neem mijn straat, en er zijn er heel veel, van wijken zoals mijn straat. Daar kun je gewoon geen boom neerzetten, want het is de erfscheiding... En dan heb je een trottoir en dan heb je gewoon een straat die niet al te breed is.
0: Precies. Dat schiet dan inderdaad niet op.
6: Dus dat schiet
0: dan
6: niet
0: valt
6: op.
0: Er weinig te kiezen.
6: Er is weinig te kiezen. En als ze dan een keer een parkje maken of een andere woonwijk... dan is het ook zoeken naar genoeg ruimte om nog woningen neer te zetten.
0: Ja.
6: Dus dat is ook al een compromis in het bouwplan.
0: Ja, eens. Hey, ik ga gauw door naar Vogelwaarde, want ik heb nog 5 minuten... en ik heb nog twee bellers op de lijn. Dank u wel voor uw bijdrage vandaag in Zegt het maar, meneer Geelhoed. Fijn dat er zoveel bellers zijn vandaag. Ga ik naar meneer De Porter?
7: Ja.
0: Mag de radio nog even iets zachter? Goedenavond.
7: Jo De Porter uit Vogelwaarde.
0: Dag Jo.
7: Ja, ik wilde even vragen. Dat groen is heel mooi, want ik heb ook heel veel groen bij mij hier in de buurt en in de straat en in ons dorp ook. Maar als men een nieuwe groen gaat planten, houdt men dan ook rekening met de zonnepanelen? Want daar hoor ik niemand over. Hè? Bij ons zijn er bomen weggenomen omdat er veel te veel zonne weggenomen werd. Dus hoe zit dat in de toekomst?
0: Goh, ja, dat heb ik in het artikel ook bij ons niet gelezen.
7: Nee.
0: Of daar rekening mee wordt gehouden qua hoogte. Nee. Want ja, bomen die kun je natuurlijk planten, maar over een paar jaar zijn ze zo groot. Ja, dan voor je het weet heb je geen zon meer op je dak, dat is waar.
7: daar is ook een probleem in natuurlijk. Ja, je hebt misschien minder hoge bomen, dat weet ik niet. Maar ik heb hier mooie bomen voor mijn deur staan en ik heb er lekker van de zomer van genoten en vooral met de warmte. Ik had heel veel schaduw en ook van het bos dat vlakbij me ligt. Dus ik woon hier echt fantastisch.
0: Ja, prettig is dat dan ook, hè? Om dan toch wat meer in die schaduw te zitten, zeker als het zo warm is.
7: Maar wij hebben geen zonnepanelen gekregen omdat er te veel bomen voor de deur staan.
0: Ja, dat is wel mooi. Dus eigenlijk, ja, de stelling was helemaal niet van toepassing op uw situatie.
7: Nee, dat begrijp ik wel, maar ik wil het wel onder de aandacht.
0: Ja, precies. Ik vind het een hele goeie. Ik ben erg benieuwd. Ik weet niet of dat bij elke gemeente daar inderdaad ook op die manier rekening mee wordt gehouden. Maar dat zou wel heel onhandig zijn als we bomen planten en je kunt ineens je opbrengsten verliezen.
7: Ja, daarom. Dan bel ik erover, omdat dat bij ons ook gebeurd is. Snap je?
0: Ja.
7: Anders had ik het er misschien niet op gekomen.
0: Nee, snap ik. Maar goed dat u dat eventjes aankaart. Dus hopelijk luistert ook iemand van de gemeente Middelburg in ieder geval. Die nu nog bezig zijn met die uitwerking van die plannen. En er zijn zat gemeenten mee bezig. Dus werk je bij een gemeente bij deze gratis tip van meneer De Porter.
7: Dankjewel.
0: Dankjewel voor uw bijdrage. En dan zie ik dat mijn laatste beller net een half minuutje geleden heeft opgehangen. Kijk ik nog even of ik iets in de app zie. Even kijken, wie zegt dit? Johnny die reageert nog op tweede beller. Dat alle bedrijfsbusjes geweerd zouden moeten worden uit de dorpen. Ook beter toezicht op campers en caravans in de straat. Want die staan ook al langer daar dan geoorloofd is. En we hebben hier Adrie, die vindt het onderwerp van vandaag helemaal niks. Ja, sorry Adrie, kan een keer gebeuren. Kunnen jullie geen ander onderwerp uitzenden dan groen en parkeerplaatsen? Morgen weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Adrie, om 5:30 kun je je radio dan weer aanzetten. En heb je een goed idee voor een stelling, mag je me die altijd even laten weten in de app van Omroep Zeeland. In datzelfde reactienummer als waar je net gereageerd hebt. Waar zouden we het volgens jou over moeten hebben? Laat dat dan vooral even weten, Adrie. En dan kijk ik nog naar een appje van Evelien. Die zegt nog, heel herkenbaar hoor, het verhaal van Joost. Hier twee buren met beide 3 auto's, 2 privé en 1 zakelijk. Heel vervelend dat de parkeerplek dan snel vol is. Dus zakelijke auto's buiten de wijk lijkt me een heel goed idee. Nou, neem deze discussie over parkeren en groen toch nog een klein beetje een afslag. Want ook Peter appt daar nog over. Door de wooncrisis wonen volwassen kinderen langer thuis. Die kinderen hebben vaak een auto en dus veel auto's in de straat. Nou, auto's in de straat en parkeren, dat is sowieso iets wat jullie bezighoudt. En ook iets dat ik zelf heel erg herken. Ik denk dat ook allemaal in Zeeland wel, dat we allemaal wel vaak een auto ook hebben. Omdat het ook makkelijk is, omdat je dan makkelijker overal naartoe kan. Niet overal het OV even goed aansluit. Althans, in mijn geval is dat zeker zo vanuit Zierikzee. Dus ik denk dat het daar ook wel deels in zit. Goed, geen beller meer zie ik. Dat betekent dat de zegt u het maar van deze dinsdag 25 augustus erop zit. Dank allemaal om te bellen vanuit eigenlijk heel Zeeland zo'n beetje wel. Als ik al die plaatsnamen zie. Schravenpolder, Waarden, Dreischor, Kapellen, Vlissingen, Kamperland, Vogelwaarden en Sluiskil. Mooie verzameling was het. Na 6 uur ben ik uiteraard nog een uurtje met Zeeland Komt Thuis hier voor jou. Dan hoor je nog wat meer over hoe je als particulier kunt reserveren straks voor die Westerschelde-tunnel. Dat duurt nog wel even, maar je hoort er zo meer over. En vergeet natuurlijk ook niet, we hebben ook nog de Zeeuw van de Dag in de aanbieding van vandaag. En lekkere muziek. Kortom, blijf er nog lekker even een uurtje bij. Ik ben er dus zo nog met Zeeland Komt Thuis.
8: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
9: Sst, de film gaat beginnen.
8: Bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
10: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
11: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
12: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
13: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW!
14: Tempo! De Theater 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar
17: uit.
16: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
17: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
20: Omroep Zeeland.
21: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
20: Omroep Zeeland.
22: Renate Kok met het NOS Journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
24: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
25: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
26: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
27: Altijd onderweg en weinig tijd?
1: tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
17: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
24: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
6: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal deals die je niet mag missen.
14: De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
7: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
21: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Beg.
0: Reserveren om gebruik te maken van de Westerschelde-tunnel tijdens de reparatieperiode. Er is meer duidelijk voor bedrijven en organisaties. Ook voor particulieren, maar die moeten nog even wachten voordat ze kunnen reserveren, werd duidelijk vandaag. Verder in het komende half uur van Zeeland komt thuis. Hij kan zichzelf straks ook op de 10 pence munt zien. Er komen nieuwe munten aan met zijn hoofd erop van koning Charles. En straks bel ik met onze Zeeuw van de Dag. De afgelopen dinsdagen heeft hij met de muziekvereniging een rommelmarkt gehouden. En dat is niet voor niks. Waarom precies, vertelt de Zeeuw van de Dag jou straks zelf. Wil je nog meepraten tijdens deze uitzending of ergens nog op reageren? Je mag de app gebruiken nog steeds tot 7 uur. Het reactienummer 0118-499-999. 5 minuten over 6. Goedenavond en mooi dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Ik ben er nog ruim een uur voor je. Met fijne muziek, zoals deze onder andere. Too Late for Goodbyes, Julian Lennon.

0: Vanaf 31 augustus kunnen bedrijven en instellingen een ontheffing aanvragen om tijdens de reparatieperiode door de Westerschelde-tunnel te mogen rijden. Particulieren die zullen nog wat langer moeten wachten en voor hen is ook minder plek in die 4 maanden lange periode dat de tunnel dicht is. Vertelt projectmanager Ilona Markussen aan verslaggever Rick Bolt.
1: Particulieren kunnen vanaf 21 december een account aanmaken en daarna ook gelijk een ontheffing aanvragen voor de eerste week van 11 januari. En dat schrijft steeds in blokken een stukje op.
2: En dan is het dan ook met loten en inschrijven en...
1: Nee. Vanaf 11 januari, zeg maar, mogen particulieren gelijk een blok wat nog beschikbaar is selecteren. En in principe krijg je daarop dan ook direct je ontheffing.
2: Maar is er dan nog wel ruimte voor de particulieren? Kunnen die dan nog wel door de tunnel?
1: Op werkdagen overdag schat ik in dat er heel weinig ruimte is. Maar in de avonduren, nachten en in de weekenden moet daar zeker nog wel wat van ruimte zijn.
2: En gaan jullie eigenlijk ook controleren of het wel allemaal klopt wie er door de tunnel rijdt?
1: Jazeker. Voor een deel doen we dat ook vooraf. Hè. Mensen, bedrijven, instellingen moeten zich voor een categorie inschrijven. Vooraf gaan we ook echt bekijken of die bedrijven onder die categorie vallen. Dus dat is de voorafcontrole. Maar ook mensen die toch met een auto door de tunnel rijden terwijl ze geen ontheffing hebben, die gaan een boete krijgen.
2: En hoe hoog is die boete?
1: Dat is €135 voor personenauto's en dat is €500 voor vrachtwagens.
2: Want stel, het loopt toch net wat anders dan ik van tevoren bedacht. Het wordt toch een andere auto of toch een ander moment. Kan ik dan nog wijzigen?
3: In de eerste twee fases kan je daar inderdaad nog wijzigingen in aanbrengen. Hè. Als je inderdaad bedenkt dat het iets anders moet zijn, dan kan je dan nog wijzigen. Het kenteken is vandaag nog niet zo heel erg belangrijk. Dan kan je wijzigen tot 4 uur voor afreis. Sowieso raden we iedereen aan of vragen we eigenlijk heel nadrukkelijk om ontheffingen die je niet zal gebruiken, om die ook terug te geven aan het systeem. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat alle beschikbare ontheffingen ook wel degelijk benut en gebruikt zullen worden.
2: Ja, want wat zou eigenlijk jullie boodschap zijn voor mensen die misschien toch wel overlast ervaren van de werkzaamheden of dat toch allemaal voor veel gedoe zorgt?
3: De boodschap is heel duidelijk: mijd de tunnel als het kan. Hè, dus werk thuis zoveel als mogelijk. Dat blijft nog altijd onze allerbelangrijkste vraag. Maak geen gebruik van de tunnel als het niet moet. En als je naar de overkant moet, denk dan goed na over je reis. Je kan via de tunnel, maar dan is het met een ontheffing en dan moet je tot een welbepaalde categorie horen. Anders zijn er nog de bus of de ferry als mogelijkheden om naar de overkant te reizen. Maar ook daar zal gelden, plan je reis, want je zal een ticket nodig hebben.
0: Dat was Aniek Dirks, ook projectmanager bij die Westerschelde-tunnel en de provincie, die samen dus dit hele systeem opzetten. Meer informatie over hoe het allemaal precies werkt met de verschillende fases en de ontheffingen en wie waarvoor in aanmerking komt, dat kun je vinden op een website die ze gebouwd hebben, werkaandetunnel.nl.

0: Shakira met Zoo. Ja, Johnny reageert nog op de Westerschelde-tunnel en het aanvragen van die ontheffingen. 9 tot 5 mentaliteit. Ze houden helemaal geen rekening met ploegendiensten. Ja, als het goed is wel hoor, want als je een ploegendienst bent, kun je alleen maar, is het noodzakelijk om naar je werk te gaan. En als het even mee zit, dan heb je natuurlijk ook daar niet zo heel veel mensen en concurrentie die precies in hetzelfde tijdstip als jij willen rijden, zoals die 9 tot 5 mensen willen. Dus ik hoop voor jou, Johnny, als je die kant op moet, dat die ontheffing gewoon aangevraagd kan worden. Gaan we eens naar het weer. Want het was een prima zomerse dag wel, met temperaturen boven de 20 graden. En in Westdorpen dus zelfs een officiële zomerse dag met 25 plus graden. Maar wat kun je morgen verwachten? Weerman Mario Echthuizen, die praat je bij.
1: Woensdag dan draait de wind naar zuid-zuidoost en is matig en brengt iets warmere lucht nog naar onze omgeving. Het wordt dan een graadje warmer dan vandaag. Er zijn zonnige perioden, maar de bewolking is dan ook wel wat dikker. Nou, donderdag wordt het zelfs 27 à 28 graden bij een naar zuid ruimende wind. Ja, en dat wordt meteen weer afgestraft, want dan komen er ook enkele regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Dat gaat vrijdag ook gebeuren en dan verwacht ik ook nog wat meer neerslag. Zeker nu ook Zeeland omgeven wordt door vrij warm zeewater. Dat helpt daar dus ook aan mee. En dan nog even met een oog richting het weekend. Ja, wisselvallig. Veel bewolking. Af en toe wel wat zon. En net als vrijdag rond de 21 graden.

0: Simply Red met Stars. Kijk ik nog even naar landelijk nieuws en naar nieuws uit de rest van de wereld. De recente neerslag in het stroomgebied van de Rijn voorkomt een verdere verslechtering van de aan- en afvoer naar de haven van Rotterdam. Maar van een terugkeer naar een normalere situatie is nog geen sprake, laat een woordvoerder van het havenbedrijf weten. De waterstanden blijven op belangrijke delen van de Rijn nog te laag voor normale belading van binnenvaartschepen. Daardoor blijven de beperkingen voor het vervoer van en naar de Rotterdamse haven naar verwachting de komende periode nog merkbaar. Wel goed nieuws voor rondom Rotterdam, want vanaf morgenochtend mogen schepen 2 keer per dag de parksluizen weer passeren. Het Hoogheemraadschap van Delfland versoepelt daarmee het schutverbod voor de beroeps- en recreatievaart. En dat is dus mogelijk omdat die waterstand in de Rijn stijgt. Nog niet overal genoeg, maar daar dus wel om in ieder geval 2 keer per dag weer de parksluizen te gebruiken. Criminelen die ruiken hun kans nu het Nederlandse betaalsysteem iDEAL overgaat naar het Europese systeem Wero. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Dan moet je bijvoorbeeld op een link klikken en betalingsgegevens achterlaten. Nou, blijf vooral scherp, waarschuwt het bedrijf achter het betalingssysteem.
1: Criminelen proberen consumenten tot actie aan te zetten, eigenlijk een soort van urgentie te creëren. En ten eerste zijn wij als iDEAL nooit de partij die überhaupt de mail stuurt. En twee, als de bank de consument vraagt om iets te doen, dan is het altijd goed om dat even te checken bij uw bank zelf.
0: De afgelopen maanden komen er ongeveer 100 meldingen binnen al van phishing mails. De Royal Mint brengt de komende tijd miljoenen nieuwe muntjes van 10 pence in omloop in het Verenigd Koninkrijk. Het is de eerste keer dat er op dat muntje een portret van koning Charles zal staan. Het gaat in totaal om 6,5 miljoen exemplaren. Er zijn in totaal ruim 24 miljard munten in het Verenigd Koninkrijk in omloop. Op 1% van die munten, daarop is het hoofd van Charles te zien. Nou, er komen er dus straks nog een paar bij. Want hij is dus al wel te zien op 5 pence, 50 pence en 1 pond. En dan Max Verstappen, ja, die gaat iets heel anders doen. Eenmalig. Op 16 september gaat hij op het circuit van Silverstone tegen 100 tegenstanders een kartrace aan. Nou, vandaag bekendgemaakt door zijn team Red Bull Racing. Ja, de Formule 1 wereldkampioen viervoudig. Die keert er maar even terug naar zijn raceroutes, want hij begon op zijn 4e al in een kart. Ben benieuwd of hij ze alle 100 dan weet uit te schakelen, zeg maar. Tot zover het nieuws uit binnen- en buitenland. Het Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo iets na 6:30 nog een keer van Stefan Daanen. Tot die tijd muziek van de Beatles en Zoe Levi. En snelle, dit is Ik Zing.

0: naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de matatron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: 6:01. Stefan Dane is hier met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedenavond, Stefan.
7: Goedenavond. Zeeuwse boeren kunnen vanaf december opnieuw subsidie aanvragen voor de aanleg van een zoetwaterbassin. Boeren kunnen maximaal 50.000 euro krijgen en moeten zelf wel meer dan de helft van de kosten voor hun rekening nemen. Het is de derde keer dat de provincie geld geeft voor bassins. In totaal is ruim 3 miljoen euro beschikbaar. De weg bij Terholen, waar in juni een schoolklas werd aangereden, gaat morgenochtend vanaf 9 uur dicht voor uitgebreid politieonderzoek. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een basisschool uit Aksel om het leven. De verdachte is een 19-jarige man. Hij komt op 23 september voor het eerst voor de rechtbank in een pro forma zitting. Zeeuwen die thuis nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat volgende week inleveren in Middelburg en Terneuzen. Bij Sportpark Veersepoort in Middelburg en aan de Koegorstraat in Terneuzen worden speciale inleverpunten geopend. Sinds 1 augustus is er een verbod op vuurwerk. De overheid hoopt met deze actie te voorkomen dat verboden vuurwerk bij mensen thuis blijft liggen. De pyjama van meneer Cactus en de jurk van mevrouw Stemband uit de grote meneer Cactus Show worden binnenkort geveld tijdens een rommelroute in Wemeldingen. Die kleding staat nu tijdelijk uitgestald in een etalage aan de Lange Kerkstraat in Goes. De opbrengst van de veiling gaat naar 4 goede doelen. Organisator Albert-Jan den Boer hoopt zeker honderden euro's op te halen.
8: We hopen natuurlijk heel veel, omdat het voor een heel goed doel is. Voor 4 hele goede doelen. Maar een paar honderd euro moet het minimaal per stuk op gaan leveren. Er is ooit een pyjama geveld van meneer Cactus voor 471 euro. Van mevrouw Stemband is er nog nooit iets geveld. Dus dit is echt uniek.
7: En volgende week zaterdag start die veiling in Wemeldingen. Het weer in Zeeland zonnig, af en toe ook wolken. Bij een matige oost-noordoostenwind is het nu zo'n 23 graden. Morgen is er wat meer bewolking, het is dan ook iets warmer. Vanaf donderdag kans op een regen- of onweersbui. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Stefan, dankjewel.
5: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws

Shanna Spyro met Material Lover. We gaan zo eens bellen met de ziel van de dag. Dat is vandaag Ruud Sonius, dat durf ik alvast te verklappen. Want hij zit bij muziekvereniging Veers Genoegen. En daar hebben ze de afgelopen dinsdagen een rommelmarkt georganiseerd. Meer daarover zometeen na Billy Joel.

0: The Longest Time van Billy Joel. Straks blikken we aan de hand van drie fragmenten nog even terug op wat je allemaal vandaag hebt kunnen horen op de radio bij Omroep Zeeland. Maar eerst...
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Muziekvereniging Veers Genoegen heeft nieuwe instrumenten nodig. En daarom hebben ze in de zomer, de afgelopen dinsdagen, een rommelmarkt georganiseerd. En vandaag was de laatste rommelmarkt. Ruud Sonius.
2: Hallo.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe was de laatste dag?
2: In het begin dacht ik van, dat wordt niks.
0: Oh jee.
2: Nee, en daarna, nou, dan ging het lopen zomaar verschrikkelijk. Het was hartstikke druk.
0: Wat fantastisch. En dus betekent dat dat alles leeg is? Of moet je toch nog wat mee terugnemen?
2: Nee, gelukkig niet. Want anders hebben we niks om volgend jaar mee te beginnen. Want wij slaan dit allemaal op in ons clubgebouw. Ja. Op de zolders en in de kelders van het akkoord in Veren. Dus we moeten gewoon... We zijn nu druk bezig om alles op te ruimen. De zaal is leeg. En het podium is leeg. Dus we kunnen aanstaande vrijdag gewoon als Veerders Genoegen weer normaal repeteren.
0: Dat is ook altijd al wel weer heel erg fijn.
2: Ja, zeker wel.
0: En ik ga niet exact vragen hoeveel jullie hebben opgehaald. Dat zou een beetje onbeschoft zijn. Maar wat kunnen jullie ervan kopen, denk je?
2: Nou, we kunnen zeker drie nieuwe instrumenten kopen.
0: Wat fijn.
2: Dat verwacht ik wel. Die zijn redelijk aan de prijs natuurlijk. Die kosten tussen de 2500 en 3000 soms wel eens keer. Ligt eraan wat je nodig hebt. Mm. En we kunnen lekker onze bus naar het concours, zoals wij op 7 november gaan doen in Hilversum.
0: Ja.
2: Kunnen wij ook lekker ervan betalen van de opbrengst van deze
0: rommelmarkt. Dat is toch super.
2: Dat is hartstikke fijn.
0: En is al die inzet de afgelopen dinsdagen niet voor niks geweest?
2: Helemaal niet. Nee. Dat is gewoon een groot succes geweest. Er zijn heel veel mensen van de vereniging die geholpen hebben. En vanavond met het opruimen, om nu nog 4:30 vroegen we van mensen wie wil helpen opruimen. Want we willen de zaal zo vlug mogelijk leeg hebben. En als je dan hier met z'n achter een hele dag vanaf 9 uur ongeveer gestaan hebt, ben je moe.
0: Ja.
2: Dus hebben we gezegd van jongens, kom alsjeblieft ons helpen. Nou, we waren nu met 25 mensen. En dat gaat keihard.
0: Wat goed.
2: Hartstikke heel erg enthousiast.
0: Geeft ook alweer heel erg aan hoe close jullie muziekvereniging is.
2: We zijn een hele hechte muziekvereniging. En als je daar binnenkomt, nieuwe leden ook, die zeggen je valt echt in een warm bad.
0: Heerlijk. Klinkt goed.
2: Dat kan ik er niet van zeggen. Het is een hele fijne vereniging om lid van te worden.
0: Ja, en deze manier om geld zeg maar op te halen werkt best goed. Hè? Jullie doen het al wat langer, hè?
2: Nou, we doen het al. Ik weet het echt niet hoe lang. Er komen hier wel oudere heren ook wel eens een keer kijken nog. Die vroeger verantwoordelijk zijn geweest voor de rommelmarkt. Ja. En ik denk dat we dat een jaar of 30 doen.
0: Ja, en altijd dus wel een goede manier om zo opbrengsten binnen te halen. En dus ook weer te kunnen investeren in de muziekvereniging.
2: Ja, zeker wel. Want de subsidies die zijn best goed van de gemeente Veren. Maar je hebt altijd toch een dirigent die moet betaald worden. Ja. Er zijn dingen die moeten betaald worden. Een clubgebouw wat van onszelf is, dat moet onderhouden worden.
0: Ja.
2: Dus daar doen we het voor.
0: Ja, en een gas, water en lichtrekening moet ook betaald worden.
2: En in zo'n oud gebouw als het akkoord, dat is allemaal enkel glas. Dus dan kun je nagaan
0: wat de prijzen van deze tijd. Dan
2: wat wij per maand moeten betalen.
0: Dan had je misschien allemaal 4 rommelmarkten kunnen houden, Ruud.
2: Nou, denk nog wel 8.
0: Nou, dit is in ieder geval gelukt. Als de tijd weer aanbreekt dat mensen hun rommelmarkt tweedehands spullen kunnen brengen, horen we het wel weer, hè?
2: Ja, dat gaat de hele winter door.
0: Ja.
2: Dus wij hebben hier een hokje waar onze aanhanger in staat. En dat staat elke zaterdag. Staan er weer spullen bij en die bergen wij weer op op de zolders en in de kelders van het gebouw. En dan halen we die volgend jaar weer tevoorschijn.
0: Om opnieuw te beginnen en geld in te zamelen. Nou, goed om dat te weten voor dus de luisteraar de oproepen. Mocht je nog van iets af willen, dan maak je in ieder geval Veerders Genoegen er ontzettend blij mee.
2: Nou, we zijn er ontzettend blij mee, met alles.
0: Ruud, dankjewel dat jij onze Zeeuw van de Dag vandaag wilde zijn.
2: Ja, en jullie bedankt dat ik Zeeuw van de Dag mocht zijn.
0: Dat is heel graag gedaan.
2: Ik ben vereerd.
0: Nou, mooi om dat te horen. Hele fijne avond voor jou.
2: Dankjewel.
0: Dag.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: wie darten, Emma Heesters en Rolf Sanchez. Blikken we nog even terug op wat er allemaal gebeurde op de, of wat je kon horen op de radio hier bij Omroep Zeeland vandaag. In Zeeland wordt wakker ging het over Festival Film by the Sea in Vlissingen. Het festival zet dit jaar ook in op andere kunstvormen. Zo is er een video-installatie over een gestrande walvis waarbij je van alle kanten geluid hoort. En in een van de bioscoopzalen kun je met een VR-bril door de natuur lopen. Festivaldirecteur Jan Doensen.
1: Het is altijd leuk om eens wat anders te proberen. En in het verleden hebben we het ook wel geprobeerd. En is het soms ook wel een beetje gelukt. Maar het zijn natuurlijk, het is niet de hoofdmoot.
0: Want die hoofdmoot blijven de films. Het festival begint op 11 september. In Goedemorgen Zeeland vertelde Corné van den Bergen uit Tolum hoe druk ze zijn met de perenoogst. De peren zijn kleiner, maar ook een stuk zoeter. En dat ze kleiner zijn, komt door de droogte. De vele zonuren hebben ervoor gezorgd dat ze dus een stuk zoeter zijn.
2: De maat is wel iets kleiner dan normaal. Maar de kwaliteit is super. En de smaak ook door de vele zonuren.
3: Ja, maar het is dus door de zon dat die peer beter gaat smaken?
2: Ja, klopt. Er zitten meer suikers in de vruchten. Dat is ook bij appels zo. Die worden gewoon zoeter, ja.
0: Nou, dat is geen verkeerde boodschap. Hou ik wel van. In deze uitzending In Zeeland Komt Thuis belde ik met Polder Natuur Zeeland over het inzaaien van akkerranden. Dat gebeurt vanwege de droogte ook dit najaar. Ecoloog Jimmy Pijken van Polder Natuur Zeeland legde uit waarom dat nodig is.
4: Ja, nou goed, dat is een van de oplossingen. Kijk, in sommige gevallen komt er nog wel iets boven nu. Het kan best nog wel zijn dat er nu nog wel wat inzaait is, dat het nog eens nog boven komt. Dus dat gaan we echt allemaal monitoren. En in sommige gevallen kan het nodig zijn om toch een najaarsmengsel te gebruiken. En dat is een mengsel dat is iets anders samengesteld dan de voorjaarsmengsels. Sommige zaden die komen in het najaar gewoon niet op. Dus dan moet je toch iets, dan zaai je iets anders in. Het is iets minder gevarieerd dan het voorjaarsmengsel. Mm. En dan hebben we in ieder geval voor volgend jaar hebben we dan weer wat staan. En dan heb je bij de droogte al een beetje voor in principe.
0: Dan duurt het wel eens nog eventjes wanneer je resultaat hebt van het inzaaien in het najaar. En daarmee zit Zeeland Komt Thuis er alweer op voor vandaag. Morgen zit ik ook weer gezellig op deze plek, ook tussen 12 en 1. En vanaf 6 uur morgenochtend is Remco hier weer voor jou. Dan zit hij hier met het laatste nieuws hier voor jou klaar. Tot die tijd kun je op de radio hier van Omroep Zeeland fijne muziek horen. En het laatste nieuws kun je vinden in onze app of op onze website omroepzeeland.nl. Voor nu wil ik je een hele fijne avond wensen. Ik sluit af met Gary Rafferty, Baker Street. Fijne avonddag!

0: praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 8 499-999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostore is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostore. It's not a car, it's a BYD.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
17: Simpel. Omroep Zeeland.
18: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
17: Omroep Zeeland.
19: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
20: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
19: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht, en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomers warm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Omroep Zeeland.
21: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Herkent jij de ziel van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeeuw van de dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet twee Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
2: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
1: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland. Altijd. This ain't no disco.

0: weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
2: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
1: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Omroep Zeeland.
4: Zeeba. Nossa.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
2: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zit zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen.
1: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroeg om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: 5 years down the road.
1: Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer. 'S Middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

De beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Countrymuziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
0: Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.